0: om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus om 10 uur, staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog, het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en ook een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden 3 nieuwe brandhaarden op 3 verschillende plekken. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanavond vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten nog kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten nog kans op een bui. Elders droog, het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

vlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

je door je winters, soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners die pil via de post opsturen ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. 4 jaar geleden werd in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog altijd de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden zelfs op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden. Bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sammy, klopt er op de deur. Hallo.
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Daar zie ik er maar geen last van, Peesje. Wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dan moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen...

we zijn wakker. Goedemorgen. Het is de eerste zaterdag van mei. 2 mei dus. En gisteren was het 1 mei. De dag van de arbeid. En vandaag op 2 mei vieren we de internationale dag van het naakt tuinieren. Nou ja, daar moet je ook niet aan beginnen. Dan word je opgepakt, hè. Gisteren was de sterfdag van Ayrton Senna de Silva, de coureur. 34 jaar, kwam om bij een ongeluk tijdens de Formule 1. En het was ook de geboortedag van Rita Coolidge, 81 jaar geworden. Geweldige zangeres. Eén van de betere, kun je wel zeggen. Kan ik bewijzen met deze We're All

0: John Oates maakte wel inventieve platen. The Adult Education. En de Maneater hadden ze nog en nog veel meer. Ik geloof dat ze een beetje ruzie hebben dat ze niet meer samen optreden. Maar we hebben altijd deze nog.
1: De helden van nu.
0: Ah, dat is een mooie.

0: The swing is soul machine. En stop the machine. Het Nederlandse antwoord op al die soul en disco.
1: De Wekker Wakker Weekend soundtrack.
0: Maar ja, disco kenden we toen nog niet echt. Hè. Dat was 1969. Van de week de verzamelde clips is bekeken van de band Blondie met Debbie Harry. Werden in 1974 opgericht en gingen in Amerika eigenlijk wel aardig goed. Ze kwamen uit de New Yorkse New Wave scene. En begonnen met hun tweede album ook Europa te bereiken. En dat resulteerde in 3 weken nummer 1 in Nederland voor Blondie.

0: 1967. Cliff Richard en de Day I Met Me.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, eens kijken wat er allemaal gebeurt. Met een kopje koffie en een krantje kom je door het hele landje. Mooi. En de internationale dag van de tonijn is het vandaag. En er is weer Formule 1 in Miami om 6 uur vanavond onze tijd. En de sprintrace. En daarna om 10 uur, geloof ik, de kwalificatie voor de echte race. En in 2011 hadden de Amerikanen Osama Bin Laden te pakken. De leider van de terreurorganisatie Al-Qaeda. En morgen is het de

kan ni få med nu. Dus een bijzondere manier van lachen door de Scorpions in Hello Josephine. En in 1997 was het zover. Toen wonnen ze het Eurovisie Songfestival met Love Shine a Light. Ik heb het over, juist, Katharina en The Waves.

regerende versie van Johnny and Mary. Origineel is van Robert Palmer. En dit is Them Too, Michel van Dijk en Rudy Bennett samen. Haha, ja. Jaren 80. Om precies te zijn, 1982. Een beetje synthesizers. En dan het hele beentje.

0: zwaar, hè? Net als in de film. Ik wil het.
1: Ik wil het.
0: Ik wil het. Toontje lager.
2: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: En daar ga ik een man in zetten die eind jaren 50 al hits scoorde en in de vroege jaren 1960 dat bevestigde. Ik heb het over Lloyd Price. The night

Sterling Lloyd Price. Hij groeide op in Kenner, een voorstad van New Orleans. En was al snel bezig met muziek en had eigenlijk ook wel vrij snel succes. Ging samen met Wilson Pickett naar een platenlabel en dat heeft hem geen windeieren gelegd. En heel lang niet op tournee geweest. En op een gegeven moment ging hij op tour naar Europa met Jerry Lee Lewis en Little Richard. Nou, daarbij ging klein, hè.

alweer uit 1952, moet je nagaan. Dat is wel een tijdje geleden, hè? En Lloyd Price is bij ons eigenlijk het bekendst geworden door Personality. Groot hit, dus terecht opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en in onze eigen Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

anders van nodig. Cher. En die heeft er al veel gedaan, hè. Heel veel films gemaakt. Johnny en Cher gedaan. En vervolgens als soloartiest ook. De ene hit na de ander.

Mooi daar slot, hè? Silence is golden. The Tremolos. Ja, en dan gaan we langzaam maar zeker het eerste uur afsluiten. Het eerste uur van Bekkenwakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. Bommetje vol met evergreens en dat houden we vol de hele dag. Wij in ieder geval tot 10 uur. We gaan zo eens kijken wat er allemaal om ons heen gebeurt. Want we krijgen een update van het NOS-journaal. En daarna gaan we verder met Wekker Wakker Weekend. En we hebben lekkere platen voor je, geloof me. En je mag straks meedoen ook. Ga ik je allemaal vertellen. Blijf lekker bij ons. Pak er een kopje koffie bij. Luister naar het nieuws. En dan vieren we meteen dat het morgen de geboortedag is van Mary Hopkin. In 1950 geboren. En dit is Those Were The Days, dat kun je wel zeggen.

0: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je daar zin in?
6: Ja.
5: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Het is code rood bij Dirk.
13: Wat zeg je?
12: Het is code rood bij Dirk.
13: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
12: Ja, wat op Dirk kun je rekenen.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Ook in de actie bij Dirk, Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, €1,69.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Eerste Kamerlid Geert Prins is overleden. Ze was vicevoorzitter van de CDA-fractie en leed aan de spierziekte ALS. Volgens haar partij spaarde ze de laatste week al haar krachten voor haar werk als senator. Dinsdag stemde ze nog tegen de veelbesproken asielwet. En Geert Prins overleed thuis in Nieuwkoop. Ze was 72. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. Details gaf hij niet. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek en Oscar Piastri is de nummer drie. En na vijf weken pauze ging het Formule 1 seizoen verder in de VS. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami die begint om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur dan is de hoofdrace. Het weer nog zon en wolken. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot lokaal 25 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

Hanson, Day in a Life akkoord op het laatst van Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. Meester Prikkebeen.

0: Mooi verhalen. Sylvia's Mother, Dr. Hook en de Madison Show.
1: De oude bekende.
0: Ja, je hebt van die bandjes, bijvoorbeeld The Lords. Dat was de begeleidingsband van Rob de Nijs. En in dezelfde tijd had je ook de Jumping Jewels. En die speelden met Johnny Lyon. En die Jumping Jewels die hadden ook heel goed naar de Shadows geluisterd. En The Ventures en andere instrumentale bands. En die gingen dat ook doen in Nederland. En niet zonder succes. De Jumping Jewels als de oude bekende en Africa.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die

0: Leuk om weer eens te horen. Deep Purple en Smoke on the Water. Ja.
1: Jan,
2: ja.
1: Die is een
2: Noorse taat
1: voor de Vlaamse klassieker,
2: hè,
0: maat?
2: De Vlaamse klassieker.
0: Ja, dat vind ik ook. En vandaag ga ik het hebben over Willy Jean, Jean de Gieter. Dan heb je meteen door dat ik het over Willy Sommers heb, natuurlijk. Geboren in Ukkel in 1952. En deed van alles. Ging proberen leraar te worden, maar had toch gauw in de gaten dat hij lekker muziek wilde maken. En richtte allerlei rockgroepjes op. En de ene ging wel spelen, de andere wat minder. Totdat hij uiteindelijk dacht van, weet je wat, ik volg het voorbeeld van de Wil, van Wil Tura, en ik ga solo. En dat heeft hem geen windeieren gelegd. Want Willy Sommers scoorde een groot aantal Vlaamse hits. En dit is een van de beste. Staat in bijna alle eindlijsten in Vlaanderen elk jaar. Als een leeuw in een kooi. Klinkt gevaarlijk, hè? Maar is het niet. Het is gewoon mooi gezongen. En een mooi arrangement ook. Willy Sommers vertelt hoe het voelt als een leeuw in een kooi.

0: Hendrikstraat 12. Dat is lachen. De Mezzonets waren dat.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, heb jij een plaat die altijd bij je is in je hart? Een echte topfavoriet? Zet die titel dan met een paar woordjes erbij op de NPO Luister-app. En wie weet gaan we hem straks draaien. Dan win je de Wekker Wakker Weekend muismat. En je hebt ze ongetwijfeld. Liedjes die heel veel met je doen. En waar je veel aan moet terugdenken. En aan het moment wat erbij hoort.

0: Yes, en als je denkt, hey, dat liedje, dat ken ik, dan klopt dat wel. Want het was een joekel van een hit voor Timmy Euro. En, de Manhattans namen het ook op en die kenden heel wat bezettingen en heel wat pogingen om internationaal door te breken. En dat ging niet van een leien dakje.
1: Baby, sometimes I wonder where all the love has gone. And the way life is today. You know this world can't go on. I love you very much. And I know you love me too. So listen closely.

0: We'll have forever to love. De Manhattans, die later in de jaren 90 weer in allerlei nieuwe samenstellingen over de hele wereld gingen toeren. En dat teerde eigenlijk op twee songs. En de ene is Shining Star, dat was een groot hit in de Verenigde Staten. Maar de internationale doorbraak kwam in 1976 met Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: Goodbye, de Manhattans. En dan zie je de aanhouden wind, want ze kregen het voor elkaar de wereld in.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ik herinner me van de week in ene dat als je naar de studio ging van Wisseloord in Hilversum, dan moest je wat spelen, dan kwam je soms via de achteringang. En op een gegeven moment denk ik, hé, wat zie ik daar nou staan, joh? Een soort pipowagen, een caravan. En daar bleek een groot artiest in te wonen. Die had al eens een keer Bright Eyes geschreven voor Art Garfunkel. En hij woonde gewoon achter de studio in een caravan om zoveel mogelijk met muziek bezig te zijn. En dat is toch wel heel mooi. Ik heb het over Mike Bett, die de wereld ook veroverde met Lady.

0: liedje, Lady of the Dawn, Mark Bed. En daarmee komen we aan het eind bijna van alweer een uur wekker wakker weekend. Ja, en een terecht applaus voor een van de grotere sterren uit Frankrijk. En dan heb ik het over Patrick Bruel. Eens kijken wat er om ons heen gebeurt in de wereld. En dan zijn we terug met het derde uur van wekker wakker weekend. Tot zo!
1: J'ai pas envie de rentrer tout

0: het regenwoud in. In GaiaZoo. Ontdek het vernieuwde rainforestgebied. En bewonder 3 nieuwe diersoorten. Sta oog in oog met bergbongo's. En hoor het gebrul van brulapen. Je beleeft het nu. In GaiaZoo. In Zuid-Limburg.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en €205 netto bijtelling.

0: altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. De eerste 12 maanden voor maar €30 per maand. En krijg er nu een Sonos Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven, en het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondagmorgen bij Avrotros op NPO 1.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat dit binnen 6 tot 12 maanden moet gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoger beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesfabriek in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As the Grave die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken vandaag, vanmiddag en vanavond. Dan volgen er stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. En de rest van de week dan gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: op NPO Radio 5. De mooiste evergreens hebben we voor je bij elkaar gezocht. En...
1: het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, je mag kiezen. Ga ik straks een plaat draaien van Connie van den Bos... of ga ik een plaat draaien van Anneke Greunlo? Moeilijke keus, laat het me weten via de NPO-luisterapp. Connie van den Bos of Anneke Greunlo? Als je de naam erop zet, dan weten we het. Tellen we het op en trekken we het af. En dan komen we tot een eindstand. En de winnaar, die gaan we laten horen. Connie van den Bos of Anneke Greunlo? Jij mag het zeggen. Zet het op de NPO-luisterapp. Dan maak ondertussen een diepe buiging... voor Salvatore Adamo. Met een hele mooie. Inch'Allah. Klinkt indrukwekkend, hè?
2: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière.

0: Uit de jaren 60, Ademo en Inshallah.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, dit weekend kijken we een beetje vooruit naar 4 en 5 mei. 4 mei natuurlijk de dodenherdenking. En 5 mei is het bevrijdingsdag.

0: soldiers who wanna be heroes. Bevrijdingsdag en op dode herdenking denken we aan al die helden die voor onze vrijheid zorgen. En dat is wel hartstikke belangrijk. Wat ook belangrijk is voor veel mensen als je plannen hebt die dagen, het weer wat eraan komt. En Frans is al uren bezig om dat te verzamelen. En ik zie hier plaatjes voor mijn neus op schermen. Dat belooft weinig goeds. Ik ben benieuwd, Frans.
1: Ja, supercellen en koude putten en onstabiliteit. Goedemorgen, Jan. Ja, geniet er vandaag nog maar even van, want er komt een behoorlijke weersverandering aan.
0: Oh ja.
1: Ja, zowel later vandaag als morgen komt er na een langdurige droge periode echt een flinke bak water over ons heen, hoor.
0: Nee,
1: ja, echt. Vanmorgen is het niet alleen zonnig, we zien ook flink al wat wolkenvelden. Wat opvalt is dat vanmorgen de temperatuur snel zal omhoog gaan. In de kustgebieden wordt het vanmiddag nog ruim 20 graden.
0: Oh.
1: In het oosten wordt het vanmiddag zelfs nog zomers warm met 25 graden. En in Zuid-Limburg gaan we waarschijnlijk nog de 27 graden aantikken.
0: Maar dan?
1: Ja, het gaat wel wat droeierig aanvoelen daardoor. Mm-hmm. Vanmiddag wordt die warmte vanuit het zuiden verdreven door stevige buien. En die kunnen gepaard gaan met stevig onweer, hagel met hagelstenen tot zo'n 2 centimeter, windstoten tot zo'n
0: 2
1: centimeter hagelstenen.
0: Oei, die moet je niet terugkoppen.
1: Komt niet overal voor, hoor, maar plaatselijk is dat wel mogelijk.
0: Ja.
1: Windstoten tot zo'n 70 kilometer per uur en veel regen in korte tijd en dat geeft plaatselijk wateroverlast. Het KNMI heeft ook voor het hele land code geel afgegeven.
0: Okay.
1: Aan het begin van vanavond wordt het vanuit het zuiden dan droog. Het noorden wordt pas aan het einde van de avond droger. Komende nacht vrijwel overal droog. In het westen en noordwesten blijft nog steeds een buitje met een klap onweer mogelijk. Ja, het wordt wel een opvallend zachte nacht. Temperaturen zal tussen de 10 en 15 graden. Morgenochtend dan beginnen we vrijwel overal droog met wat zon, maar al snel zien we dat er vanuit het westen de eerste buien ontstaan. En morgenmiddag trekken die buien over het land, de meeste in het noorden en westen. En ook dan weer met kans op onweer, lokaal hagel, veel neerslag in korte tijd. En voor die buien uit gaat de temperatuur morgenmiddag eerst nog naar zo'n 17 graden in het westen tot 23 graden in het oosten en noordoosten. Maar als je die buien water of die plens water over je heen krijgt, gaat de temperatuur al snel terug naar 15 graden.
0: Ja.
1: Morgenavond komen ook nog verspreid nog wat buien voor, mogelijk met onweer. Maar vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. Kijken we nog even naar de komende werkweek. Dan gaat het weer de goede kant uit, hoor. Maar eerst even door een beetje koude periode heen. Maandag wisselend bewolkt met wat buien. Zon laat zich ook regelmatig zien. Maar met 14 tot 18 graden is het dus ook wat minder warm. Dinsdagochtend veel bewolking. Landinwaarts nog wat licht. De regen mogelijk. Een groot gedeelte van de dag verloopt weliswaar droog. De wind komt uit het noordoosten, waardoor het met zo'n 13 tot 15 graden weer een tikkie frisser wordt. Vanaf woensdag nemen de neerslagkansen af. Dat wel. Het wordt wel grotendeels droog dus. Maar dan die temperatuur. De wind, ja, die komt uit het noordoosten. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur woensdag en donderdag uitkomt op een magere 10 tot 14, hooguit 15 graden. Maar vanaf vrijdag, dan komen we weer een beetje uit de dip en gaan we richting de 18. Kortom,
0: ja,
1: veel variatie, maar hou een dikke jas bij de hand.
0: Ja, en een paraplu en weet ik wat allemaal nog meer.
1: Alle hulpstukken die je nodig hebt.
0: We hebben alles nodig. Maandag is het trouwens de internationale dag van de brandweer. Wel toepasselijk met al die branden die we de afgelopen week hadden en die nog een beetje smeulen. Dus die zullen blij zijn met al die regen, Frans. Dat weet ik wel zeker. Dank je wel. Help is on its way. Dat is in ieder geval zeker.

0: van Neil Diamond, Wild at Heart.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: De helden van de Evergreen Top 1000. We hebben er weer twee en die gaan we non-stop aan je laten horen. Dadelijk Give Up Your Guns van The Boys. En nu eerst I Need Your Love So Bad van Fleetwood Mac.

0: Mooi, hè? Uit 1964, Dusty Springfield, Wishing and Hoping.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, en aan de telefoon heb ik Ineke Groetelaars. Ineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: Waar woon je?
2: Hoekse Waard.
0: Hoekse Waard. Oh, dat zijn een aantal gemeentes bij elkaar, hè, tegenwoordig.
2: Ja.
0: Vroeger zat daar Oud-Beijerland ook bij, toch?
2: Ja.
0: Ja, zie je wel. Zeg, het was een immense strijd tussen Anneke Greunlo en Connie van der Bos. Het was bijna gelijk. Maar toch heel veel mensen die Surabaya willen horen van Anneke Greunlo. En jij was een van de mensen die wel voor Anneke Greunlo was, hè?
2: Ik heb het idee, want ik luister ook niet altijd naar NPO 5. Ik heb ook nog wel eens wat anders te doen. Maar ja, dan Connie van der Bos hoor je vaker, is mijn idee.
0: Ja, dat is waar. Daar heb je wel gelijk in. Dus is het eigenlijk wel eerlijk dat we Anneke ook eens laten horen? Vind je niet?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Nou, dat hebben we aan jou te danken, onder andere.
2: Oh, prima.
0: Ineke, hartstikke bedankt. Is het nog droog bij jou daar in de buurt?
2: Op het moment wel, maar de straat is nog nat.
0: Ja, zie je wel. In Scheveningen regent het al. Overal komen allemaal berichten binnen van regen. Nou, ja. Blijf veilig en ga genieten van Anneke Greunlo.
2: Ik wens je hetzelfde, Jan. Fijne uitzending.
0: Dag, Ineke. Doei.
2: Doei.

Heart en Magic. Country Roads. Dat is ook een beetje magic, want het gaat hartstikke goed met country in Nederland. En er komen steeds meer grote namen hier spelen. 49 Winchester, nog niet zo heel bekend, gaat ook op bezoek komen.

49 Winchester en ze hebben al 5 albums uitgebracht. En proberen nu met internationale tournees het allemaal nog een klein beetje aan te dikken. En hebben derhalve 1 nieuwe single, Slowly 49 Winchester. Nou,

George Baker in zijn selection. Dat is mooi. Dit is een oude. Dit is een echte evergreen. Do you know the way to San Jose?

Do you know the way to San Jose? Dionne Warwick, een van die evergreens die we graag voor je draaien. En we hebben nog een mooie dadelijk om op weg te gaan naar een update van het NOS-journaal. En dan gaan we naar het vierde uur vandaag van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Het begint met een hartstikke mooi koortje. En er zijn zoveel mensen die daarom vragen. Matt Bianco, daar heb ik het over. And more than I can bear.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
1: Wacht even hoor.
0: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
1: Klopt dat wel?
0: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven. En het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
8: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzever buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A12 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week dat hij dat zou doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven filmscripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijkste filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as a Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om de juiste afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een deel van de middag is het droog, het is 20 tot 25 graden. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, met mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
11: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

waar zeker Laila op gespeeld wordt. We hebben nog een heleboel mooie liedjes voor je. En we gaan de pianobar in en natuurlijk luisteren naar de avonturen van Losvast. Maar het was groot nieuws. Er was nieuw materiaal op komst van Celine Dion. Heel lang geen nieuwe platen meer gemaakt. En dat heeft ze nu doorbroken gelukkig. Dansons, Celine Dion.

0: De plaat van je leven.
1: Ja, daar ben ik nou op zoek. Naar jouw plaat van je leven. Zo'n plaat, zo'n liedje waar je altijd aan denkt. Omdat er een bepaald moment bij hoort. Een mooi moment, een lief moment. Een emotioneel moment. Zet jouw favoriet op de NPO Luisterapp. Afdeling NPO Radio 2. Afdeling 5. En dan gaan we dat hier voor onze neus zien. Dus de NPO Luisterapp. Afdeling NPO Radio 5. Jouw favoriet van je leven. Plaat die je hartstikke mooi vindt en die je graag wil.

Blueberry Hill. En zo kwamen we bij de helden van de rock'n'roll terecht. Fats Domino is dat vandaag. Geboren in New Orleans en is al vanaf zijn tiende aan het optreden geslagen. Op piano en zingen. En op 14-jarige leeftijd stopte die met de school en gooide die alle ballen op muziek maken. En dat bleek te

Shame. Een fragment van Fats Domino. De man die zoveel teweeg bracht in de wereld van de rock'n'roll. En die eigenlijk alles kon en ook alles deed.

Een van de mooiste van Billy Joel. She's always a woman. Laatste kans om jouw persoonlijke topfavoriet op de NPO luisterapp te zetten. Wat vind jij een mooi liedje en hoort bij een mooi moment?

0: favoriete song van de onlangs overleden Jan Donkers. Three Steps to Heaven, Eddie Cochran.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren, want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
0: Ja, het leuke van Lost Boys Live al die jaren was dat de grote Nederlandse artiesten week in, week uit gewoon kwamen. En hun hits kwamen zingen, maar ook de nieuwe platen kwamen doen. En Frank Boeien zeker.

0: Baccara. En yes, sir. I can boogie. Hey, grappig. We zijn op weg naar de pianobar. Goedemorgen. Ja. Het is nog lekker weer hier in Hilversum, hè, Vinnie?
1: Ja, hè?
0: Nou, vind ik wel.

Ja, als je de Wekker Wakker Weekend muismat wil winnen, kun je dadelijk bellen met 0800 3000555. Als je herkent welke wereld dit ik speel. Maak het niet te makkelijk, hè. 0800 3000555.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Annemieke van Wezel.
0: Annemieke van Wezel, waar woon je?
1: In Nispe.
0: In Nispe, dat is gezellig.
1: Ja, wat heel gezellig.
0: Wat was ik aan het spelen?
1: Wij dachten van Vaya con Dios.
0: Nee. Goedemorgen. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Ja, met wie spreek ik?
2: Eén momentje hoor.
0: Ja.
2: Ja, hoe ben ik?
0: Dag, met wie spreek ik?
2: Ik spreek met Marianne Armhuis uit Etten-Leur.
0: Uit Etten-Leur. Marianne?
2: Ja.
0: Wat was ik aan het spelen?

0: Van kortje vriendrit voor de grote telefoon. Van, ja, volgens mij van Rycouder is hij ook, maar hij is ook nog van iemand anders.
1: Nee, he'll have to go bedoel je, hè?
0: Ja.
1: Nee, dat is hem niet.
0: Oh, jammer.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met wie spreek ik?
2: Je spreekt met een jarige.
1: Ah, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: En hoe heet je?
2: Ik heet Dorit Jansen.
1: Dorit, wat was ik aan het spelen?
2: A Crying Time van Ray Charles.
1: Jij hebt hem helemaal goed. Je krijgt de Wekker Wakker Weekend muismat. En we gaan luisteren naar Ray Charles.
2: Dankjewel. Dag. Dankjewel.
1: Hoi.
2: Doei.
3: Oh, it's

0: Heerlijke platen. Brian Adams en The Summer of 69.
1: De plaat van je leven.
0: Ja, daarvoor ga ik eens even kijken. Praten met iemand die in Italië zat. Nico Hendricks uit Dordrecht, maar die zit nu in Spanje. Nico, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is daar in Spanje?
2: Ja, je wilt niet geloven, het regent.
0: Nee joh, meen je niet.
2: Ja.
0: Ja, het gaat hier nog veel erger worden. Hagelbollen van 2 centimeter, joh.
2: Oh.
0: Zeg, welk liedje wilde jij als plaat van je leven horen?
2: Il Silencio van Nini Rosso.
0: Ah, dat is leuk, want dat draait niet zo heel vaak op de radio. En hoe komt dat? Wat voor herinnering heb je daarbij?
2: Nou, vroeger draaiden mijn ouders dat nummer. Die hadden er een LP ervan. Dus ja, dat is me altijd bijgebleven. Vond ik een heel mooi nummer.
0: Yeah.
2: En ik denk 15 jaar geleden. Toen ging ik op vakantie naar Italië, naar het Gardameer. Yeah. Met mijn vrouw.
0: Yeah.
2: En toen gingen we daar de bergen in. En zagen we daar een kerkje. Dat was helemaal uitgehouden, zeg maar, in de rotsen.
0: Ja, dat is mooi.
2: En daar werd ook een mis gehouden.
0: Oké.
2: Okay. Een kerkmis. En daar speelde ook een trompetist. Die speelde daar ook. Dus toen was de mis afgelopen. En iets verderop had je dan kon je wat drinken. En dan zaten we daar met z'n tweetjes. En toen kwam die trompetist daar ook aan de bar. En toen dacht ik van, nou, ik ga vragen of hij dat nummer wil spelen. Il Silencio.
0: Ja.
2: Dus ik naar die man toe. in het Engels. Een beetje, dat ging een beetje moeizaam. Maar
0: met handen
2: hij zei
0: en voeten.
2: hij wil het. Hij zei, ik wil nog spelen, maar dan moet je even wat drinken bestellen. Daar bij de bar. Ze weet precies wat ze wil hebben. Nou, dat heb ik gedaan. En toen gaan we vast zitten. En toen even later kwam die met zijn trompet. En toen speelde hij speciaal dat nummer voor ons tweeën. Zo voor onze neus.
0: Ah.
2: Nou, dat is echt geweldig.
0: Geweldig. Nico, denk terug aan die mooie vakantie bij het Gardameer. En aan die trompetist.
2: Zeker.

Nini Rosso en Il Silenzio voor Nico Hendricks uit Dordrecht. Die gingen op vakantie naar Italië. En een trompetist kwam bij hun aan tafel dit liedje spelen. En als je aan die trompet denkt, moet je ook gelijk aan volgende week denken. Een paar minuten moeten we stil zijn. Want dan is het dodenherdenking maandag. En dinsdag is het bevrijdingsdag. Ik wens iedereen een heel fijn weekend.

0: politieagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven, en het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondagmorgen bij Avrotros op NPO 1.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy, omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME'ers, honden en agenten te paard, om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een grote reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden, tegen het advies van sommige adviseurs in. En het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. En het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond volgen van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk ook met onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: NPO Radio 5.

van de grootste hits van Elvis de Pelvis, oftewel de King. En Little Sister heet het nummer. Straks draai ik weer een ander nummer. Een nummer dat nergens te krijgen is, op geen enkel streamingplatform te vinden is en alleen te beluisteren is op deze zender. Quiet in the Morning van Daniel Taiwoutou.

0: bei frei.
1: Ich hab heut frei von Ringelstetter. Na, leuk liedje, vind ik tenminste. Het is maandag 4 mei dat we voor de 80ste keer de doden herdenken die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. En nog altijd worden er dan verhalen verteld die we nog niet kenden, aangrijpende, indrukwekkende en ook afschuwelijke verhalen. En er zijn ook liedjes uit die tijd die we nog nooit gehoord hebben. In FM op 5 vandaag aandacht voor een verzameling liedjes die geschreven zijn in gevangenschap door een oude VARA-corrivee, Cor Lemaire. En daarom zit hier zijn zoon Paul Lemaire. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Felix.
1: Binnenkort is er dus een optreden met 10 liederen die jouw vader heeft geschreven in een jappenkamp. Dat klopt, hè?
2: Correct.
1: Waar vindt dat plaats?
2: Waar het, in welk kamp bedoel je?
1: Nee, dat optreden.
2: Oh, dat optreden vindt plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam, vlakbij het Centraal Station in Amsterdam.
1: 11 mei.
2: 11 mei om 19:30.
1: En het zijn nummers die jij, toen je nog leefde, niet gehoord had. Hoe ben je erachter gekomen?
2: Nou, ik heb ze op een gegeven moment wel gehoord, maar dat komt eigenlijk door Donald Jones, die mij daarop geattendeerd heeft. Want mijn vader heeft ze eigenlijk met Donald Jones voor het eerst, ook met Hattie Blok overigens, uitgevoerd. Maar toen was ik nog heel jong, dus dat was natuurlijk niet mijn verhaal in die tijd. En Donald heeft mij ooit gebeld en zei van, we moeten dat opnieuw doen, want dat zijn gewoon geweldige songs. Ik noem het overigens songs. En die moeten gewoon de ether ingeslingerd worden. Dus toen hebben we dat gedaan bij de VPRO. Bij Han Reiziger hebben we er een aantal gedaan, maar niet allemaal.
1: Nee, en Donald Jones kennen we natuurlijk van dit.
3: Ik

0: En die songs, hè, ja. En die ten gehoor worden gebracht en die dus zijn gevonden, dankzij Donald Jones onder andere. Zijn dat nou totaal andere liederen dan wat hij later heeft geschreven?
1: Ja, absoluut. Absoluut. Het is niet te vergelijken met Familie Doorsnee of Pension Hommelers of wat hij met Louis Davids, dat heeft hij ook nog mee gewerkt. Nee, het is een heel ander idioom. Ik denk dat het echt ook te maken heeft met A, het feit dat hij in het kamp zat. Dat zal natuurlijk ook wel een bepaalde gemoedstoestand teweeg hebben gebracht. En ook dat hij het heeft moeten of willen schrijven op teksten van Carl Sandburg. Dat is was een bekende Amerikaanse poet. En hij heeft een boekje gekregen van een Amerikaanse officier met die gedichten. En op basis daarvan heeft hij die stukken geschreven. Dus het is een heel ander verhaal. Zowel textueel als de omgeving waarin hij ze geschreven heeft.
0: En wel vertelde jouw vader veel over de gevangenschap?
1: Nee, dat is bekend verhaal toch? Ja. Bijna niemand doet dat. Nee, ik weet echt helemaal niks over wat hem is overkomen in dat krijgsgevangenkamp overigens.
0: Jullie vertelden er thuis helemaal niks over?
1: Nee.
0: Ook je moeder niet?
1: Nou, mijn moeder wel een beetje. Mijn moeder is ook in Indië geboren. En heeft ook in een kamp gezeten daar. En die heeft daar iets meer over verteld wat haar is overkomen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ze zat natuurlijk in een burgerkamp. En mijn vader zat in een krijgsgevangenkamp. Dus of dat te vergelijken is, weet ik niet. Maar ik weet dus wel iets. Maar het is heel sumier. Heel weinig.
0: En hoe was het voor jou om in de muziek te duiken van die tijd?
1: Ja, heel bijzonder. Ik zit even na te denken of ik dat goed moet vertellen. Kijk, mijn vader, die, wat mij betreft, die communiceerde met muziek. Wat verder had ik een hele stille vader, die eigenlijk heel weinig vertelde. Maar door zijn muziek kon ik hem heel goed begrijpen, zeker toen ik wat ouder werd. Dus toen Donald mij ook belde, toen was ik ook zo rijp, zeg maar. Ik was toen in de 40 om daar goed kennis van te nemen. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Omdat het ook natuurlijk totaal anders is dan wat ik van hem ken. Hè. Zo'n doosje wat ik net hoorde, dat kent iedereen. Mm-hmm. Maar dit is een totaal ander verhaal. Het is een beetje spiritual-achtig, vind ik.
0: Daarom heb je daardoor iets geleerd, iets meer geleerd van je vader?
1: Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee. Ik was verbaasd over dat hij dat geschreven heeft. Maar in die verbazing heb ik niet om kunnen zetten in vragen stellen waarom hij dat zo gedaan heeft.
0: Nou komt er ook een documentaire over zijn leven.
1: Ja.
0: Hoe is dat idee voor die documentaire tot stand gekomen dan?
1: Bij mij. Ik ging met pensioen, ik ben zelf ook muzikus. En uiteindelijk had ik tijd over. En ik vond het tijd worden om mijn vader een beetje meer in de belangstelling te brengen. Uit de vergetelheid te rukken, zeg maar. En dan vond ik dit eigenlijk een ideale aanknopingspunt om te doen. Eigenlijk wilde ik een hele grote documentaire over zijn hele leven. Maar eigenlijk vind ik dit wel heel goed, omdat het nogmaals onderbelicht is van wat hij geschreven heeft.
0: 11 mei dus.
1: 11 mei, aanstaande 11 mei om 19:30 in de OBA.
0: En dan zijn die liederen ook te zien en te horen in die documentaire?
1: Ik weet niet of ze allemaal te zien zijn, maar er zullen er zeker een aantal te zien zijn. Ik weet niet of de documentaire genoeg tijd heeft om ze allemaal te doen. Maar er zullen er zeker een aantal te beluisteren en te zien zijn in die documentaire, ja, zeker.
0: Cor Lemaire, ja, dat is een naam die ik nog ken in mijn jeugd.
1: Ja.
0: Hij schreef natuurlijk ontzettend veel, ook voor de VARA. Veel voor de VARA.
1: Ja, heel veel voor de VARA. Voor mij de VARA. Ik denk dat de VARA ook een beetje schatplichtig is aan mijn vader eigenlijk.
0: In Holland staat een huis over de familie Doorsnee. Ja, en later natuurlijk het televisieprogramma Pension Hommelus. Ja. Niet te vergeten.
1: Niet te vergeten.
0: En ik wil dit gesprek graag afsluiten, Paul, met zijn meest bekende nummer. Gezongen.
1: Mag ik nog één ding zeggen? Want er zijn nog kaarten voor 11 mei. En die kunnen ze heel makkelijk bestellen via corlemaire.nl. En dan word je doorverwezen naar de OBA. En dan kun je kaarten bestellen. Want er zijn nog kaarten beschikbaar.

0: Donald Jones uit Pension Homeless. Ik zou je liefst in een doosje willen doen. De tekst van Annie M.G. Smit en de compositie van Cor Le Maire. En daar hadden we het over. Zijn zoon Paul zat zojuist hier in de studio.
1: Met je mobiele telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Goedenavond, LaBelle. Kortom, Lady Marmalade die deed een verzoek. En de vraag is dat een eervol verzoek of is dat een ongewenste intimiteit? En deze jongen zou veel groter zijn geworden dan die al is, als Bruce Springsteen niet bestaan had. Woe!

0: Little Elk, The Right to Walk Away van South Side Journey en de Asbury Jukes. En twee weken geleden draaide Henk-Jan Smits tijdens mijn vakantie een bijzonder nummer in FMO 5. En daar kwamen ontzettend veel positieve reacties op. Vorige week draaide ik deze Quiet in the Morning van Daniel Tahutu nog eens als favoriete nummer van Henk-Jan. En het gebeurde weer. Heel veel reacties via de NPO Luister-app met de vraag: waar kan ik het vinden? Nou, tot op heden nog nergens. En dat blijft al een paar weken zo als ik Daniel Tahutu moet geloven. Ik sprak hem gistermiddag om de doodeenvoudige reden dat hij vanochtend niet aan de telefoon kon komen. En ik vroeg hem hoe hij hoorde dat het nummer op NPO 5 gedraaid werd.
1: Dat hoorde ik eigenlijk van Ron, die liet dat weten. Ik zeg, oké, leuk, weet je al.
0: Wie is Ron?
1: Op de radio. Ron van Gelder, dat is de tekstschrijver. Die heeft de tekst ooit gemaakt.
0: Wanneer is dat nummer opgenomen?
1: Dat nummer, even kijken hoor. Het nummer is een maand of 6, 7 opgenomen. Ja, er zijn 2 versies van geweest. En ik liet Ron kiezen welke versie die het mooiste vond.
0: En welke versies waren dat?
1: Nou, ik heb een rockversie, wat mijn stem echt positief doet beluisteren. Maar ik heb ook een hele slow versie gemaakt. Maar die rockversie, die vond ik zelf lekkerder klinken.
0: Degene die wij uitzenden, dat is niet de rockversie natuurlijk.
1: Nee, dat is niet de rockversie. Daar was ik wel even verrast over. Hij dacht, ja, dit vinden ze helemaal geweldig. Ik zei, nou ja, dan is het goed.
0: Nou gaat het gerucht dat dit nummer al 20 jaar oud zou zijn. Wat is daarvan waar?
1: Nou, de tekst is 20 jaar oud. En die lag al op de plank. En oorspronkelijk zou Ricky Hogendorp van de Frog, Ricky de Vito, die zouden dat lied gaan zingen. Dat bleef op de plank liggen en eigenlijk is Ricky van ons heen gegaan in 2018. Nou, Ron die had mij eens een keer horen zingen en die zei, joh, zou jij eens kijken wat je met deze tekst kan doen?
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou ja, dat wil ik wel. Maar toen ik de tekst las, toen dacht ik, en ik liet het aan mijn vrouw zien, ik las het op, ze zegt, ja, dit is wel zo mooi. En ik was gelijk, het had me gelijk, het pakte me gelijk.
0: Ik las allerlei artikelen van je op internet, onder andere dat je kapper zou zijn. Is dat nog zo?
1: Nee, ik ben al meer dan twee jaar gepensioneerd. Maar ik ben inderdaad altijd kapper geweest in Rotterdam.
0: En wat heb je dan in de muziek gedaan allemaal?
1: Eigenlijk niet zoveel. Ik heb altijd in koortjes gezongen. Ik zing nu nog steeds in gospelkoren. En omdat ik zo'n 12 jaar geleden echt tot geloof ben gekomen, ben ik bij een gospelkoor gaan zingen. En
0: voor die tijd was het rock'n'roll?
1: Ja, zeker. Ja, seks, drugs en rock'n'roll. Vooral drugs.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ben echt heel erg verslaafd geweest. Dat weten de mensen in Rotterdam ook. Mijn hele familie weet dat. Echt zwaar verslaafd aan de crack. Eerst heroïne, toen crack. En ik ben blij dat ik er vanaf gekomen ben.
0: En nu is het Quiet in the Morning.
1: Ja, zeker.
0: Daniel, met je welnemen, we gaan eerst even weer naar het nummer luisteren. Op verzoek van heel veel luisteraars van NPO Radio 5.

0: automatisch in de NPO Luister-app. Essentie, wat een prachtig nummer.
1: Ik wist niet eigenlijk, eerlijk gezegd, heb ik niet zo'n impact verwacht die dit nummer veroorzaakt. Ja. Je hoopt natuurlijk dat mensen het mooi vinden. En het laat ook weer zien dat het verhaal en de muziek mensen raakt.
0: En nu de rockversie, let op.

0: Dan heb ik eergisteren enorm mijn best gedaan om het lied tot de schijf van Radio 5 te bombarderen. Omdat het zoveel luisteraars aanspreekt. Maar onze muziekbaas die ging daarvoor liggen. Hij vermoedt namelijk dat het helemaal door een computer AI gegenereerd is. Wat heb je daarop te zeggen?
1: Ja, weet je. Wat heb ik daarover te zeggen? Kijk, weet je, de AI is natuurlijk een tool. En die kan je gebruiken natuurlijk. Het is geen vervanging. De creativiteit blijft van ons. Kijk, in de studio is daar natuurlijk best wel aan gewerkt. Om het wat mooier, wat beter te laten klinken. Dus, maar wat er allemaal gedaan is,
0: Maar ook de compositie zou door AI zijn gegenereerd.
1: Dat is het niet. Nee. Die melodielijn en de compositie is geheel van onszelf.
0: Ik heb het door iemand laten nakijken. En die heeft twee verschillende AI-detectiesoftwareprogramma's erbij gehaald. Daar kwam bij de ene tool uit dat het 100% zeker AI is. En bij de andere 95%. En er werd zelfs ook het AI-programma erkend waarmee het gemaakt is. Suno.
1: Hé. Hey.
0: Ja.
1: Nou, dat is wel heel erg frappant. Dat het op deze manier zo tevoorschijn zou moeten komen. Ik heb daar helemaal niks op te zeggen, want... Nee.
0: Jij weet het niet.
1: Weet je, als mensen denken dat het AI is, dan zeg ik altijd, dan doen we blijkbaar iets goeds. Ik kan best begrijpen dat mensen denken dat het AI is, want het is modern, strak, professioneel. Dat is de demo die zo opgenomen is en waar heel veel aan gewerkt is. Ik zelf gaat het nog wel even na natuurlijk. Want ik zit niet aan de knoppen en ik zit niet aan de...
0: Maar wie wel?
1: Guno, mijn beste vriend. En,
0: maar hoe kan het zijn dat deze Daniel Trahutu, die ik aan de lijn heb, op een andere opname, op je eigen Facebookpagina, een andere stem heeft?
1: Ik heb, maar daar. Ik wil dit origineel is ook niet echt helemaal mijn stem. Want ik zing twee keys lager eigenlijk. Dus als ik het moet gaan zingen, dan is het. Maar goed, wij vonden het fijner dat het.

0: iets hoger gezet werd. Dus dat is wel door ons gedaan, ja.
1: En dat is met AI gebeurd?
0: Nou, nee. Hij gebruikt Cubase en daar kan je ook zeg maar 8 semitones hoger inzetten. En
1: hoe kan het dat jouw stem exact zo klinkt als de niet bestaande Michael Barrett? Dat is een AI-artiest die trad zogenaamd op in America's Got Talent. Exact dezelfde stem.

0: sound for me.
1: Exact dezelfde stem?
2: Ja.
1: Mijn stem klinkt zoals die van hem?
2: Ja.
1: Nou, dat kan ik, dat weet ik echt niet. Ik bedoel, ik heb een vrij lage baritonstem en... nee, dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet.
2: Wat vind je zelf? Mag een AI-nummer, mag dat uitgezonden worden door de radio en ook gepromoot?
1: Ik zou het zelf niet erg vinden. Als een song mooi is, als een song mensen pakt en... vind ik dat het uitgezonden mag worden. Ja, dat vind ik wel.
2: Dus we mogen jouw AI-nummer uitzenden?
1: Oh, nou, dat wil ik nog wel eventjes bespreken met een vriend van mij. Die
2: zegt, jij weet dus niet zeker of er met AI gewerkt is? Hoor
1: nee,
2: ik
1: zeker
2: zeggen.
1: Niet. Nee. Ik weet wel dat er heel veel gedaan kan worden. Ik bedoel...
2: Ja, maar, alle deskundigen die we erop hebben gezet, die zeggen het is AI.
1: Ja, nou, fijn dat ze dat zeggen. Ik vind het niet heel negatief, hoor. Maar is het erg negatief dat het door AI gedaan zou zijn?
2: Ja, daar kan je verschillend over oordelen. Het is natuurlijk een ethische kwestie.
1: Ja. Aan
2: ik
1: de
2: ben
1: ene
2: heel benieuwd
1: wel.
2: Wat onze luisteraars daarvan vinden.
1: Ja. Ja.
2: Daniel, mag ik je hartelijk danken?
1: Dankjewel. Jij ook.

Robin and the Promise You Made. En onvoorstelbaar veel reacties op het gesprek met Daniel Tayuto. Leone zegt bijvoorbeeld, een beetje hypocriet allemaal. Een jaar geleden heb je Boney M. Gijs gedraaid, wat ook een grote fake bleek te zijn. Is dat zo? Heb ik Boney M. gedraaid? Dat weet ik eigenlijk niet. Dan Annelies ten Bos. Jammer dat die meneer eerst wil uitbrengen als zijnde van zichzelf. Zo staat het er echt. Beste Felix, jammer dat je die zanger zo voor het blok zet. Het nummer is prachtig. Je weet ook wel dat veel zangers geautotuned worden, et cetera. Dus ja, we gaan leven in een wereld waar AI een tool is voor onder andere... wat staat er precies? Crea Rivivier. Het nummer zou mooi passen bij een 1 mei herdenking, dus niet te streng. Oké, beetje hypocriet allemaal, zegt Leone. Beste Felix, oh, dat was al. Hoe weten jullie dat het nummer van Neil Diamond niet met AI gemaakt is? Het klinkt erg jong, schrijft al Gert. Heb ik toch even nog een vraag met betrekking tot dat lied van Daniel Tayuto. Henk-Jan Smits heeft hem, mijn zinzin, de eerste keer toen hij dat draaide erbij gezegd dat het om een demo gaat die al jaren en jaren oud is. Toen was het nog geen AI. Nou, het blijkt dus dat de tekst alleen maar 20 jaar oud is en de muziek een paar maanden geleden is opgenomen, al of niet met AI. Maar ja, de deskundigen zeggen dat het AI is. Ik vind het jammer dat meneer eerst eromheen draait. Wij zeiden hier 2 weken geleden al prachtig, maar het lijkt op Michael. Maar goed, het blijft een prachtig nummer, zegt Yvonne. Muziek hoeft niet altijd gelikt te zijn, zegt Remco. Erwin, heel interessant, AI in die muziek. Felix, wat vind je zelf? AI wel of niet toestaan? Vroeger was je nooit te beroerd om jongens uit de mening te geven, toch? Ik daag je uit. Ja, er is wat voor te zeggen. Ja, ik ben daar twijfelachtig over, eerlijk gezegd. Ik dacht eerst, god, wat een waanzinnig mooi nummer. Maar ja, die rockversie die deed me meteen twijfelen. Want ik dacht, toen ik die vanochtend pas voor het eerst hoorde, dacht ik, ja, dat lijkt wel iets anders dan die rustige versie die hij uit heeft gebracht. En dat deed me ook weer aan AI denken. En bovendien hebben we dus uitgezocht, door diverse softwareprogramma's erop los te laten, dat het echt AI moet zijn. Herman zegt, het zou zo'n mooi nummer. Het is zo'n mooi nummer dat het moet worden uitgebracht. Hans zegt, laat het hem een keer zingen als bewijs. Nou, we hebben hem voor volgende week zaterdag uitgenodigd om het hier te komen zingen. Ik ben heel benieuwd of hij dat doet. En nu ga ik door met Mockingbird.

0: Al 100 jaar voor BNN VARA. Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoeien niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
2: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
3: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Candy Dulfer over haar vader Hans, haar moeder Inge, die onlangs overleed, en haar bijzondere jaren met Prince. De unieke landelijke inzamelingsactie van Props, waarmee tv-geschiedenis werd geschreven, en het levenswerk van Nederlands duo staat op de lijst van de mooiste plekken ter wereld. Ivo op zondag morgen bij Avrotros op NPO 1.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. Dan is weer nog zon en wolken, in het noorden nog een bui en later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen tot 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Met de gids in haar hand, kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
12: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. En wat hebben we genoten van het prachtige weer. Oh, de meivakantie was schitterend. Vanmiddag op NPO 1 om 12:20 Sterren en L. RTL 4, 22:25 The Masked Singers. Voor degenen die het niet hebben gezien op Koningsdag. BBC 2 om 11:00 Top of the Pops. Aflevering 1992. De hits uit de Engelse hitparade van jaren geleden. En voor morgen een speciale editie van Maestro, gepresenteerd door Frits Sissing. Ik wens u een prachtig weekend toe. Geniet ervan. Adieu. Auf Wiedersehen. Tot volgende week. Jacqueline uit Loon op Zand. Bye bye.
9: NPO Radio 5.

Rock the Cashbar. Ga je gang, Klein Show. Deze zijn afgelopen. Jammer, niks aan te doen. Zo is het nou eenmaal. Jammer, jammer, helaas. Ik heb veel reacties binnengekregen op het met AI, waarschijnlijk gemaakte lied, Quiet in the Morning. En Leon, die geniet van een geweldige vakantie die er vandaag niet is. Leon Polman, mijn steun en toeverlaat, die schrijft het volgende. Muziek wordt al tijden via bepaalde beproefde formules gemaakt. Denk aan Stock, Aitken en Waterman. Of aan Max Martin met Britney Spears, et cetera. Behoorlijk zieloze muziek, puur gemaakt om geld mee te verdienen. Hoeveel minder erg is dat dan dat je AI vraagt om te componeren of mee te componeren? AI wordt gevoed door data die mensen raakt. En dan krijg je dus dit soort nummers die overduidelijk bij mensen een snaar raken. Onbezield wellicht, maar niet minder gevoelloos dan het oeuvre van bijvoorbeeld Bananarama in een Stock, Aitken en Waterman periode. Blijf reageren in de NPO.

Marina Fiordaliso. Geboren in 1956, ze is onlangs 70 geworden. Alsjeblieft gefeliciteerd. Het is een Italiaanse pop-rockzanger. En gedurende haar carrière heeft ze meer dan 6 miljoen platen verkocht. En dit nummer heette Una Stupida Sentimentale. Een sentimentele idioot. Nou, deze maand is je laatste kans om Lenny Coeur nog eens live aan het werk te zien. Ze stopt met optreden in Nederland en na een lange en succesvolle carrière hier en over de grens. Een carrière die een vliegende start kreeg in 1969... toen Lenny het Eurovisie Songfestival won. Deze week zijn onze schattenjagers op zoek gegaan naar onontdekte pareltjes uit die carrière. Kortom, de archieven in.

0: Dit is de wekelijkse wedstrijd waarin de redactie van FM op 5 het opneemt tegen de muzieksamensteller van Radio 5 en de luisteraar. En ik ben heel benieuwd waar zij allen mee op de proppen komen. Maar eerst even een hartelijk woord van welkom voor de jury van vandaag. Niemand minder dan Lenny Coeur zelf. Lenny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je zelf je werk goed gearchiveerd, Lenny?
1: Niet eigenlijk op een rijtje, in een kast bijvoorbeeld. Maar ik denk dat het wel in mijn geheugen zit. Alhoewel, ik wel eens verrast word dat ik denk, hé, heb ik dat geschreven? Ja. En dan denk ik, ik heb zo ontzettend veel liedjes geschreven, dus neem me niet kwalijk. Als me er sommige van een klein beetje zijn ontgaan, maar als ik ze weer hoor, dan weet ik het weer, denk ik.
0: Maar heb je ooit dingen opgenomen waarvan je hoopt dat ze nooit gevonden worden?
1: Nou ja, en weet je, wat me wel eens is gebeurd, dat is bijvoorbeeld, je weet hoe dat ging met vroeger, als je bij een platenmaatschappij aankwam met alles wat je geschreven had, dan zei je een langspeelplaat maken, nou dat gebeurde dan ook wel eens. Dus dan kwam ik bijvoorbeeld bij Fonogram en dan kwam ik heel trots met alles wat ik gemaakt had. En ik vond dat wat te gekke liedjes bij zitten. En dan zeiden ze, ja, we vinden het allemaal prachtig, maar we horen de single niet, zeiden ze dan, hè? Ja. En dan kwamen ze met moest een cover zingen. Dat zou dan de single worden. En er kwam een vertaling op. En dan, dan zat ik in de auto vaak te janken. Denk, godsamme, ze horen het gewoon niet. En maar goed, uiteindelijk, om dan die LP te maken, nam ik die single op. En dan werd ook helemaal geen succes, natuurlijk. En daar heb ik wel eens van gedacht naar de hand van, ja, eigenlijk, waarom heb ik dat toch gedaan?
0: Je had er betere kijk op dan de platenmaatschappij, met andere woorden.
1: Ja.
0: Nou, ben je bezig met je laatste optredens in Nederland? Wanneer is het laatste concert hier van jou?
1: 31 mei in Utrecht.
0: Waar?
1: En dat is in het theater in Utrecht.
0: Zal ik je helpen? Het Schiller Theater?
1: Schiller. Ja. Het heet Schiller Theater, ja.
0: Okay.
1: En daar ga ik morgen ook naartoe. Dus er zijn een aantal concerten daar, omdat het natuurlijk overal uitverkocht is. Is het, zijn er allemaal reprises. Dus de laatste dan op 31 mei.
0: En wanneer gaan jullie emigreren naar Israël?
1: We zijn bezig nu met de immigratie. Nou, het is een heleboel papierwerk. En voordat het dossier rond is en zo. Het huis is verkocht. En dan is het natuurlijk eventjes kijken wanneer het allemaal rond is. En we hebben ook nog niks gevonden in. Of tenminste, dat wil zeggen, mijn kinderen zijn aan het zoeken voor ons in een bepaalde buurt waar ik graag wil wonen. Maar dan moeten we natuurlijk eerst zelf goedkeuren. Dus gaan we er eerst naartoe om te kijken of we het oké vinden. En dan, Dus ik denk misschien over een paar maanden of misschien als het net de hit een beetje voorbij is. Maar over een paar maanden zal het zeker zijn, ja.
0: Lenny, we gaan naar de gevonden schatten toe. En dan neem ik heel kort afscheid van je, maar je blijft luisteren natuurlijk. Allereerst de schat van redacteur Leon. Hij is nog even aan het genieten van het staartje van de meivakantie, maar heeft wel iets moois achtergelaten waar wij van mogen smullen. En hij ligt dat zelf toe.
2: Nou, ik heb weer een pareltje uit de VARA-archieven opgedoken. In de jaren 60 en 70 was er bij de VARA het programma Het Oproer Kraait. Bekende artiesten zongen daarin protestliedjes, bijeengebracht door Jaap van de Merwe. En daar is een uitgebreide cd-box van verschenen een aantal jaar geleden, Ongehoord getiteld. Met ook een nummer van Lenny Coeur erop. Zwart-wit Calypso heette dat. Maar dat was toen niet het enige lied dat Lenny in Het Oproer Kraait zong. Ik vond er in de VARA-archieven nog eentje. En de titel is mij niet bekend, maar ik vermoed dat het iets is in de trant van Met Kerst.

Dan krijgen we ook iets gemaild van een luisteraar, Jolanda Klein. Beste Felix, ik vond op YouTube een geweldig nummer van Lenny dat ik nog niet kende. Half Frans, half Spaans. Ze won er een liedjesfestival in Chili mee in 1971 en namens Frankrijk. En ze kwam er ook mee op nummer 1 in de Chileense hitparade. Ik vind het een bijzonder verhaal. Dit is het nummer. Qui tant mieux, si mejor.

0: gaan we door naar de laatste vondst, gedaan door muzieksamensteller Arjan de Ruiter. Arjan.
1: Door het winnen van het Songfestival met de Troubadour werd Lenny Koer in 1969 in één klap een gevestigde naam. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het leverde haar een internationaal platencontract op met de Franse tak van haar platenmaatschappij. Er volgden optredens in Frankrijk. Ze stond in 1970 in het voorprogramma van de tournee van Georges Brassens. En ze bracht een aantal Franstalige nummers uit. Waaronder in 1974 Le Premier Arrivé.

0: En nou ben ik heel benieuwd naar het oordeel van de jury. Wat is de grootste vondst van deze schattenjacht, Lenny?
1: Het eerste liedje, dat weet ik nog wel. Het is dus, een echt cabaretesk-achtig liedje. En ik hou er zelf eigenlijk niet zo van. Van zeg maar een beetje moralistische teksten en zo. Ja. Maar ik herinner me het nog zeker wel, maar dat is niet mijn smaak. En de tweede, daar heb ik inderdaad een prijs, de eerste prijs mee gewonnen met het festival Viña del Mar in Chili. Dat is nog veel groter dan het Eurovisie Songfestival. Een hele lelijke vogel kreeg ik daar. Ik weet het nog wel. En weet je, dat heb je wel eens van die prijzen, hè, die dan heel lelijk zijn. Yeah. Maar de eer was groot. Dus daar heb ik ook hele mooie herinneringen aan. En naar Frankrijk natuurlijk ook. Les premiers arrivés, een beetje, een beetje... ja, ik hoor aan het liedje dat het neigt naar een hit willen hebben, zeg maar zo niet, hè? Ja. Maar ik heb ontzettende mooie liedjes gemaakt en geschreven en gezongen in Frankrijk. En zeker wat de laatste meneer ook noemde met het tournee van Georges Brassens.
0: Dat
1: weet ik nog heel goed. Nou, maar goed, inderdaad...
0: Je moet de knoop doorhakken, Lenny. Wie gaat er winnen?
1: Laten we dan maar het tweede doen.
0: En het tweede, dat was het Chileense liedje.
1: Ja, nou, het was Spaans-Frans.
0: Ja, nou ja, goed, dat was in Chili. Ja, natuurlijk. Quito Mieux en Simejor of iets dergelijks. Ja, nou, dat gaan we doen. En daarmee heeft de luisteraar gewonnen. Dank, Lenny, en een fijne zaterdag nog.
1: Jullie ook, hè? Dag!
2: Een liedje dat ze afwisselend in het Frans en in het Spaans gaat zingen, omdat ze Frankrijk vertegenwoordigt, maar de Spaans sprekende Chilenen toch ook wel een pleziertje wil doen. Het is geschreven door de beroemde orkestleider Caravelli en de tekst is van Michel Jourdan. Ze sleept er meteen maar de eerste prijs mee weg. Met als gevolg dat ze nu nummer 1 staat op de Chileense hitparade. Ja, zo gaat dat soms. Maar je moet er natuurlijk wel goed voor kunnen zingen.

0: Lalalala, verder is hij er niet. Ja, dat, meer zat er niet in het... Maar dat betekent wel dat de luisteraar gewonnen heeft. Met andere woorden, de stand is nu Leon met 7 punten. Arjan volgt op 6 punten en de luisteraars op 5 punten. En volgende week mag iedereen op zoek naar iets bijzonders van Stef Bos. Want zeg eens eerlijk, dat liedje dat Lenny zong in Chili... Oui, tant mieux, si, mejor, was natuurlijk wel een hele bijzondere vondst. Dan gaan we even naar de avond.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens.

0: Mitchell uit 19, ik zeg nooit de jaartallen, maar goed, uit 1957. In dit geval wel natuurlijk, want het is verschrikkelijk oud. En Singing the Blues. Was dat vrolijk? Was dat leuk? Was dat aangenaam? Zeker!
1: 1.

0: heerlijk om dit weer een keer te horen. Prince and the Revolution and Raspberry Parade.
1: 3.
0: Oké, okay, nou, dan heb je de 3. En wat dan nog? Moet je er nog meer hebben?
1: 5.
0: Dat kan allemaal hier. Vorige week zat Paul Boerboom hier rond deze tijd te vertellen over Renault. En in dit geval heeft hij het opnieuw over Renault. Maar toch brengt hij zijn wekelijkse eerbetoon aan een Vlaamse zangeres die in het Frans zingt.
2: Axel Red. Ze is afkomstig uit Hasselt in Belgisch Limburg. Geboren in 1968. 25 jaar later ontdekte het Franse publiek Axel Red tijdens een grote hit Sensualité.
3: J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur.
2: Axel Red, meisjesnaam Fabienne de Mal. De jonge Fabienne was een serieuze leerling op school en viel op tijdens hun muzieklessen. Al op haar 15e probeerde ze het met een Engelstalig singeltje. 7 jaar later volgde het eerste succes met een Franstalig lied, Kennedy Boulevard. Ze koos voor Axel Red als artiestennaam, verwijzend naar haar roodgetinte haar. Axel combineerde muziek met een studie rechten in de voetsporen van haar ouders. Vader was advocaat, moeder pianiste. Waarom zingen in het Frans?
4: Het is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ik zong vroeger in het Engels. Ik ben dan op een zeker moment naar Frankrijk gegaan. Ik kreeg daar een platencontract aangeboden. De platenfirma stelde mij voor of ik in Frans wilde zingen. En ik sprak de taal eigenlijk al omdat ik die vroeger op vakantie heb geleerd. Ik ben niet Franstalig.
2: Al dus een jonge Axel tijdens een interview op de Vlaamse televisie. Haar eerste album heette Sans plus attendre, met onder andere de chanson Je t'attends.
3: Seul avec mes dons, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends.
2: Er volgde een bliksemcarrière. In 1998 trad Axel Red op in het Stade de France in een duet met Youssou N'Dour tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal. In hetzelfde jaar ontving Axel de Franse Grammy, de Victoire de la Musique, voor de beste vrouwelijke artiest. Intussen trouwden ze en kreeg ze de eerste van 3 dochters. Ze zingt over haar geluk in een chanson Parce que c'est toi.

0: Ze ontving een uitnodiging van het Franse icoon Renaud om samen te zingen. Dit resulteerde in een meesterwerk dat verwijst naar de oorlog in Afghanistan, het gevolg van de aanval op de Twin Towers in Manhattan in november 2001. Manhattan Kabul. Ze wonnen hiermee de Franse Grammy voor het beste chanson.
1: Een grand merci à toi, Renaud. Je crois qu'on peut être fier que la France et la Belgique soient les premiers pays à faire opposition à la guerre.
0: Bedankt, Renaud. Ik denk dat we trots kunnen zijn dat Frankrijk en België de eerste landen zijn die oppositie voeren tegen de oorlog, zei Axel tijdens de uitreiking. De Hasseltse overtreft alle verwachtingen. Ze is een ster in de hele Franstalige wereld. Belgisch Limburg is 4. Dit is Axel Red met Renaud en Manhattan Kabul.

Manhattan Kabul. Wat een protestlied was dat. Renaud en Axel Red. En het ging over Axel Red. En volgende week, rond 11:30, is Paul er weer. En Dusty Springfield heeft de weersverwachting van vandaag goed beluisterd. Dit is wellicht een van de mooiste nummers die ik ken.

0: Uiteraard van Randy Newman. En die zong het ook prachtig. Maar dit heeft zoveel bezieling. Dusty Springfield legt er zoveel in. I think it's going to rain today. Een beetje een lange titel, dat merkte je net. En er komt nog steeds reactie. Via de app van NPO Luister komen er nog steeds reacties binnen over het gesprek met Daniel Tahutu. Over de totstandkoming van Quiet in the Morning. Rustig aan, Felix. Mag AI gebruikt en gepromoot worden op de radio? Van Marcel: mag AI blijven? Frank: voor mij geldt liever goed bedonderd met een prachtige bewerking in dit geval. André zegt: goedemorgen Felix, zat me af te vragen, is er ook een hele discussie geweest over synthesizer ter vervanging van muzikanten? Nog een goede uitzending. Pedro: als je alles van AI gaat draaien, is het einde zoek. Ik denk niet dat we dat moeten willen. Via nporadio5.nl/fragmenten kun je het gesprek met Daniel Tahutu terugluisteren. nporadio5.nl/fragmenten. De stand, ja, ik denk dat hij toch in het voordeel is van de AI. Ongeveer 60-40% van de reacties vindt, ja, dat nummer moet gewoon blijven. En het moet ook gedraaid blijven worden. Wij gaan ons er natuurlijk op deze zender over beraden. En ja, de oplossing volgt binnenkort.
1: 0.
0: Hey, oh ja, natuurlijk. En dan nog eentje.
1: 3.
0: En dan draai ik nog een nummer. En dan kan er gebeld worden.

0: David Essex. En alle nummers zijn geweest. Je hebt 06 ervoor gezet. En dan heb je het complete telefoonnummer dat gebeld kon worden. En er is gebeld.
1: De Flixphone.
0: José Gerings, goedemorgen.
2: Proficiat. Goedemorgen, Felix. Dankjewel.
0: Je krijgt hem binnenkort.
2: Leuk.
0: Had jij nog iets over die AI-toestand te melden, of niet?
2: Ik ben tegen AI.
0: Ja, waarom?
2: Ik bepaal liever zelf allemaal dingetjes. En de creativiteit, ik denk dat niet goed voor de creativiteit van ons allemaal is.
0: Nou, is de tekst van Quiet in the Morning is wel origineel, hè? Dat is 20 jaar geleden kennelijk geschreven.
2: Ja, maar daarmee rommelen, nee.
0: Dat vind jij niks?
2: Nee, niet.
0: Dus wij moeten het eigenlijk niet meer draaien op de zender, of wel?
2: Nee, doe maar iets anders.
0: Oh? Er zullen heel veel van andere luisteraars zullen daar teleurgesteld mee zijn, denk ik. Maar goed, door zijn.
2: Ja, dus er staat mooie muziek verder.
0: Ja, oké. En ga je dit weekend nog iets bijzonders doen, José?
2: Ik ga lekker rommelen bij een rommelmarkt. Ik ben op zoek naar iets, dus
0: rommelen
2: kijk of ik een singeltje kan vinden.
0: Welk singeltje wil je vinden?
2: Dat is een heel oud singeltje van Bruno Martirek. Ja. Of Donna Clara.
0: Oh, Donna Clara.
2: Ja. Die moet je draaien. Ja. Die staat in gezien. Ja. Ja.
0: Hij heeft er nog meer gehad, hè? Laila.
2: Ja. En doe zwarte zigeuner.
0: Ja, doe zwarte
2: zigeuner. Ik had een vriendje in Geleen. Ja, en we gingen dansen in zo'n zaaltje met een discobal. En dan speelde dat bandje daar. Bruno Martirek. Ja, leuk.
0: Bruno Martirek. Nou, wellicht vind je het. Of heeft een luisteraar nog zo'n exemplaar in huis die er af wil? Dat kan ik me voorstellen, maar ook niet.
2: Ja.
0: En dan laten we het je weten in ieder geval.
2: Het zou leuk zijn.
0: Nou, van harte proficiat met die Chocoradio. Ja. Heb een goed weekend.
2: Dank
0: voor je mening over het AI-gedoe.
2: Oké.
0: Dit zijn twee grote artiesten uit Duitsland.

Wat een combi. Nina Hagen en Nana Mouskouri en Never Grow Old. Een liedje dat zo oud is als de weg naar Rome. Ja, dan ga ik wat mensen bedanken die mee hebben gewerkt aan deze uitzending. Muziek samensteller Arjan de Ruiter, ook bedankt voor de tips met het interview. Elke Janssens en Lloyd Dirks, wat een speurweek hebben jullie verricht. Nicky Tabak voor de montage, waanzinnig. En Yvette Oostendorp hier aanwezig. Hartelijk dank ook aan Yvette. En zometeen dan Angela Groothuizen. Ik wens je nog een hele...

0: fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je daar zin in?
6: Ja.
5: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Wat zeg je?
10: Het is code rood bij Dirk!
11: Oh, code rood, ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
10: Ja, wat op Dirk kun je rekenen!
12: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
11: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, €1,69.
12: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 12 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Angela Groothuizen.

0: Martha and the Vandellas uit 1963. Nou, Heatwave, dat was het nog niet, maar het was die zomer lekker, zeg. Van, oh, hij is echt al een beetje vroeg begonnen, hoor.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ach, goedemorgen en welkom bij een nieuw Angela. Nou ja, het is toch waar, hè? Het is nog maar mei. En ja, het is ontzettend warm. Hartstikke lekker. Knaldruk in Amsterdam. En half Nederland staat in de fik, geloof ik. Voorzichtig zijn, jongens, met de peukjes en alles. Maar ik hoop wel voor je dat je er vandaag lekker van kan genieten. Want het schijnt onweer te komen. Kijk even naar Hester. Ach, ach, ach. Nou, dat is ook wel even lekker voor de plantjes. Zeg, kom maar even vertellen op de NPO-luisterapp wat je gaat doen. Want je weet, daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Lig je op de stretcher? Of moet je die nog van zolder halen? En of ga je lekker de duinen in met je wandelschoenen? Of zit je lekker op een camping? Ben je lekker op vakantie, op de meivakantie? Want dat is het nog steeds, hè? Ik geloof dat de hele meivakantie bij mij voor de deur aan het genieten is van de meivakantie. Oh man, ik zag gisteren echt groepen van honderden mensen door Amsterdam lopen. Maar goed, ik hoop dat iedereen van geniet. Dus laat even weten wat je aan het doen bent. Dat vind ik leuk. En laat dan gelijk even weten welk liedje ik voor je kan draaien. En doe het via de NPO Luister-app. En dan gaan wij even lekker genieten van de free. All right now. Nou, kom maar op.

Ach, Paul Young met die bijzondere stem, Come Back and Stay. En op dit moment is hij aan het toeren door Ierland. En ik hoop dat het goed gaat met zijn stem. Hij heeft een tijd echt hele grote problemen gehad. En is natuurlijk afschuwelijk als zanger. Maar oké, laten we even gaan dansen. Het heerlijke nummer Mascenada werd door Jorge Ben geschreven en uitgevoerd in 1963. Oh.

Oh, wat is dit lekker, hè, jongens. Die Braziliaanse muziek is toch ongeveer de lekkerste muziek. En Sergio Mendes coverde het 3 jaar later. En in Brazilië is deze oude versie, die je net hoorde, nog steeds populairst. En Sergio Mendes maakte in 2006 nog een hele opwindende versie met de Black Eyed Peas. Die moeten we ook een keer draaien. Maar hier in Nederland zijn wij vooral toch met z'n allen opgegroeid met deze versie. Sergio Mendes, Brazil 66, Mascarada, uit 66.

Nou, het is echt een hartstikke goede plaat van die oude knakker, Neil Diamond. En het is de nieuwe schijf van 5, Wild at Heart. Nou, ik denk dat iedereen nog een beetje aan het bijkomen is van dat verrassende gesprek vanmorgen van Felix Murders met Daniel Tahutu over dat liedje Quiet in the Morning. Wij hoorden dat al een tijdje terug. Toen het voor het eerst gedraaid werd, zagen we de eerste berichten al. Dat is een AI-liedje. Kan zo zijn, maar is wel goed gelukt, AI-liedje, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat jullie allemaal nog aan het bijkomen zijn, want het is zo rustig op de app. Of jullie zijn gewoon allemaal lekker in het zonnetje aan het zitten. En ik hoop het ook, hoor. Maar ik wil natuurlijk wel weten wat je gaat doen. Ik wil vooral ook een liedje horen. Hey, kom op met je verzoekjes. Stefan Hamerslag zegt, hoi Angela, ik heb vanmorgen de plantenbakken gevuld met plantjes. Moet ik ook nog doen, Stefan? Ja, moet ik ook nog doen. En je gaat zometeen naar de halve finale van de sterkste man van Nederland. Want de zoon van een vrouw bij jullie op de sportschool doet mee. En hij is pas 17. En nu al in de halve finale van de sterkste man van Nederland. Nou, zet hem op, jongens. Heel veel plezier. Ik hoop dat het niet in een donkere hal is of zo. Maar dat je er een beetje... Misschien gebeurt wel buiten, ik hoop het. Henriette zegt, wat heb ik gedaan vanochtend? Plekje gereserveerd voor een musical. Nou, dat is heel leuk, Henriette. De Dolly Dots musical, die gisteren is aangekondigd. Het zou zomaar kunnen. Anja gaat zo naar de markt om een visje te halen, wil ik ook wel. En vanavond komen de kinderen eten, gezellig. En jongens, normaal als ik zeg, kom erop met je liedjes, dan loopt die hele app vol, maar dit keer hoor ik helemaal niks. Dus laat me het even weten, want dan gaan we dat wellicht even draaien. Dit is een lekker nummer, jongens.

0: The Easy Beats met Friday on My Mind uit 66. Nou, ik heb het geweten hoor. Die app is even uit elkaar gesprongen. Alle verzoekjes. En ja, ik heb iemand aan de lijn. Goedemiddag, Henny.
1: Hallo, hallo. Hi, met Henny. Hallo, dag Angela.
0: Henny, je komt uit Ridderkerk, hè? Ja, klopt.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Klopt, helemaal. Ja.
0: Wat zijn je plannen vandaag?
1: Ja, ik mijn kinderen, kleinkinderen wonen in Hazerswoude-Dorp.
0: Ja.
1: En het plaatselijke zwembad gaat daar feestelijk heropend worden voor verbouwing.
0: Oh.
1: Dus daar zijn springkussens en er zijn allemaal dingen. Dus,
0: oh, wat
1: opa
0: lekker.
1: Opa mag ook komen opdragen.
0: En heerlijk weer is het ook. Dus...
1: Ja, zo lekker zacht.
0: En
1: ja,
0: ze kunnen dus ook al in het water, ga ik vanuit.
1: Nee, dat nog niet.
0: Nou,
1: nee,
0: dus net even te koud nog.
1: Ze hebben liever de springkussens nu, weet
0: je. Ja. Maar wat een goed nieuws dat het zwembad is vernieuwd. Want je hoort alleen maar dat al die zwembaden, dat er geen geld meer voor is en zo.
1: Ja, ja.
0: En ik weet nog uit mijn jeugd, als er geen, weet je, alles wat belangrijk was, dat je dan moest bollen pellen voor een abonnement. Of abonnement, zoals we zeiden, voor het zomerbad. Anders had je de hele zomer niks. Weet je nog? De rest van de wereld ging naar Spanje, maar wij gingen nooit op vakantie. Maar ik had mijn abonnement, hè? Ja. Zeg, wat leuk dat je dat gaat doen. Je had zo'n goede plaat. En wij zijn er onmiddellijk op ingesprongen. Hester en ik. Ik moest Hester wel een klein beetje opvoeden. Want die wisten het is een andere generatie, maar wij wel, hè?
1: Ja, geweldig, joh. Het is, ja, het komt uit België, allebei, die nummers, die band. Ja, en die je nu net draaide, dat is Australië, dat is ook... Ja. Ah, die zijn ook zo goed. Ja. Friday on my mind, want dan denk ik, hello, how are you, weet je.
0: Ja, goed, hè? Maar
1: ik maak geen reclame, hoor. Dus,
0: nee, maar luister, ik ben zo blij. Je mag hem aankondigen, ga ik hem starten.
1: Welke van de twee?
0: Volgens mij had je er maar één, toch?
1: Oké.
0: Alleen dat ziet?
1: Ja. Ja, het is een hele bijzondere naam. Won Ton Ton. En het nummer is net zo bijzonder eigenlijk, maar een dijk van een nummer. I Lie and I Cheat.
0: Ja, ik vind het, ben er zo blij mee, want het brengt me weer even terug naar de jaren 80. Hè? Dankjewel. En veel plezier vanmiddag met je kleinkinderen. Ga lekker op het springkussen. Hè? Hoi.
1: Dank je. Hoi. Doei.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Owen Powell. My favorite waste of time. Je bent mijn favoriete verloren tijd. 1986. Het klinkt veel ouder, hè? Vind je niet? Maar na nog geen jaar stopte Paul met optreden, omdat hij zich niet zichzelf voelde in de muziekwereld, waar ik me heel goed kan voorstellen, hoor. Het is best pittig. Hij heeft toen een eigen theater en een club gehad. Maar ja, na 15 jaar is hij toch weer gaan toeren. En gelijk heeft hij. En daarvoor hoorden we de Three Degrees met Dirty Old Man. Shyla Ferguson. Ik was zo'n fan. Ik was 12. En met mij twee vriendinnetjes die net als ik een matje hadden. Ik had bruin haar en mijn Indische vriendinnetje had zwart haar. En mijn blonde vriendinnetje had blond haar. We waren een drieling, maar dan wel totaal anders. En dan deden we de Three Degrees na. Voor de spiegel met borstels in ons hand. Ach, ik was het helemaal vergeten. Maar heerlijk om weer die herinnering terug te krijgen. En dan dit.
1: Oude knakkers on tour.
0: Nou echt, je wordt er dood mee gegooid op het ogenblik. Ze zouden het echt rustiger aan mogen doen. Maar er zijn zoveel artiesten die weer besluiten achter de geraniums weg te gaan. En weer een gitaar te pakken en dan gaan reizen en toeren. De oude knakkers. En sommige zijn heel goed, maar heel veel ook dat je denkt, zou je dat nog wel doen? Maar vandaag een man wiens naam zo ongeveer synoniem is aan popmuziek. Paul McCartney. Geweldig. Nog steeds goed. 83 jaar geleden geboren in Liverpool. En hij is natuurlijk wereldberoemd. Want hij is één van de Beatles. En hij schreef legendarische liedjes. Hey Jude, Let It Be, Yesterday. En na de Beatles bleef hij zichzelf vernieuwen. Natuurlijk die geweldige Wings-plaat. En later ook als solo-artiest. En hij is gewoon de melodieman. Hij heeft fantastische melodieën. Zijn tijdloze gevoel voor liedjes. Ja, 100 miljoen platen heeft hij verkocht. Ongelooflijk, hè? Van 22 tot en met 25 toerde hij nog de wereld rond met de Got Back Tour. En eind maart heeft hij nog twee optredens in Los Angeles gegeven. En er gaan alweer geruchten dat hij in het najaar in Europa optredens gaat geven. Daar ga ik echt proberen naartoe te gaan. Ik heb hem nog nooit gezien. Ook Wings niet. Nou ja, het zou zomaar kunnen, want eind van deze maand komt er ook een nieuw album aan. The Boys of the Dungeon Lane. En we gaan daarvan de single draaien. Days We Left Behind, Paul McCartney.

Ik ben heel erg dol op dit nummer, The Rolling Stones, met She's a Rainbow. En vooral dat introotje vind ik zo lekker. Maar, jongens, dit kwam uit 68, toen was ik 9. En er komt alweer een nieuw album aan. Ja, wel, Foreign Tongues. En op hun socials was er een klein stukje te horen. Dat laat ik je nu horen. Hoor, luister, luister. Ja. Yeah. Gewoon een lekkere licht. Ik heb er zin in. Hey, we gaan even naar het nieuws van Ene. Met Connie Francis en haar Pretty Little Baby. Tot zo.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagde hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen en er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Ze hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en van Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die de benzineprijzen in de gaten houdt, is het verschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Angela Groothuizen.

Nou, dat is toch een vrolijke plaat om, om het tweede uur mee te beginnen. Ringeding van Michel Fugain. En welkom terug bij het tweede uur van Angela. Zometeen heb ik nog een overzicht van de concerten. Wellicht iets voor jou. En Rens Dietz schuift eraan met de plaat op zijn plek. En die plaat heeft alles te maken met 4 en 5 mei. Toch belangrijke dagen, jongens. Laten we daar echt bij blijven stilstaan. En ik heb nog een plekje vrij voor jouw eerste muzikale herinnering. Want welk liedje herinner jij je nog van vroeger? En hoe oud was je toen? Weet je wel, een van de eerste herinneringen? Was het je vader die een plaat opzette? Of was het op de radio? De distributieradio vroeger? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En wellicht gaan we samen even terug in de tijd. Nu eerst dit. Move Blackberry Way.

the Studio uit 1985. Ja, die Phil Collins toch. Zijn werk van Genesis stond er al in, maar zijn solowerk is nu ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame en terecht. Het is een praatjesmaker als hij live optreedt. Maar wat kan die man zingen en drummen? En wat een geweldige producer. En wat heeft hij fantastisch werk gemaakt. Maar misschien heb jij wel goede herinneringen aan een ander liedje. Ik wil namelijk heel graag weten wat jouw eerste muzikale herinnering is. Dus stuur hem even op via de NPO Luister-app. Wellicht draai ik hem zo. We gaan eventjes luisteren naar Janice Ian. Daar heb ik zwak voor. Ze maakte zich lang geleden druk of ze de melodie van At 17 niet gestolen had. Ik ken dat gevoel dat je een liedje hebt geschreven dat je denkt, ja, maar dit lijkt toch op iets. Maar dan weet je het niet. Tegenwoordig kun je shashammen. Maar zij had dat nog niet. Dus ze checkte bij drie vrienden of ze het al niet ergens van gehoord hebben. Nou, het werd uiteindelijk een fantastisch succes. Waarom draaien? At 17 uit 1975. Janice Ian.

0: Wat een bijzondere stem toch, hè? Had die Peter Tetteró. Dit was natuurlijk de T-shirt uit 1969 met My Bellamy. En geschreven door Hans van Eyck. En die ken ik ook wel, die heb ik ook wel eens ontmoet. En die schreef onder andere ook tunes voor Koffietijd, eigen huis en tuinen, nog echt veel en veel meer. Maar jullie zijn me echt aan het overspoelen met allemaal liedjes voor waar je je eerste herinnering aan hebt. En ik heb net even te kort tijd om daar fragmenten van te knippen. Maar wellicht komt dat nog. Maar ik heb wel iemand aan de lijn, namelijk Jan uit Oostzaan. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ah, we zijn praktisch buren, man. De Oostzaan zit vast aan Amsterdam.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Dat moet ze blijven ook, hè?
0: Ja.
1: Nee, het moet los blijven.
0: Het moet los blijven, hè? Ja, ja, precies. Het is tegen voor. Ja. Ik heb veel vrienden die tegenwoordig naar Zaandam uitwijken. Omdat er natuurlijk helemaal geen huis te vinden is. Bij ons pikken ze die van jullie in, natuurlijk, hè? Ja,
1: ja inderdaad. Dat gebeurt ook, ja.
0: En hey, Jan, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben nu even aan het eten, maar ik was op het land aan het maaien.
0: Aan het maaien? Wat was je aan het maaien?
1: Groot gras.
0: Gras aan maaien. Oh, dat je lekker straks van dat hele frisse, groene, nieuwe gras krijgt. Ach.
1: Ja, maar het is eigenlijk wel zonde hoor. Want de boterbloempjes en de madeliefjes, die komen er mooi door. Maar ja, het moet toch kort gehouden worden.
0: Ja, waarom? Waarom?
1: Waarom? Nou ja, anders wordt het een wildernis. Je moet een beetje overzichtelijk blijven, ja.
0: Ah, ik heb een wildernis, Jan. Bij mij is het een zootje, maar zo, alle diertjes kunnen er zo lekker hun eten vinden. En alle muggetjes en de midgets. Maar ja, jij houdt van een lekker groen gazon.
1: Nou, er blijft genoeg over, hoor. Dus voor de beesten, ja.
0: Ik hoor dat jij een rietkip hebt.
1: Nee, ik heb geen rietkip. Die zwemt hier in de ronde.
0: Oh.
1: En die heeft vijf jonkies. Oh. En dat is heel leuk gezicht.
0: Maar vertel me even, wat is dat voor een watervogel?
1: Nou, zeg maar een soort meerkoet, hè.
0: Oh, een koetje. Ja. Die heb ik ook, ja. Oh, wat leuk. Ja, heerlijk, hè. Ik vind het ook zo leuk. Die ganzen, die hebben dan ook allemaal. Die hebben wel 10 van die kleintjes, nou, grote kleintjes achter zich aan. Ik zit er ook helemaal tussen. Ik kan er enorm van genieten. Maar we gaan het even hebben over muziek. Want wat was jouw leukste muzikale herinnering?
1: Nou, dat was wat het eerste bij me opkwam. Dat was natuurlijk Little Ship van Blue Diamonds. Dat vertelde ik net al. Mijn ouders kochten een pick-upje. Die moest je dan apart aansluiten op de radio.
0: Ja.
1: En zo'n ding had nog een keer een platenwisselaar. Ja, dan moest je het middenstukje uit de single halen. En dan kon je er 10 opstapelen.
0: Ja.
1: En dan kon je gewoon dat ding zijn gang laten gaan. Dat werkte perfect. Dat was eentje van Philips.
0: Ja.
1: En dan zaten die 10 singeltjes erop. En dan zeg ik onder andere ook de Blue Diamonds van Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka-Dot. Ik vond die Little Ship van de Blue Diamonds. Dat vond ik eigenlijk de leukste.
0: Nou, ik vond het zo leuk. Ik dacht, die gaan we gewoon lekker draaien. Dus lekker uit 1961. Ik denk dat je er heel veel mensen blij mee maakt, Jan. Dus zet je radio op 10. En hier komt-ie. Dankjewel, hè, voor je verhaal.
1: Doei. Doei.

0: The Game of Love van Santana. Ja, wat een... En Michelle... Oh god, ik moet even scrollen hier. Ja, met Michelle Branch. The Game of Love. Oh, alweer uit 2002. Ja.
1: De plaat op zijn plek.
0: Overmorgen is het 4 mei. En dan herdenken we de oorlogsslachtoffers. En zijn we natuurlijk ook weer 2 minuten stil. Daarom vandaag een speciale plaat op zijn plek, waarin we vandaag niet zozeer gaan luisteren naar 1 bepaald lied, maar wel naar een verhaal over een bijzondere componist. En ik heb hem hier weer hoor, popatlas schrijver Rens Dietz. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Rens, vertel eens, waar gaan we naartoe?
2: Sint-Michiels Kerstel in Brabant.
0: Oh, oké. Okay.
2: En het verhaal gaat eigenlijk terug naar de Tweede Wereldoorlog. En daar is in Sint-Michiels Kerstel een groep vooraanstaande Nederlanders die worden gevangen gehouden in een interneringskamp. Er zitten latere premiers, Nobelprijswinnaars bij. Het is een vooraanstaande club mensen. En eigenlijk worden zij gevangen gehouden. Er is hun wel duidelijk dat er niks met hun zal gaan gebeuren op het moment dat de wereld zich verder een beetje rustig houdt. En zij besluiten, want de Duitsers die luisteren mee, als zij iedere week eigenlijk elkaar inspireren met een paar lezingen. Ja. En die doen ze allemaal in dat kamp. En omdat ze weten dat de Duitsers meeluisteren, besluiten ze tot een vorm van verzet. En die zei ik als volgt. Ze verzinnen een componist. En dat is Willem Spark.
0: Van de Willem Spark.
2: Ja, ja, exact. Ja. Wat zij eigenlijk zeggen is... De Duitsers zijn natuurlijk op dat moment bezig met alle koningshuismensen uit de straatnamen te wissen. Ja. En ze zijn als de dood dat de Willem Spark weg in Amsterdam... Dat die ook aan de beurt is. Wat hij natuurlijk is vernoemd naar koning Willem. Ah. En zij zeggen, als wij nou doen alsof die straat niet reflecteert op koning Willem... maar op een componist, Willem Spark... Dan blijft wellicht die straatnaam bespaard. En wat zij vervolgens doen, is houden een hele dag houden ze lezingen over een componist die 100 jaar geleden heeft geleefd. Ze verzinnen er een compleet verhaal bij over de uitvaart. Ze zeggen ook dat hij 50 jaar later in Amsterdam een eigen straatnaam heeft gekregen. En er zit een heel verhaal bij. En eigenlijk is het een hele leuke manier van verzet.
0: En, ja. Nou ja, ze hadden wat te doen.
2: Exact, ze hadden
0: Want waren natuurlijk allemaal knappe koppen. Weet je ook namen van mensen? Jan Timberg of zo? Wie zaten daar?
2: Ja, Nico Timberg.
0: Nobelwinnaar. Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat die gasten allemaal bij elkaar gezet werden. Ja, er was niet veel te doen natuurlijk.
2: Nee, exact. En zij verzinnen ze inderdaad dit. En uiteindelijk heeft het natuurlijk effect. We weten niet helemaal of het hier nog komt. Maar die straatnaam die zal voor altijd blijven. Willem Sparkweg in Amsterdam. Ja. En dan wordt later wordt besloten in Sint-Michiels Kerstel. Dan hebben we het over vele jaren later. Dan willen ze toch nog een klein monumentje hiervoor optuigen. En dan besluiten ze een nieuwe straatnaam in het dorp te vernoemen naar Willem Spark.
0: Oh.
2: Dus vervolgens heb je... Het is eigenlijk de enige straat in Nederland die is vernoemd naar een componist die nooit heeft bestaan.
0: Die nooit heeft bestaan.
2: En dat is dus de Willem Spark weg. Wel met een spatie tussen Willem en Spark.
0: Oh, wat
2: en dat is dus een variant op de Amsterdamse Willem Spark.
0: Nou, dat geeft mij de kans om een plaat te draaien die ik heel graag af en toe eens draai. Dat heet Amsterdam huilt. Mm-hmm. Van Rika Jansen. Laten we maar luisteren.

wat leuk om deze weer eens te horen. McQueen, Clark en Hilma, Don't You Write Her Off uit 1979. Oh, sorry. Helemaal verkeerde knop, partij. Nou, als je zelf weer eens wat live wil kijken, dan heb ik wat voor je. Want er is heel veel leuks te zien in Tivoli Vredenburg hier in Utrecht. Morgen is het Glenn Hansard. Ik weet niet of je hem kent, ik niet, maar zo klinkt hij.

dat wordt hartstikke mooi natuurlijk. Christopher Cross is er ook, aankomende maandag. Ook in Tivoli. Ja, en aankomende vrijdag, en daar wil ik eigenlijk wel naartoe, Fisherzee, moet ik zeggen, in Tivoli, Vredenburg weer. Geweldig stem. Ah, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En vanavond staat Wet, Wet, Wet in Muziekgebouw Eindhoven. Oh, en die gaan we even draaien. Sweet Surrender.

Een ode aan Duke Ellington van Stevie Wonder. We gaan luisteren naar Dave Barry, want hij was een ontzettend populaire tieneridool in de jaren 60. En hij is al jaren getrouwd met de Nederlandse Marty. Maar in mijn tijd was het Patricia Pai die hier een hitje van heeft gemaakt. En ze klinkt wel met heel veel lucht, maar later op die plaat hoor je die krachtige stem. Want laten we niet vergeten, die vrouw kon wel zingen, maar het klonk zo. Nee.

een hele jonge Patricia Pai. En helemaal nog zonder al die fillers en zo. Wat een prachtige vrouw. En wat kon ze goed zingen. Zal nog steeds wel. Dus we gaan nu even luisteren naar Dave Berry. Nou.

Ah, oh, nou is de moment. Nou, we zijn alweer bijna klaar. Ik heb nog een hele lekkere plaat van Blondie voor je. En dan voor Hans, die had een aanvraag voor Jessica van de Elman Brothers. En die hoor je erachteraan. Ik spreek jullie volgende week weer. Straks is er Steven Stassen met zijn Magical Mystery Tour. En dankjewel Rosemarijn Rijmen voor de fijne lijst aan muziek. Dank jullie wel. Geniet van het zonnetje. Tot volgende week.

Dat was Blondie. Ik ben er nog weer eventjes. Want het is Tim Dame straks. Want Stefan is nog lekker op vakantie. Dus een klein stukje Jessica hier nog voor Hans, de luisteraar. Heel klein stukje, 10 seconden maar. En tot volgende week, lieve mensen. Dan zijn we er gewoon weer met een hele nieuwe lijst.

0: kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos Bank hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt. Maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 25 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en ook windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: In a land where melodies mingle with dreams, the magical mystery tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.
9: The Magical Mystery Tour, Tim Damen. KRO NCRV.

0: Ja, en ook al is het een nummer dat eigenlijk de sleur bezingt, ik vind het toch een fantastische opener. Ik wilde elke keer weer blij van Talking Heads, Once in a Lifetime. Zijn we klaar om te vertrekken, Sterre?
1: Zeker weten.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: De Mexico Mystery Tour met Tim Damen.
1: Ja, we zwaaien even naar Angela Groothuizen. Beste reizigers, van harte welkom bij de Mexico Mystery Tour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Stefan die heeft wederom een geheimzinnig repetitieweekend als Bas. Maar gelukkig is hier aanwezig onze goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht, Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: Goedemiddag Cor en een hartelijk welkom en een fijne reis voor Vincent. Die is ingecheckt. Ik zie Egbert zitten, radiomaat Harry is nu nog ingecheckt in een zonnig Zoetermeer. Maar dat kan elk moment veranderen. Ja, en dan wil ik nu graag het woord geven aan touroperator Sterrenwind voor het reisschema. Sterren, ga je gang.
3: Reisschema.
4: Ja, beste reizigers, fijn dat u weer met ons meereist op de Magical Mystery Tour. Maak het u zelf vooral comfortabel, de stoelen zijn verstelbaar in elke gewenste stand, van ontspannen lounge tot gewichtloos zero gravity. Leun rustig achterover en laat deze reis lekker over u heen komen. Zometeen arriveren wij op onze eerste bestemming, het prachtige Waddeneiland Terschelling. Hier ontmoeten we de eigenzinnige Vintage Mary en daarna puffen we door naar de provincie Utrecht. Hier pikken we de muzikanten Herman van Tongerlo en Han Bavink op voor een exclusief miniconcert in onze bus. Zij zullen het thema vrijheid vertolken op een manier waarop alleen zij dat kunnen. Dus dat belooft heel veel goeds. Verder, laat vooral weten waar je instapt, wat je aan het doen bent en hoe je je voelt. Dat kan allemaal via de NPO-luister-app. En dan nog even het weer.
1: Ja, het weer.
4: Het is nu nog behoorlijk warm met 18 tot 26 graden. In de loop van de avond slaat het weer om. Dan heb ik het over stevige regenbuien met kans op hagel, onweer en flinke windstoten. Het koelt ongeveer af tot 11 graden.
1: Oké, okay. En wanneer gaat die windomslag plaatsvinden?
4: Rond een uur of vier.
1: Rond een uur of vier, ja. Oké, okay, daar kijken we naar uit. Zometeen meer daarover ook, over die weersomslag.
4: Zeker, gaan we nog aandacht aan besteden,
1: ja.
4: Hoor.
1: Ja. Tot zover.
4: Tot zover.
5: Take a seat, sit back and relax.

0: vrijdag heeft uw buschauffeur even de aandacht voor het volgende.
1: Het is vandaag gelukt om de app te installeren.
2: Joehoe, groetjes van Hilde.
3: Naomi, Esmer, Jos.

0: The Small Faces, Ichiko Park. En daarvoor draaiden we ABBA, Knowing Me, Knowing You uit 1977. Daar komt ook een bericht op binnen, want ik zie hier Maud die zegt... Wat ben ik een bofkont? Eerst ABBA, of eerst de Talking Heads, nu ABBA. En daarna ook nog eens Small Faces.
1: Ik snap dat, ja.
0: Ik snap dat ook helemaal. Het is heerlijk hier in de bus, muzikaal gezien. Nu al, de eerste drie nummers, dus dat is fijn. Je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. En ja, er wordt ook flink ingecheckt. Ik heb hier een berichtje van Maud. Die zegt, ik ben in Amsterdam lekker achter in de bus gekropen. Zetten jullie mij strakjes af in Bakkum? Oh, gezellig.
1: Tuurlijk,
0: tuurlijk, Maud. Geen enkel probleem.
1: Zeker. Ik heb ook nog Franco, die stapt in Alkmaar. En nog bedankt voor de zaadjes.
0: Oh ja, de zaadjes. Ja, die zijn inmiddels opgestuurd. Vorige week en de week daarvoor natuurlijk flinke zaadlozing hier gehad.
1: Het liep storm.
0: Ja, Rick. En die zijn inderdaad allemaal op de post. Dus kwam je er doorheen, dan komen ze echt elk moment binnen. Ik zeg, Franco die vraagt ook nog, kunnen jullie Azzurro, het lied van Adriano Celentano draaien? Oeh, die zet ik even, die schrijf ik even op, want morgen dan hebben we natuurlijk heel veel verzoeken met Henk-Jan Smits in de Magical Mystery Tour. Dus die geef ik even door aan hun. Dan heb ik nog een berichtje binnen van Leo. Even luisteren.
2: Goedemiddag Tim, Sterrenwind en Cor, onze buschauffeur. Leo stapt in vanaf het Italiaanse Ravenna. Ik wens iedereen een fijne uitzending en ik ga lekker in de bus zitten. Genieten van jullie fijne programma. Houdoe!
0: Heerlijk, lekker vanuit Italië is Leo. Vorige week nog bij een voetbalwedstrijd. Roda raalde USV Hercules, nu lekker in Italië.
1: Heerlijk, Leo.
0: Ja, van Italië is maar een hele kleine stap naar waar wij inmiddels zijn aangekomen. Op het prachtige eiland Terschelling. Een idyllische plek met uitgestrekte stranden, schilderachtige duinen. Een levendige gemeenschap van ongeveer 5000 inwoners. Het is een eiland waar de wind vrij spel heeft en waar het ritme van eb en vloed nog altijd dagelijks leven bepaalt.
1: Ja, en op Terschelling worden 3 dialecten gesproken.
0: Ja.
1: Dat wist ik niet.
0: Wist jij
1: dat?
0: Nee. Op zo'n klein stukje grond, 3 dialecten.
1: Ja, wat leuk eigenlijk. Ik vond het hele leuke informatie. Want in het westen en in het oosten hoor je de Friese dialecten Westers en Aasters. En in Midsland klinkt een Hollands dialect, ook wel Midslands of Meslonzers genoemd.
0: Mooie naam.
1: En ik spreek het vast niet goed uit, maar ja, we staan open voor verbeteringen uiteraard. En dat is te vergelijken met Stadsfries. Dat wil ik nog even...
0: Wat mooi. Ja, spreek je Westers of Aasters of Meslonzers?
1: Ja,
0: stuur ons een appje, want dat willen we graag horen. Maar Terschelling is nog veel meer. Het is ook een eiland van verhalen. En zometeen horen we het verhaal van onze eigen reiziger Vintage Mary. Maar eerst is het tijd om kennis te maken met Terschelling. En dat doen we op met een onregelmatig terugkerende rubriek. Het is getiteld Dit is Terschelling. Met als ondertitel een korte sfeerreportage uit 1969. Die in 2026 nog steeds actueel is. Luister mee.
2: Goedemiddag Tim.
0: Nee, dat is Leo.
2: Sterrenwind en Cor, onze buschauffeur.
0: Ja, Leo.
2: Stapt in vanaf het Italiaanse Ravenna.
0: Ja.
2: Ik wens iedereen een fijne uitzending. Ik ga lekker in de bus zitten. Genieten van jullie fijne programma.
0: Prima. Dankjewel Leo. Maar we gaan nu luisteren naar Dit is Terschelling.
3: Dit is Terschelling. Een kort reportageprogramma voor de Magical Mystery Tour. Over het Waddeneiland Terschelling.
4: Wat is het

0: Wat weten de meeste mensen wel van Terschelling?
1: De Brandaris, dat kan niet missen, lijkt me. Iedereen kent de Brandaris.
0: Wat weten veel toeristen nog niet van Terschelling?
1: De mogelijkheden van het paardrijden op het eiland. Wat men misschien iets minder weet, dat is de Bosplaat, wat het grootste vogelreservaat is van Nederland. En ik dacht zelfs van Europa.
0: Nog iets om trots op te zijn op Terschelling.
1: Ja, er is een getal dat we 15% meer zon hebben als in overig Nederland.
2: Zijn er liedjes over Terschelling?
1: Ja, maar daarvoor moet u eigenlijk niet bij mij zijn. Dan zou u moeten zijn bij onze dorpsomroeper, die oude traditionele liedjes nog kan zingen. Dat is Thijs. Thijs met de pet.

0: Meneer Thijs, zingt u het liedje vaak?
1: Nee, nou, zo af en toe is. Nee.
0: U bent wel van Terschelling hier?
1: Ik ben geboren in Terschelling.
0: Wat kunt u over Terschelling zeggen? Vindt u het een mooi eiland?
1: Terschelling, jongens, dat is geen mooi eiland. En daarom ben ik hier ook blijven.
2: U hoort het, op Terschelling wilt u blijven.
3: Ideaal eiland om op vakantie te gaan.
2: Dit was een korte reportage over Terschelling.

0: jaar genoemd. Risk It All, Bruno Mars. Doordrenkt van Mexicaanse traditie en met teksten die iedereen wel zou willen opdragen aan degene die ze willen veroveren. Prachtig. Je luistert naar de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. En we bevinden ons op een van de 5 Waddeneilanden. Het innemende Terschelling. Zojuist hebben we een prachtige rondleiding gehad over Terschelling. Een eiland met nog geen 5000 inwoners. En een van die inwoners is vaste reiziger van de Magical Mystery Tour. En ik wil je graag voorstellen aan Marijke Vonk, ook wel bekend onder de naam Vintage Mary.
1: Dit is een zelfportret van een reiziger met vandaag Vintage Mary.
2: Goedemiddag allemaal. Marijke Vonk is mijn naam, alias Vintage Mary. Ik woon op Terschelling, maar ook deels in Leiden. Ja, ik pendel op en neer, ben een beetje nomade. 14 dagen daar en 14 dagen hier. Joh, ik heb het mooiste van twee werelden. Ik ben mijn hele leven stewardess geweest, dus ik heb veel van de wereld gezien. Maar ja, dat begon vroeger eigenlijk al, want ik was heel reislustig. En ik wilde de wijde wereld in. Opgeruikt door de muziek van de jaren 60. Bob Dylan, die mijn guru was. Al die liedjes die vertaalde ik met behulp van de vriendjes van mijn zus. Waar ik dan weer helemaal verliefd op werd. Maar die niks zagen, zo'n jong wicht. Nou, ik vind hem nou niet meer om aan te horen, eerlijk gezegd. Ik vind hem nou een beetje een oude zeemlaar worden. Ik kan weinig rottige kanten aan mezelf vinden. Vindingrijk, denk ik. Flexibel. Optimist. En goed gehumeurd, kan ik ook wel zeggen. Ja, dat klinkt een beetje te mooi om waar te zijn. Ik zal wel overdrijven, denk ik dan. Ja, nee, ik ben over het algemeen een heel dik tevreden mens. En ik zit lekker in mijn vel. Nou, ik heb krullen. Die vind ik zelf heel erg leuk. Vroeger niet. Nou, ik heb een vrolijk gezicht. Ik ben absoluut niet lelijk. Ik krijg veel aandacht van het andere geslacht. Ook van vrouwen. Ja, nee, ik lijk net af en toe denk, heb ik nou een pulk in mijn neus hangen of zo? Want dan kijken mensen hier zo aan. Maar ik denk dat ze gewoon vinden dat ik een leuke kop heb, Vintage Mary. Ik geloof dat vriendje Sjors me zo noemde. Die kwamen dan op zijn oude zoendap ophalen. En dan had hij een helmpje op, het was net Willempie. En ik erachterop, ook met zo'n helmpje. Het was geen porum. We hebben wel gelachen. Nou, dat weet ik al. Want niet dat ik de hele tijd met me meedraag, is Born to be Wild. Nou, dat kwam zo. Ik op de middelbare school zei mijn Nederlandse leraar al. Je bent gespannen als een pijl en boog. Je wil de wereld ingeschoten worden. En dat was ook zo. Lieve luisteraars, hier komt mijn levenslied, mijn lijflied. Born to be Wild. Vanaf een jaar of 16, 17, 18 heeft het mijn leven beheerst. Het is aardig gelukt, moet ik zeggen. Van Steppenwolf. Him on the highway. Looking for adventure. And whatever comes that way. Ja, leuk.

0: gaan wij vrolijk dansen.
1: Engelse wals,
2: quickstep,
1: bossa nova
2: en medicine
1: zult u feilloos kunnen dansen aan een volledige cursus bij
3: de Magical Mystery Tour.

0: Stiekem gedanst, toontje lager. En daar had jij nog informatie over?
1: Ik las namelijk op de Wikipedia-pagina van dit nummer...
0: Ja.
1: Dat het liedje gaat over een mannelijke muurbloem... die in het geheim met een meisje op de dansvloer beweegt. Leuk, toch? Mannelijke muurbloem vind ik een mooi concept.
0: Mooie twee woorden bij elkaar, ja.
1: Precies,
0: ja.
1: Allitereert ook lekker.
0: Ja, heel mooi. Toontje lager, mannelijke muurbloem. Wat een mooi woord. Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Van
0: een muurbloem natuurlijk, maar een mannelijke muurbloem...
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, nog niet. Nee. En daarvoor draaiden we Born to be Wild, Steppenwolf voor Vintage Mary. En zij heeft nog een oproep voor alle mannelijke reizigers. Want ja, daar was ze zelf te bescheiden voor om dat te melden, maar dat mochten wij wel doen. Ze is op zoek naar een motorrijder bij wie ze achterop kan zitten. En ze heeft een paar signalementen aan jou doorgegeven.
1: Ja, dat klopt. Het moet een man zijn.
0: Ja?
1: Een grote, stoere man met motor... Niet gezet. Absoluut niet gezet. Maar wel zeer belangrijk. Ze moet haar armen er niet helemaal omheen kunnen houden.
0: Waaromheen?
1: Om die man. Om dat lichaam.
0: Ach, om de man.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Het is een heel duidelijk signalement.
1: Ja.
0: Mooi signalement ook. Kan zijn dat je je daarin herkent op dit moment. Ja. Dan kun je contact opnemen met ons. Het noodnummer staat voor je open. Als je denkt, ik ben die motorrijder met absoluut niet gezet, maar wel...
1: Die stoere bonkspieren hebben het echt over. Ja,
0: inderdaad. Dan neem je contact op 0800 3000 555. Dan iets heel anders, want we hebben toch wel een bijzondere primeur hier in de bus. Want ons prijsassortiment, dat wordt namelijk binnenkort aangevuld. We krijgen een balpen erbij. En dan denk je misschien, een balpen, dat is toch niet meer het benoemen waard. Want wie heeft er geen balpen? Iedereen in Hilversum heeft een balpen.
1: Ja.
0: Maar dit is toch wel een bijzondere balpen, want dit is een zogenaamde floating pen. En jij hebt hem al als een van de weinigen mogen zien.
1: Ja, en dit is meer dan een pen.
0: Ja.
1: Ja, ik was echt onder de indruk, moet ik zeggen. Het is eigenlijk gewoon een soort van kunst waar je ook mee kan schrijven.
0: Het is kunst in een stick en je kunt ermee schrijven.
1: Ja, precies. Ja. Dat waren exact mijn woorden.
0: Precies,
1: eigenlijk.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk niet de bedoeling. Even omschrijven.
0: Ja, wat is het voor pen?
1: Ja, floating pen. Ja, sorry, ik was helemaal weg. Het is een pen.
0: Ja.
1: Met een doorzichtig stuk.
0: Ja.
1: En daarin, het design is zo ontworpen, daarin zit dus het busje.
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat het praktisch kan, maar het busje beweegt dus als je de pen op en neer beweegt.
1: Precies, en dat is natuurlijk weer heel mooi, want wij bewegen ook.
0: Ja, dus, ja, dit is bijna te filosofisch voor woorden.
1: Ja, het is echt, je wil hem hebben. Gewoon.
0: Dit is echt een topprijs. We gaan er één weggeven, maar binnen de omroepwereld is het absoluut een no-go om zomaar iets weg te geven. Daar moet iets tegenover staan. En daarom heb jij een spel bedacht.
1: Ja, precies, want het is leek me leuk om dit collectors item, want dat is het toch wel echt. Het is echt een collectors item. Flink in de aandacht te zetten door middel van een spelletje dus.
0: Ja.
1: Want wil nou het geval dat schilder, uitvinder en homo universalis Leonardo da Vinci vandaag precies 507 jaar geleden is overleden.
0: Ja. Kan geen toeval zijn.
1: Nee. Precies. Fingo. En Leonardo da Vinci, dat op zijn Wikipedia-pagina staat... dat het een genie was.
0: Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik bedoel, ik heb hem mogen zitten... maar ik wist niet dat het officieel ook een genie was.
1: Nee, dat wist ik ook niet. Ik wist ook niet dat je dat op een Wikipedia-pagina... dat je dat iemand kan aan...
0: Nee,
1: dat
0: wist ik ook niet. En toen ben jij gaan zoeken wat een genie eigenlijk is. En toen zei je, het is iemand met een uitzonderlijk aangeboren intellectuele of artistieke begaafdheid die ver boven het gemiddelde uitsteekt.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: precies.
0: Het is natuurlijk een heel breed begrip en ook heel persoonlijk wie je een genie vindt.
1: Ja, je kan natuurlijk heel breed interpreteren, want genieën zijn in principe overal natuurlijk.
0: Zeker, die kunnen aan de kassa staan of kunnen vrienden van je... Het kan inderdaad iedereen zijn.
1: Dus het volgende spelformat heb ik toen bedacht. Wees een genie en win een balpen. Soms moet je simpel houden in de titel. Dus dit leek mij wel tot de verbeelding spreken. En dus de volgende vraag. Weet jij binnen 1 minuut 10 genieën te noemen? Dan win jij dus zo'n balpen.
0: Dat is een uitdaging. En tegelijkertijd misschien ook wel helemaal niet. Want misschien ken je heel veel genieën.
1: Precies.
0: Als je wil meedoen, stuur dan even nu jouw lievelingsgenie. Of gewoon even ik wil meedoen via de NPO Luister-app. En dan gaan we zo meteen de eerste balpen weggeven. Ik vind het toch spannend.
1: En nog de pilotfase, hè? Dat is
0: de
1: echt
0: pilot.
1: Spannend.
0: Ja, zeker weten. Dan gaan we nu naar Frankrijk. Dat lijkt me wel een goed idee. Met Alain.

0: Of gewoon even, ik wil meedoen via de NPO Luister-app. En dan gaan we zo meteen de eerste balpen weggeven. Ik vind het toch spannend.
1: En nog de pilotfase, hè? Dus is het echt pilot. Spannend.
0: Ja, ja. Zeker weten. Dan gaan we nu naar Frankrijk. Dat lijkt me wel een goed idee. Met Alain Delon en Dalida. Parole.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Magical Mystery Tour.
1: Ik wacht hier wel even op jou. Ik wacht hier nog wel even. Ik wacht hier wel eventjes op jou.

0: Higher and Higher, Jackie Wilson. Met tussen haakjes Your Love Keeps Lifting Me. En we gaan eens maar eens heel snel schakelen. Want er is een nieuw spelformat bedacht door Sterrenwind. En dat heeft allemaal te maken met die nieuwe floating pen die wij weg gaan geven. Het gaat de allereerste zijn, dus ik ben heel benieuwd met wie ik te maken heb. Goedemiddag met Tim Dame. Goeiedag, met wie heb ik te maken?
1: Goeiedag, je spreekt met Peter van Rijzingen.
0: Peter, fantastisch dat je erbij bent. Want het is natuurlijk een spelformat rondom genieën. Jij appte meteen jouw genie.
1: Een genie?
0: Welk genie is volgens jou het grootste genie?
1: Nou, Johan Cruijff vind ik een genie.
0: Dat vind ik al meteen een goede genie. Ja, absoluut. Ja. Die kun je zo meteen ook inzetten. Het is aan jou om binnen 1 minuut 10 genieën te noemen.
1: Ja.
0: Lukt dat, dan ga jij naar huis met die allereerste floating pen.
1: Oh, nou, daar ben ik wel heel blij mee dan, als dat zou lukken.
0: Ik hoop het. En we horen natuurlijk ook heel graag wat je ervan vindt.
1: Prima.
0: Oké. Peter, ik ga de klok starten en dan is het aan jou.
1: Is prima.
0: Heel veel succes.
1: Dankjewel. Is Johan Cruijff, Diego Maradona, Gandhi. Nelson Mandela.
0: Ja, goeie.
1: Louis van Gaal.
0: Zo.
1: Van Persie.
0: Van Persie, ik kijk even naar de jury.
1: Nee.
0: Ja, hoor toch. Ja, toch.
1: Van Persie. Arjen Robben. Ik ga maar even op de voetballers door.
0: Arjen Robben? Nee, dat wordt hier niet goed gerekend.
1: Nee. Dat wordt niet goed gerekend. Nee.
0: Misschien in je privéomgeving nog wat genieën?
1: Mijn held, ja, mijn vader en mijn moeder, dat zijn twee helden.
0: Dat zijn er meteen twee.
1: En mijn kinderen, dat zijn ook mijn helden. Dus ik heb twee zoons en mijn vrouw is mijn heldin.
0: Oh, wacht eventjes, want dan heb ik meer pinks nodig.
2: Ja. Ja. Ik heb 11.
0: Oh, 11 al?
2: Ja.
0: Zo.
2: Peter.
0: Peter, nou dan heb ik ontzettend goed nieuws voor jou.
1: Ja.
0: Jij gaat naar huis met die allereerste floating pen.
1: Hey, super.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Paul McCartney komt ook nog binnen. Ruud Schaasberg, die zegt dat is echt een genie. En Jack zegt nog, ik ken heel veel buschauffeurs. Dat zijn ook allemaal genieën.
1: Ja. Met de verzorging en... maar ik ga niet alles verraaien. Ik weet niet of je spelletje nog verder gaat doen natuurlijk. Hè?
0: Nee, houd het vooral even voor je. Want wellicht wordt het een spelformat vaker gespeeld.
1: Ja, daarom.
0: Peter, het komt allemaal jouw kant op in die eerste floating pen. En ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt.
1: Ik ga je reactie sturen als ik hem binnen heb.
0: Is het je eerste floating pen trouwens?
1: Ja, want het is pas toch nieuw, zeg jij net.
0: Nee,
1: toch?
0: Maar heb je al eens eerder te maken gehad met een floating pen?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, moet je nagaan. Dan hebben we echt iets unieks in handen.
1: Kijk.
0: Peter, hartstikke bedankt. En nog een heel fijn weekend.
1: En jullie ook.
0: Fijne
1: uitzending.
0: Dankjewel.
1: Doei.

0: Magic Woman Touch, de Hollies. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze tour. Wij gaan onze benen strekken. En in het tweede gedeelte zometeen hebben we een mini-concert.
1: Ja, dat wordt heel bijzonder.
0: Van Herman en de Baaf.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: De Magical Mystery Tour. Tim Damen. KRO NCRV.
12: De beste evergreens. NPO Radio 5.
19: Hoe laat is het dan de tijd? Het is liefdesuur.

0: En met Queen, Crazy Little Thing Called Love, zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Welkom terug. Het is een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus, gelukkig nog steeds aanwezig, de fantastische. Hij is een navigatietalent van welke bus dan ook. Het is de bescheiden buschauffeur Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Cor. En gelukkig ook hier aanwezig Tour Animator Sterrenwind. Sterren, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Wat heb jij nog incheckers binnen zien komen?
2: Zeker, ik heb Huig binnengekregen. Die is ingestapt in Lopik. Bezig met een Lego-model van de Ferrari SP3 Daytona.
0: Zo.
2: Daytona, sorry.
0: Dat lijkt me geen makkelijke opdracht. Ik heb er verder geen verstand van, maar...
2: Hij mij ook niet makkelijk, nee.
0: Zeker niet.
2: En Job? Oh, ja, sorry. Ja, Job komt net binnen. Ik ben ingestapt in Torre del Mar onderweg naar Malaga om mijn lieve vrouw op te halen na een weekje met vriendinnen. Doorgebracht in Pamplona.
0: Ach, heerlijk. Een hereniging van Job en zijn vrouw. Gezellig. Jan komt binnen. Ben weer ingestapt vanuit mijn revalidatiebed in het verpleeghuis. Genietend van jullie fantastische programma. Groetjes Jan uit Tilburg. Leuk dat je erbij bent, Jan. Ja, zometeen hebben wij een bijzonder mini-concert. Kun jij daar al iets over loslaten?
2: Het is Herman en de Baaf. En zij hebben een heel bijzonder project over vrijheid eigenlijk.
0: Ja, Ode aan de Vrijheid heet het.
2: Zo heet het ook, ja.
0: Ze gaan twee nummers spelen hier in de bus. Dat gaat zometeen allemaal gebeuren. En inchecken kan natuurlijk altijd, hè. Dat gaat gewoon via die NPO Luister-app. Goedemiddag.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: prachtig en tijdloos motto, don't give up, uit 1968. Ja, en daarvoor driedimensionale klanken en gegarandeerd geestverruimend een vergeten plaat, Rheingold met Dreiklangsdimensionen. Je bent ingecheckt bij de Magical Mystery Tour, een geheel verzorgde radioreis op jouw golflengte. En het is tijd voor een heel bijzonder moment, Sterre.
1: Ja.
0: Een miniconcert van twee muzikanten hier in het gangpad van de bus, rondom een heel bijzonder thema dat ons allemaal aangaat, vrijheid. En jij hebt een aankondiging geschreven.
1: Ja, klopt.
0: Oké, nou, dan als jij er klaar voor bent, dan start ik de muziek. Daar komt de aankondiging.
1: Beste reizigers, mag ik uw aandacht voor twee doorgewinterde muzikanten van uitzonderlijk hoog niveau. Ik heb het over Herman van Tongerlo en Han Bavink. Han met een passie voor bluesrock en sterke beheersing van de slide fingerstyle gitaar speelde hij stevige rock bij het Utrechtse Carlsberg en richtte hij zijn powerpopformatie Super Jones op. Naast hem staat Herman. Net als Han ook niet te vangen voor één genre. Van blues tot punk en van smartlap tot progressieve rock, met een bevlogen pen en een eindeloze liefde voor het warme, glijdende geluid van de saxofoon vormen zij samen Herman en de Baaf. Ze maken de voorstelling Ode aan de Vrijheid. Een avond vol nog onvertelde verhalen over mensen die niet in vrijheid leefden, op zoek naar gerechtigheid, met de dood op de hielen. Dames en heren, mag ik een daverend groot applaus voor Herman en de Baaf.
0: Ja. Herman, goedemiddag.
2: Hallo. Hallo Tim.
0: Klopt de aankondiging een beetje?
2: Nou, ik ben ontroerd door mijn eigen aankondiging.
0: Oké.
2: Ja, ik vind het te gek, ja.
0: Ja, het gaat toch echt over jou en Han?
2: Ja, dat klopt.
0: Wat ontzettend leuk dat je er bent hier in de bus. Aanstaande maandag, vlak na dodenherdenking, gaan jullie de voorstelling Ode aan Vrijheid spelen.
2: Zeker.
0: Met verhalen en muziek over onvrijheid. Kun je eens vertellen wat voor soort verhalen dat zijn?
2: Nou, het zijn verhalen over mensen die dus niet in vrijheid hebben kunnen leven. Want ik dacht, hoe vertel ik nou hoe bijzonder vrijheid is? Hoe zuinig we erop moeten zijn? Want dat is eigenlijk mijn drijfveer. Nou, zelf heb ik het dat ik eigenlijk het meest mijn eigen vrijheid voel als ik hoor hoe het is om zonder vrijheid te leven.
0: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, nou, dan zoek ik verhalen hier uit Nederland van mensen. En dan kom je vanzelf terecht bij de Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurd is. Die ben ik gaan opzoeken. Ja.
0: En daar hebben jullie muziek ook van gemaakt?
2: Ja, muziek van gemaakt, ja. Heel eenvoudig principe. Muziek is de kortste weg naar je hart. Dat is eigenlijk mijn idee. Want hoe kan ik anderen daarmee confronteren bijna. Zorgen dat ik het kan delen. En dat ze ook op gedachten worden gebracht van, ik moet wel wat doen voor onze vrijheid. Ik moet er wel een beetje zuinig op zijn.
0: Precies. Ja, muziek zegt soms meer dan woorden.
2: Nou, dat vind ik soms wel.
0: Ja.
2: Ja.
0: En hoe zijn jullie aan de verhalen gekomen?
2: Nou, dat is gewoon zoeken. Eigenlijk was het eerste toeval. Een vriend van mij die was conrector op een grote middelbare school. En die vond op zolder het herexamen van Truus van Lier. Dat is een grote verzetsheld geweest in Utrecht. Die heeft de hoofd van de politie, meneer Kelder, heeft die neergeschoten.
0: Okay.
2: En die is verraden. Maar goed, dat meisje, die was pas heel jong. En dat had hij ontdekt, dat herexamen. En dat vond ik zo bijzonder, want er was weinig over haar bekend. Toen heb ik een liedje gemaakt in het kader van 900 jaar Utrecht. En toen dacht ik, hier wil ik mee verder.
0: Ja, en toen ben je ook andere verhalen op het spoor gekomen.
2: Ja, toen ben ik echt heel gericht ben ik gaan zoeken. Ja, eigenlijk naar onderzoeken.
0: Ja.
2: He, en er is ook een boek geschreven toen door diezelfde Kees over Truus van Lier. Heeft hij allemaal nagezocht. En als je mij, want zo zit ik in elkaar als tekst schrijven. Als je mij de feiten geeft, dan ben ik wel in staat om de emotie erbij te zoeken en een liedje te maken. Dat is eigenlijk ook werk.
0: Ja, dat is volgens mij heel mooi of heel goed gelukt. Sommige nummers gaan recht door je hart eigenlijk.
2: Ja.
0: Maandag spelen jullie de voorstelling vlak na dodenherdenking?
2: Ja, maandag spelen we in Zeist, in Torenlaan Theater, de voorstelling om 8:30.
0: Ja. Ja. Is het een zware voorstelling?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, het echt. We hebben heel veel reacties gehad van mensen die erbij waren. Hey, bijvoorbeeld een Joodse vrouw uit 41 en die zegt, ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar kan je wel vertellen hoe verschrikkelijk het is om zonder familie te moeten leven. Weet je, die dingen, die leven nog steeds dus. Het is nog niet weg. Het gaat ook nooit meer weg, maar goed.
0: Nee. Ja. Nee, precies. Ja, maar dan kan ik me voorstellen dat het wel een troost ook biedt. Zo,
2: Ja, absoluut. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is ook een facet om mee te nemen. En ook mensen de ogen opent.
0: Ja.
2: En misschien voor het volgende liedje, we gaan het hebben over Gerrit Abelman.
0: Ja, ja, ja. Jullie gaan zo meteen een mini-concert geven hier in de bus. Een klein inkijkje in jullie voorstelling inderdaad. En dan begin je met het nummer Gerrit Abelman.
2: Ja.
0: En daarna ook het nummer Ode aan de Vrijheid.
2: Ja, daarna Ode aan de Vrijheid, want daar doen we het voor.
0: Precies.
2: Maar Abelman, dat was dus een psychiatrisch patiënt. En die zat op de Willem Arnshoeve hier. En ik kan je vertellen, even heel kort.
0: Ja.
2: Het hele bestuur van de Willem Arnshoeve, dus een hele grote psychiatrische inrichting in Utrecht en in Den Dolder, kwam in 1943 in handen van de NSB.
0: Ja.
2: En zij bekeken de organisatie via de regels van de rassenleer. Dat moet je wel even weten als je dit hoort. Ze zeiden, geesteszieken zijn parasieten.
0: Zo.
2: Ruim baan voor de begraafden. En ze vraten het eten op van de soldaten aan het Oostfront. En toen zeiden ze, voor 1600 patiënten, wij draaien de voedselkraan dicht. En dat is ook gebeurd. En dan zie je dat langzaam al die patiënten begonnen af te vallen en te sterven. Er was geen verwarming meer, ze verkleumden, werden ziek, doodziek. En ze zeiden na afloop, de hongerwinter was niet de oorzaak, maar een zetje in de goede richting. Dat vonden de Nationaal Socialisten. En Gerrit Abelman is een van die mensen die met psychoses kampt. En daar toen terecht kwam. Omdat zijn ouders dat een veiliger plek vonden dan gewoon in het dorp.
0: Ja, en nu weten we wel beter.
2: En nu weten we wel beter, ja.
0: Jullie gaan het nummer spelen. Herman en de Baaf met het nummer Gerrit Abelman. Ik wens jullie heel veel succes. En daarna ook het nummer Ode aan de Vrijheid.
2: Ja, top.
0: Dankjewel, Herman.
2: Dankjewel, Tim, voor de prachtige gelegenheid om bij jullie te zijn. Dankjewel.
0: Absoluut.
2: Hoi.

0: Zo. Wauw. Ja, wat een wat gaat het om merg en been, dit nummer.
1: Ja. Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jullie gaan ook het nummer Ode aan de Vrijheid laten horen.
1: Ja.
0: Dat is een... Ja, een ander nummer, zou ik maar zeggen, qua sfeer.
1: Ja, dat is echt een ander nummer qua sfeer. En het publiek mag dan altijd meezingen. Je mag allemaal zingen van zo vrij, zo vrij, zo vrij, uit volle borst. En ja, dat is een liedje waarbij ik gekeken heb, ja, hoe zit dat nou eigenlijk, die vrijheid? Waar bestaat die uit? En wat vergeet je wel eens?
0: Ja.
1: En dat komt hier naar voren. En ja... Allemaal om iedereen een push te geven om wat zuiniger te zijn op onze prachtige democratie.
0: We gaan het luisteren. Dankjewel, Herman.
1: Hoi.

Ode aan de vrijheid, Herman en de Baas. Ja, dankjewel Herman. Maandag 4 mei om 8:30 spelen ze de gelijknamige voorstelling Ode aan de Vrijheid in het Torenlaan Theater in Zeist. En zondagmiddag 21 juni in Buurthuis in de Drie Kronen aan de Oude Gracht in Utrecht. Ja, en er komt ook een reactie binnen van Doris 51. Het verhaal hierbij kippenvel. Dank jullie wel, het was prachtig. Verder rijd ik mee vanuit Dwingsperlo. Dank je wel.

0: Goedemiddag, hier uw buschauffeur. Even het aandacht voor het volgende.
1: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Tim Damen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
2: All right, do it now. Thank you.

0: Boas in the Moment. En daarvoor hoorde je Elton John Crocodile Rock. En ja, daarvoor Herman en de Baaf. En daar komen een hoop reacties op binnen van mensen die ontroerd zijn geraakt, reizigers.
1: Zeker.
0: Dat is heel mooi om te zien. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Als je ze wil zien, dat kan op maandag 4 mei, net na Dode Herdenking, aanstaande maandag, in Zeist, in het Torenlaan Theater. Ja, dan gaan we een hele harde las maken. En dat heeft allemaal te maken met het weer.
1: Ja.
0: Maar voordat het zover is, er komen ook een andere incheckers nog binnen. Ja. Die wilde jij toch niet onvermeld laten.
1: Nee, zeker. Daar wil ik toch nog even aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld Patrick. Patrick Huizinga is ingestapt vanuit Aruba, waar hij alweer 2,5 jaar woont. Hij wenst iedereen een heel mooi weekend toe.
0: Kijk eens aan.
1: Wil jij ook, Patrick.
0: Patrick, ja. Herman, die heb ik hier ook nog ingestapt bij de paardendagen in Eersel.
1: Oh, mooi.
0: Zo, zouden dat verkoopdagen zijn of...
1: race misschien.
0: Of een race.
1: Nou, ja, wat, veiling misschien?
0: Geen idee, ja.
1: Combinatie nog nooit van alles? Nee, ik ook niet. Laat even weten, Herman. Annemarietje komt ook nog binnen. Die zegt, Annemarie stapt in Assen.
0: Ach, gezellig. Welkom Annemarie. Ja, sterren, want dan even over het weer. Je had het er al over in het reisschema. Er is een weeromslag op komst. Ja. Misschien in enkele regio's is dat nu al gaande. Want vanmiddag en vanavond geldt in het hele land code geel. Vanwege onweersbuien, hagel, harde windstoten, lokaal veel regen, noem het maar allemaal op. Daar zal zeker niet iedereen blij mee zijn, maar ja, het is toch zo, we kunnen wel wat water gebruiken, want het is al weken kurkdroog. De natuur die snakt naar water, grasvelden die kleuren al geel, nou dat is helemaal niet de bedoeling in mei. Gisteren hadden we al een record te pakken, de warmste dag van het jaar tot nu toe. En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over al die bosbranden van de afgelopen week. Ja, je voelt het aan alles. Het is tijd voor regen. En om alvast even rustig te wennen aan de aanstaande weersomslag. En ook om de weergoden alvast te laten zien dat we klaar zijn. Heb jij, Ster, een hele bijzondere audio-experience aangekocht?
1: Klopt. Het is inderdaad een regen-experience.
0: Ja.
1: Om de schoonheid van regen te benadrukken.
0: Ja, want dit is prachtig eigenlijk, hè, als je er even bij stilstaat.
1: Het geluid alleen al. Ja. Het is een soort van meditatief. Ja, echt een meditatie op zich. Dan heb ik nog niet eens over de meest ontroerende liefdescènes in films. Want die vinden ook vaak plaats in een sportbui.
0: Dat is waar ook,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: En wat dacht je trouwens ook van al die mooie liedjes die over het schitterende weerfenomeen geschreven zijn? Ja,
0: Als je dat allemaal bij elkaar optelt.
1: Ja, dan zijn we heel lang bezig. Als je dat dus allemaal achter elkaar zet.
0: Je hebt het toch gedaan.
1: Ik heb het toch gedaan. Ja, ik dacht even dat ik het alleen over liedjes had. Maar het gaat om dat alles wat we net hebben opgenoemd. Kijk je een zeiknat audiodocument van om en nabij 1 minuut en 25 seconden.
0: Ja, en het is echt als meditatief even bedoeld en om te wennen. En daar kunnen we nu dus van gaan genieten. Dus mocht je een paraplu bij de hand hebben, pak hem erbij. En laat de schoonheid van regen volledig over je heen komen. Geniet ervan. Ja.
1: Geniet ervan.
2: Regen, regen, allerwegen.
3: Singing in the rain.
2: Rechte stralen, water, water, langs de muren, langs de palen.
4: Het regent in de straten, er is niemand in de stad.
3: Singing in the rain.
5: De regen valt in de nacht.
6: It's raining, it's pouring.
2: Natte auto's gaan en komen. Loodrecht op de druppelzegen. Overal is regen. Regen.

0: rain.
1: Rain, rain, rain, rain. Beautiful rain.
2: Het regent in de straten. Er is niemand in de stad. Iedereen drinkt bier in het café. Ben jij? Waar ben jij nu? Laat het weten.

0: Nou, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Hi.
4: Hi, dit is Olga Commandeur en straks gaan we echt dansen. Maar hier kun je ook al lekker op bewegen.

0: van Clouseau, Koen Wouters, ook een genie hoor, wat mij betreft. Ja,
1: en, mag ik één dingetje daarop bij toevoegen?
0: Zeker.
1: Ook linkshandig, net als Leonardo da Vinci.
0: Kijk, en dan heb je iets te pakken, dan zijn het dus geestverwanten, denk
1: ik. Precies, dat denk ik ook.
0: Ster, jij had nog een appje die zojuist binnenkwam.
1: Van Bert?
0: Ja.
1: Ja, Bert die zegt, Willie Nelson is afgelopen week 93 geworden. Beetje aandacht met Yesterday When I Was Young zou geweldig zijn. Goed, Bert. Uit het mooie schema. Ja. Heel leuk.
0: Zeker een goed idee.
1: Nu helaas geen tijd voor.
0: Nee, want ik heb Have I the Right van Honeycombs klaarstaan.
1: Ja, daar hebben we zin in.
0: Maar ik schrijf hem wel op voor morgen. Want morgen is hier natuurlijk ook de Magical Mystery Tour. Vol met verzoeken. Dus stuur maar door als je er ook een hebt.

0: kapot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5.
4: Je luistert op dit moment naar een zeer belangwekkend radio-experiment.

0: America. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Tour. Ik krijg nog wel een appje binnen van Peter van Rijsingen. Ja, wat een reis. Ik stap nu uit. Morgen ben ik weer aanwezig. Ik neem dan broodjes mee voor iedereen in de bus. Kaas, ham en vega. Dus als wij voor de koffie zorgen.
1: Wat lief.
0: Dat is nog eens een belofte.
1: Ja.
0: Sterren, mag ik jou vragen de laatste woorden uit te spreken?
1: Zeker. Tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil graag alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de hele reisleiding, bestaande uit Tim Dame, buschauffeur Cor Snijder, muzikaal geweten Rosemarijn Remer en mijzelf. Dankjewel.
0: Ja, lieve reizigers, dit is de eindbestemming en vanmorgen ook de plek van vertrek. Zometeen op jouw golflengte een radiodrama in 2 bedrijven in het jaar 1970. In het Theater van het Sentiment. En de rol van presentator wordt gespeeld door Antje Montero. Ja, morgen zijn wij er weer met Henk-Jan Smits. En de reis start om 2:02. Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
14: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek nu snel droog. En ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag zaterdag 2 mei 1970. Ik ben een baby van net 1 jaar oud en waarschijnlijk zet ik mijn eerste voorzichtige stapjes. Maar je weet het, ik ben vooral benieuwd naar jouw herinneringen aan dit bijzondere jaar. Een tijd waarin de idealistische jaren 60 langzaam overgaan in de meer realistische, maar nog altijd vrije jaren 70. In de mode zie je het overal terug. Bloemenprints, suède, franje en die wijde broekspijpen zijn niet meer weg te denken. En lang haar is dé trend bij vrouwen en bij mannen. En alles ademt vrijheid en expressie. Ook op muzikaal gebied gebeurt er ontzettend veel. De legendarische Beatles zijn in april uit elkaar gegaan. En geloof me, daar wordt in mei nog volop over gesproken. Het voelt bijna alsof een tijdperk eindigt. Maar tegelijkertijd ontstaat er ook weer iets nieuws. Nieuwe geluiden, nieuwe stemmen en nieuwe verhalen. Kortom, genoeg om samen 2 uur lang in te duiken. Vol muziek en herinneringen. Dit is Theater van het Sentiment met op ons podium Young, Gifted and Black van Bob en Marcia.

0: Whispering Grass van Ringo Starr. Het komt van zijn album Sentimental Journey. En het nummer komt eigenlijk oorspronkelijk uit 1940, maar op onze kroondag staat het in de Engelse album Charge natuurlijk van Ringo Starr. Zullen wij samen eens even de krant gaan lezen? Ik pak ze er even bij. En dan zie ik hier dat toeristen uit Duitsland en Frankrijk overspoelden de Randstad dit weekend. Want het is 1 mei en voor veel landen een vrije dag. En massa's mensen gebruikten die kans voor een weekend in Nederland. En leden van de socialistische jeugd hebben 2 flats in Bijlmermeer gekraakt. En dit doen zij als protest tegen de hoge huurprijzen. Achter het nieuws maakt een speciale uitzending over waar kamerbewoners in Nederland allemaal tegenaan lopen.
1: Een kamer en een keuken voor 310 gulden. Dan hebben we nog de douche, hebben ons die kamer toen laten zien. Toen zei men tegen ons over die douche van nou, daar is de douche. Nou, ik ben gaan kijken naar een douche. Ik zat in het appartement boven en toen bleek die douche op slot. Ik vraag om die sleutel van die douche. Wat wordt er tegen mij gezegd? Ja, die douche kost u een gulden per keer of 15 gulden per maand. En dan kunt u de sleutel krijgen. Moet ik dan nog eens 15 gulden gaan extra gaan betalen?
0: Ja, dat is inderdaad niet netjes. Goed, wat staat er nog meer in de krant? Feyenoord maakt zich op voor de Europa Cup finale. Volgende week woensdag spelen de Rotterdammers onder aanvoering van Rinus Israël in Italië tegen de Schotse club Celtic. In de Verenigde Staten start deze week het proces tegen de groep Black Panthers. Zij worden aangeklaagd omdat zij zouden aanzetten tot geweld.
2: So when you're out here demonstrating, when you're out here engaging in your rights to free assembly, when you're out here engaging in your rights to free speech, when you're out here engaging in your rights to protest against that which you believe is endangering the principles that the people of America are supposed to be fighting for and standing for. You examine who's walking around with a gun. You examine who's walking around with a helmet. And you examine who's walking around with a club. You see. And then you will see who's the major perpetrator of violence in America. You will see who's the major initiator of violence in America. All power to the people.
0: Ja, je hoorde Zwarte Pandleider Douglas Miranda. En Miranda zegt, ik zal het even vertalen, als je hier bent om te demonstreren voor vrijheid van meningsuiting en recht op protest, kijk dan eerst om je heen. Wie er met een wapen rondloopt, of wie er met een helm of knuppel rondloopt, en zie wie de aanstichter van geweld in Amerika is. Goed, vanavond zit het Concertgebouw in Amsterdam tot een nok vol voor het duo Simon & Garfunkel. Fans zullen verwend worden met muziek uit de Gratitude en de nieuwe hits. Televisiecamera's worden niet toegelaten bij het optreden. Maar gelukkig gaf het duo vooraf wel interviews.
3: It's very difficult to translate the song that's written on the guitar to the finished record. In the case of Bridge Over Troubled Water, I always knew that I wanted it to be a piano. I always knew I never wanted it to be played on the guitar, and I never bothered to work out the guitar part. And I knew that I wanted it to be for Artie and not for me to sing. And so I never bothered to transpose it into a key that I could sing it.
0: Nou, mocht je niet naar het Concertgebouw kunnen of mogen vanavond, dan is er gelukkig nog de televisie. Heintje treedt op bij de AVRO, of je kunt kijken naar de laatste aflevering van de televisietrip Rush nog duur. Rust nog duur.

nieuws. Nou, we hebben weer een prachtige top 5 vandaag. En ik ben natuurlijk benieuwd, welke is jouw favoriet? We gaan eens even luisteren. Knock Knock, Who's There? Mary Hopkins.

Punkel, wat is het toch goed, hè? Wat is het ook mooi. Maar ja, ik stem niet, jullie stemmen. Dus we gaan eens even kijken wat de tussenstand is. Oh, en dan zie ik eigenlijk dat Simon en Garfunkel inderdaad op nummer 1 staan. Maar het scheelt niet heel veel. Want het scheelt maar 2% met het nummer Spirit in the Sky van Norman Greenbaum. Dus er kan nog van alles gebeuren. Nou ja, en ik ben natuurlijk altijd benieuwd op wie stem jij. En vooral, waarom stem jij op dat nummer? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800-3000-555. En vertel mij er dus vooral bij waarom. Ik lees zelf alle appjes, dus het is maar dat je het weet. Goed, bij mij in de spotlight staat Sir Tom Jones. Ja, want over 19 jaar, in 1989, zal ik hem persoonlijk ontmoeten en zelfs met hem dansen op een feestje in zijn hotel. Ja, dat worden bijzondere jaren, maar dat weet ik nu natuurlijk nog niet. Hier is hij met een liefdeslied, Daughter of Darkness.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk, Tom Jones. Nou, de stemmen van de top 5 die stromen binnen. Ik ga eens even kijken wat jullie allemaal zeggen. Ik zie hier Jimmy die zegt, ja, je kunt ze ook alle 5 draaien. Ja, dat zou kunnen. Maar dat wil ik helemaal niet, want ik wil juist weten welke nummer 1 is. Zodat jullie lekker blijven stemmen en mij leuke reacties geven. En ze stromen binnen, die ga ik even voorlezen. Saskia zegt, ik stem op Steve Roland en The Family Dog met Sympathy. Want dat is toch de lekkerste met de meeste vibes. Sorry, Dana, zegt ze erbij, maar dat geeft helemaal niet, want Dana krijgt ook stemmen. Namelijk van Karel. Karel zegt, ik ben 9 jaar en ik vind het een mooie top 5. Thuis hadden we altijd Veronica aan om 6 uur. Stan Haag met Jukebox. En altijd werd Dana aangevraagd. Mooie herinneringen, daarom op nummer 1 vandaag. Ja, Karel, dit zijn nou precies de leuke herinneringen waar ik altijd naar op zoek ben. En José zegt, ja, wauw, dit is echt een mooie top 5. Ze mogen wat mij betreft ook allemaal gedraaid worden. Dus ik vind het moeilijk kiezen, maar ik kies dan toch voor Dana. Prachtig songfestivallied. Ik was pas 12 jaar, zegt ze. En het klopt, want dit is inderdaad nummer 1 geworden op het Eurovisie Songfestival in 1970. En ja, Anouk die zegt Spirit in the Sky. Daar heb ik op gestemd. Ik vind het een moeilijke keuze. Maar ik ben 7 jaar en de muziek komt eigenlijk pas op latere leeftijd tot ontdekking. Maar toch kies ik nu Spirit in the Sky. Ja, en dan krijgen Simon en Carfunkel ook een stem van Betty. Ook zij zegt dat het moeilijk is om te kiezen. Ja, het is een mooie top 5 inderdaad vandaag. Ze zegt ze verdienen eigenlijk allemaal de eerste plaats, maar toch valt de keuze op Simon & Garfunkel. Voor mij is dit echt het allermooiste nummer.

0: Wij hebben lekker meegezongen hoor. Met huilen is voor jou te laat, Corrie en de Rekels. Ja, ik wist het niet, maar misschien jij wel. Het kaatsseizoen is van start. Op de sportpagina van de Telegraaf lees ik dat de agenda weer druk bezet is. En ik weet eigenlijk niet zoveel over deze sport. En dat vind ik wel jammer, want volgens mij is het hartstikke leuk. En daarom staat bij mij op het podium Geert van Tunen. Hij is sportverslaggever en presentator bij Omroep Friesland. En dol op kaatsen. Een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Geert, het is 1970 en jij bent 15 jaar. Kaats jij zelf ook?
1: Ik kaats zelf ook. Ja, zeker. Ja, dat kon eigenlijk, dat kon niet anders. In het dorp waar ik ben grootgebracht was het bijna verplichte kost om te kaatsen. Kaatsen, voetballen, daar deden wij altijd. Oh. In de zomer is dus de kaatsen en in de winter voetballen. Dus dat was prima.
0: Ja, ik weet niet zo heel veel van kaatsen. Hè. Dus wat zijn nou de belangrijkste dingen om te weten over deze sport?
1: Nou ja, kaatsen, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. De telling die heeft veel weg van tennis. Bij tennis is het 15-30-40 game. Bij kaatsen is het 2-4-6 eerst. En eerst is een game, 6 game, 6 eerst en is uit. Je kaatst het naar 3-3. Dat noemen ze in het kaatsen niet een team, maar een partuur. Dus je hebt een partuur bestaande uit 3 personen. Nou ja, en waar komt nou dat kaatsen vandaan? Dat heeft te maken met uitgestelde winstpunten. Die worden gemarkeerd door een wit en een rood blokje. Dat is een kaats, die komt ergens in het veld te liggen.
0: Oh, Geert, je valt even weg. Ik ga heel even kijken of we hem nog aan... Ja, Geert, ben je er weer?
1: Ja, ik ben er hoor.
0: Oh, je bent er wel. Ja, je viel heel even weg. Je was aan het vertellen...
1: Ja, nou ja, die parturen, die kaatsen tegen elkaar. Je doet het met de hand.
0: Ja.
1: Met een balletje van zo'n 23 gram. Dat is bikkelhard. Okay. En dan heb je een opslagpartij en je hebt een uitslagpartij. De uitslagpartij staat in een vak, dat noemen ze het terk. En die hebben een handschoen aan, want anders dan gaat je hand werkelijk helemaal eraan.
0: Ja.
1: En dat is ter bescherming. Nou ja, en zo ontstaan er spectaculaire situaties die voor een niet-kender eigenlijk niet te begrijpen zijn, maar waar wij in Friesland echt helemaal dol zijn.
0: En komt het ook echt uit Friesland? Of komt het ergens anders vandaan?
1: Dat is een ingewikkelde vraag. Kijk, dat is moeilijk.
0: Een makkelijk antwoord, alsjeblieft.
1: Dat zou ik proberen. Ergens rondom 1500 werd het gebied in Nederland ingepolderd. Dat heet het Bilt. Dat gebeurde door mensen uit Zuid-Holland. Die mengden zich met de Friezen en die bedachten dit spel met z'n allen. Dus het is eigenlijk vanaf 1500 ongeveer.
0: Oh, maar wel echt een Nederlands spel. Hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: En hoe populair is eigenlijk het kaatsen in Friesland in 1970?
1: Ja, dat moeten we een beetje relativeren. Als je kijkt naar daar waar kaatsen gespeeld wordt, dat is met name in de noordoostelijke en noordwestelijke hoek van Friesland. Daar is het razend populair. De kaatsers, dat zijn in de zomermaanden, ze kaatsen iedere week. Op zaterdag en zondag kaatsen ze wedstrijden. Ja, dat zijn een beetje de helden van de velden, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En dat vindt een bijzondere menging plaats tussen de kaatsers, het publiek en artiesten. Hoe komen die artiesten daar nu bij? Want nu, waar gekaatst wordt, daar is het ook heel vaak kermis. En waar het kermis is, daar zijn de kroegen open, de bowlingzalen, de cafés. En daar spelen de lokale orkesten de hits. Huilen is voor jou te laat. Ik kan het wel dromen.
0: Het klinkt zo gezellig. Ik wil erheen. Ik vind het wat leuk. Het is echt een hele happening.
1: Moet je absoluut doen.
0: Ja, want het seizoen barst nu los, hè? En je zegt het al, hè? Enorme feesttenten op velden. En klinkt heel erg gezellig. Maar wordt er dan in 1970 op dezelfde manier verslag van gedaan als bijvoorbeeld bij het voetbal of het schaatsen?
1: De kaatsen bij 1970 werd er vaak, doen we achteraf verslag. Dus we vertellen aan het einde van de rit in een programma van Omroep Friesland hoe het verlopen is. Later zal dat helemaal uitgebreid worden. Een live verslag doen we 5 uur lang. Live verslag vanaf de velden en vertellen we hoe het gaat met het kaatsen. En dat vindt natuurlijk, dat wisten we in 1970, we hebben er helemaal geen idee van. Maar dat vindt een verschuiving plaats naar de sociale media, naar internet natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar jongen, daar hadden wij in 1970 helemaal geen last van. Het was gewoon, hoppakee, voor de radio vertellen wat je ziet en de favorieten. Dat was het.
0: Nou Geert, je hebt het zo mooi verteld. Ik ben helemaal om, ik ben fan, ik word ook fan. Je hebt me helemaal geenthousiasmeerd.
1: Ik zal even noteren in de agenda als ik jou was. De 5e woensdag van juli.
0: Ja.
1: En op de vijfde woensdag van juli, dat vindt het grote toernooi in het Kaatsenplaats. Het vindt plaats in de kaatsstad Franeker. Daar is de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond ook gevestigd. En daar vindt dan de zogenaamde PC plaats. Ik zal jou de historie van die PC besparen, maar de PC is het oudste georganiseerde sportevenement ter wereld. Ouder dan Wimbledon. En dan komt er daar, op dat hele kleine veldje, de Sternse Slotland, komen tribunes te staan. Er zitten en staan 10.000 mensen te kijken naar het kaatsen. En ik nodig jou uit om op de vijfde woensdag van juli bij ons in Franeker aanwezig te zijn.
0: Nou, dankjewel. Het staat genoteerd. Dankjewel voor je ontzettend enthousiaste verhaal. En ga heel graag tot de volgende keer. En wie weet tot de vijfde. Dankjewel.
1: Dat lijkt me een goed idee. Laat me weten.
0: Dag Geert. En ben jij nou thuis aan het luisteren en zeg jij, ja, maar ik heb ook gekaatst, ik ken dat wel. Ik wil het natuurlijk weten. Laat het weten via de NPO Luister-app, waar je het deed, wanneer je het deed, met wie je het deed. Wij zijn altijd benieuwd. En zoals ik net al zei, ik lees alle appjes van jullie natuurlijk gewoon heel goed door. En dan heb ik voor jullie klaarstaan de Jackson 5 met ABC.

ken dat wel. Ik wil het natuurlijk weten. Laat het weten via de NPO Luister-app. Waar je het deed, wanneer je het deed, met wie je het deed. Wij zijn altijd benieuwd. En zoals ik net al zei, ik lees alle appjes van jullie natuurlijk gewoon heel goed door. En dan heb ik voor jullie klaarstaan de Jackson 5 met ABC.

0: Ja, het blijft ook zo goed, hè, de Jackson 5. Je kan gewoon niet stil blijven zitten. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment. En het is vandaag 2 mei, zaterdag 2 mei 1970. En bij mij in de spotlight heb ik staan Ines Wildenbeest. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, want jij hebt de stem uitgebracht, hè?
1: Ja, voor Dana.
0: Voor Dana.
1: Heb ik het al besproken?
0: Dat geeft helemaal niet, dat mag je gewoon zeggen. Ik vroeg het.
1: Oké. Okay.
0: Nee hoor, dat is helemaal prima. Ik wil gewoon graag weten hoe oud jij was in 1970.
1: Nou, of ik bent dacht vandaag? Dat Songfestival altijd in mei werd uitgezonden.
0: Ja.
1: Toen was ik 13.
0: Ja, 13. En waarom heb je nou gekozen voor Dana?
1: Nou, wij moesten dat altijd zingen op school. En bij muziekles. En ik kon die hoge noot niet halen.
0: Je hebt eigenlijk een soort van klein traumaatje bij dit nummer.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Nou ja, het zal nu ook niet meer lukken, denk ik, dan om mee te zingen. Hoe ouder we worden, ja, hoe minder dat dan wordt, hè. Dat is nou helemaal zo.
1: Ja, dan moet je aan mijn man vragen, want die zit er altijd naast.
0: Ja, maar hoe ging dat dan? Want je had dus wat leuk muziekles op school.
1: Ja, ik was net met mijn man aan het praten van welke school was dat en hoe oud was ik. Want ik woonde toen volgens mij in Den Haag, maar dat kan niet, want 1970 woonde ik hier in Venlo. Dus nee, dat was wel... Nou, ik was gewoon aan het denken.
0: Ja.
1: En wij hadden dus muziekles en wij moesten het liedje zingen en... Ja, dat is me altijd in mijn herinnering gebleven.
0: Ja, en je had waarschijnlijk een fijne schooltijd. Dus dat...

0: Is het toch een fijne herinnering ook als je dat nummer hoort?
1: Nou, als je een noot niet kan halen.
0: Nee, oké. Okay. We blijven toch bij het trauma.
1: Ja, misschien wel, ja. Maar nou ja, het is ook een mooi liedje.
0: Ja, het is een mooi liedje. Hij staat wel op de 5e plaats, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh. Dus ik weet, ja, de kans dat we hem gaan draaien is best klein. Maar aan de andere kant, er kan nog van alles gebeuren. Soms worden we toch ineens verrast door heel veel stemmen. Want ik wilde zeggen, als we hem volledig gaan draaien, dan moet je even proberen of je hem nog mee kan zingen. Misschien helpt dat met de traumaverwerking. Zullen we maar zeggen.
1: Nou, wie weet.
0: Ines, dankjewel voor je mooie herinnering en voor je stem natuurlijk.
1: Ja, graag gedaan.
0: Wens ik je nog een fijne middag.
1: Zelfde, dag.
0: Dag. Ja, en hier heb ik Almost Cut My Hair klaarstaan van Crosby, Stills, Nash & Young. En het staat op nummer 2 in de Nederlandse albumtop 10 van onze Kroondag.

0: landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui over de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

0: Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette. Ja, een vaste rubriek in Theater van het Sentiment is natuurlijk altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1970? Nou, dat ga ik straks natuurlijk weer spelen. En wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst eens even van wie deze stem is.
1: Ja, hij moet in ieder geval een goed voorbeeld wezen voor de medespelers. En qua instelling en karakter, dacht ik.
0: Nou, weet jij het? Laat het dan weten in de NPO Luister-app. Of bel gewoon even naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling. Het vliegt voorbij. Het gaat natuurlijk over 2 mei 1970. En het is nu tijd voor een korte pauze. En jij kunt lekker gaan luisteren naar een van mijn favoriete popgroepen, de Bee Gees. Ajo, tot zo!

0: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
2: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je daar zin in?
12: Ja.
11: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
14: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er €6 miljoen voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
6: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.

komen. En nou, we hebben een mooi tweede uur ook voor je. Er is veel te doen. Natuurlijk veel muziek. We nemen de kranten door. En we gaan het uitgebreid hebben over Tony Huurdeman. Een van de talentvolste komieken van ons land. Maar eerst, sinds een maand is de grootste band ter wereld er niet meer. Want de Beatles zijn uit elkaar. Maar gelukkig, hun fantastische muziek blijft voor altijd. Zoals bijvoorbeeld deze evergreen, Let It Be.

Ja, Let It Be. Oh, ik mag er graag naar luisteren. Het is vandaag zaterdag 2 mei 1970 en je luistert naar Theater van het Sentiment. En ik zie heel veel stemmen binnenkomen voor de top 5. En dit is de top 5 van vandaag. Knock Knock Who's There? Mary Hopkins.

0: Ja, er komen heel veel stemmen binnen en ik ga met jullie eens even de tussenstand doornemen. En dan zie ik dat er eigenlijk weinig is veranderd. Spirit in the Sky staat nog steeds op nummer 2 en dit prachtige nummer van Simon & Garfunkel staat nog steeds op nummer 1. Maar ja, we zijn nog lang niet aan het einde van deze voorstelling, dus er kan nog van alles gebeuren. Blijf vooral nog je stem uitbrengen. En bij mij op het podium heb ik staan Wil Pannekoek. Een hele goede middag.
1: Hallo.
0: Hi, het is 1970 en hoe oud ben je?
1: 17 jaar.
0: 17 jaar. In de bloei van je leven, zullen we dan zeggen, hè?
1: Zeker weten.
0: Zeker weten. En wat ben je aan het doen als 17-jarige? Je denkt dat je nog op school zit?
1: Ja, ik zat in eindexamen in het middel.
0: Waar zat je?
1: Op de middel. Ik moest eindexamen gaan doen.
0: Oh ja, precies. Ja, heel goed. Ja. En welk nummer heeft jouw stem gekregen?
1: All kinds of everything.
0: All kinds of everything, hè? Ja. En kun je me ook vertellen waarom dit nummer jouw stem heeft gekregen? Want daar heb je volgens mij een heel mooi verhaal bij.
1: Ik kreeg met mijn man op 2 mei 1970 een verkering. En ja, toen was het zonfestival. En toen kwam daarna. En dat nummer, herinnert me natuurlijk altijd aan de tijd dat we net verkering kregen.
0: Wil, ik moet je heel even wat vragen. Zou je misschien je telefoon iets verder van je mond willen houden? Dan kunnen we jou iets beter verstaan.
1: Oké, is het zo beter?
0: Ja, dit is een stuk beter. Kun je nog even opnieuw vertellen waarom je voor dit nummer hebt gekozen?
1: Nou, op 2 mei, 1970, kregen mijn man en ik verkering. En toen was het Songfestival met Dana. En ja, dat herinnert me natuurlijk altijd aan die tijd. Dat we net met zoenen begonnen.
0: Dus je hebt vandaag verkering gekregen?
1: Ja.
0: Hoe leuk is dat? Wat een mooi verhaal.
1: Ja, we kenden elkaar al een paar weken. En op die dag was het zoenen. En wat gaan we doen vanavond?
0: Oh?
1: En toen zijn we uit geweest en zijn we gaan dansen.
0: En vanaf dat moment hadden jullie afgesproken, vanaf nu hebben we verkering?
1: Het was meteen helemaal raak, ja.
0: Oh, wat heerlijk.
1: En jullie zijn ook 50 jaar gebeurd.
0: En jullie zijn lang samen geweest, hè?
1: Ja, 50 jaar tot jij overleed in 2020.
0: Ja. Ja, nou wel echt heel waardevol om 50 jaar samen te zijn. En dat precies vanaf 2 mei 1970. Ik vind het een supermooi verhaal. Dank je wel dat je dat met ons hebt willen delen.
1: Nou, graag gedaan.
0: Ja, en je stem staat genoteerd voor Dana.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké. Dankjewel, doei.

0: Rob Hoeken met Down South part 1, moet ik zeggen. Ik ga de kranten er weer even bij pakken en met jullie doornemen. Morgen wordt in Lichtenvoorde de belangrijkste cross van het jaar gereden. De Grand Prix van Nederland. En de jonge Gerrit Wolsink zou wel eens de Nederlandse troef kunnen zijn. Het COC protesteert vandaag omdat zij op 4 mei geen krans bij het monument mogen leggen. En in de Tweede Wereldoorlog zijn tienduizenden homoseksuelen vermoord. En het COC wil dat ook deze slachtoffers nadrukkelijk herdacht worden. En Mien start een camping. De weduwe van Lou de Palingboer hoopt met de camping de Lou Groep beter te kunnen onderhouden. 2 jaar geleden overleed de zelfverklaarde Messias, maar zijn groep is nog altijd bijeen en wekelijks lezen nog duizenden het Lou-blad.
1: Dat God in Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend. Dat betekent dat de gehele wereld nu God zal zijn. En dan is deze palingboer de eerste, want die zegt dat hij God is. Dus hierna wacht de palingboer op vele volgelingen. Ik geloof niet dat zo'n smaad en hoon toekomen wat de palingboer meegemaakt heeft. Maar het is de waarheid en zo niet, dan is er ook geen verzoening.
0: En ik lees hier dat Japanse studenten demonstreren tegen de Amerikaanse bezetting van Okinawa. De protesten worden feller nu de oproerpolitie oprukt.
2: Hier zijn 16.000 mensen aanwezig om te protesteren tegen een regeringspolitiek. Een onafzienbaar totaal van vlaggen en helmen. Overal slogans, kreten, toespraken en fluittonen.
0: De mens moet zich creatief blijven bezighouden. Futuroloog Robert Jung zegt in de krant: als wij niets veranderen, dan zal de mens door de technologie door de mangel worden gehaald. Zou professor Jung een glazen bol hebben? Ja, Moederdag komt er weer aan en in de krant staan cadeauadviezen zoals een volautomatisch koffiemaker van Daal erop en de tie-and-dye-sjaals uit India of de Rolofit, een hulpmiddel voor een beter figuur. Nou, en de Mounties hebben een erg leuke gast in hun show, namelijk Willeke Alberti.
3: Weet je wat we eigenlijk moesten doen, jongens? Nou? We zitten nu zo met z'n drietjes, een liedje met z'n drieën zingen.
4: Ja, dat is leuk.
5: Een liedje? Hoe bedoel je een liedje?
3: Nou, ik zou maar zeggen, een liedje waar 3 in voorkomt.
5: Een liedje waar het woord 3 in voorkomt?
3: Ja, ben je niet op gerekend, hè?
4: Nee, eigenlijk niet.
3: Dat vind ik moeilijk. Gewoon even voor de lol. Nou, eens proberen.
5: Ja, dat kan er niet.
3: Jawel, dat kan wel. Nou, er zijn er een paar. Welke weet ik ook. Er zijn er een paar. Wacht even hoor.
4: Jij moet beginnen.
3: Ik begin.
5: Nou, begin dan maar. Wacht even. Ja, je hebt jezelf voorgesteld.
3: 3 kleine visjes die zwommen in de zee.
5: Ja,
4: dat is een goeie.
5: Dat is een goeie, ja.
4: Nou, ik hè.
5: Ik vind het moeilijk hoor.
4: 3 schuimtamboers. Die kwamen uit het oosten. 3 schuimtamboers.
3: Schuimtamboers.
4: Schuim?
5: Schuim. Wacht even,
6: Daar bij die molen. 3 mooie
7: poelen. That's right, I'm sad and blue. Cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing. And there's

0: alsof Boris helemaal anders geworden. Hoe anders? Hij lijkt op mevrouw Mier, maar mevrouw Mier lijkt op zichzelf en Boris niet.
1: Wat doet hij dan?
0: Gymnastiek en werken en zijn trekharmonica ligt in de kast. Hij speelt niet meer. Yes.

0: Ja, mooi hè. Joni Mitchell met The Circle Game. Het staat op haar album Ladies of the Canyon, dat op onze kroondag in de Amerikaanse albumcharts staat. Ja, Tony Huurdeman is terug. Een van de talentvolste komieken van ons land moest maanden bedrust houden nadat bij haar astma werd ontdekt. En Tony maakte in de jaren 50 en 60 furoren als zangeres en werkte aan veel radiospelen. En daarbij werkte ze ook nog veel samen met andere sterren als Jenny Arian en Henk Elsink.
1: Als je me wat te zeggen hebt, dan moet je vlug zijn.

0: Hier is je kind Piet.
1: Oh.
0: Hij heet Marinus.
1: Hey.
0: Hier is het gevolg van onze zonde.
1: Ga nog gauw.
0: Hij weegt 8 pond Piet.
1: Oh.
0: Nou ja, plus minus.
1: Hey.
0: Het lijkt me best een leuke doodje voor je vrouw.
2: Of zoals het historische hoorspel over ridder Florian Geijer, waarin zij zwarte Hilde speelde.
3: Wat voor recht, Florian?
4: Alle grond aan de boeren. Geen pacht, geen gedwongen werk voor een heer. Geen gildeknechten die van de honger geen raad weten, doordat de heren gildemeesters ze niet tot de meesterproef willen toelaten. Daar zou de winst te laag door worden. Geen jachtstoeten meer dwars door het hoogstaande koren, zonder dat de boer daar tegen iets heeft in te brengen. Niemand meer gehangen, omdat hij een wild zwijn of een hert heeft geschoten dat ze gewas vernielde. Een ridder zal naast de boer moeten gaan en ploegen en oogsten.
3: Ah, zo ziet jouw rechter dus uit. Boeren zullen blij met je zijn, Florian. Ze zullen je volgen door dik en dun. Tot ze de overwinning hebben behaald.
4: Daar zijn honderden ridders die denken als ik.
3: Tot ze de overwinning hebben behaald.
4: Ach, wat jou is overkomen, heeft je onredelijk gemaakt.
3: Wat mij is overkomen, Florian, daar weet jij niet van. Dat te begrijpen gaat boven het verstand van een kerel.
2: Ze leende ook haar stem voor de nasynchronisatie van tekenfilmfiguren. Zoals Cruella de Vil in Disney's 101 Dalmatier.
5: Anita!
6: Hoe maak je het?
5: Beroerd! Bedonderd belazigd! Nou, doe dan, schiet op! Waar zijn ze? Nou, zeg dan waar ze zijn!
6: Wie dan, Cruella? Ik...
5: Je hebt toch puppies?
6: Dat duurt nog 3 weken. Heb je haast? Wil hem maar zitten. Hond, kom eens hier met je mooie velletje.
2: Ja, nou goed nieuws, want gelukkig mag onze Teuntje, Tonnie Huurdeman, nu na haar ziektebed weer aan het werk. En wij gaan van haar genieten in Klatergoud, dat volgend jaar ook op televisie gebracht gaat worden.

Komende 5 mei is een bijzondere, namelijk 25 jaar bevrijding. Ook Force Majeure viert alvast de vrijheid.

La prima Cosabella van Nicola Di Bari. Op onze kroondag 2 mei 1970 voor de zesde week achter elkaar op nummer 1 in de Italiaanse hitparade. Het is ook een prachtig nummer. Nou, we gaan het sentimentspel.

0: Cosabella van Nicola Di Bari. Op onze kroondag 2 mei 1970 voor de zesde week achter elkaar op nummer 1 in de Italiaanse hitparade. Het is ook een prachtig nummer. Nou, we gaan het sentimentspel spelen hoor.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van? André Oosterwijk, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Antje. Nou, hopelijk heel veel, maar je weet het nooit, hè?
0: Je weet het nooit. Misschien ga ik je een klein beetje helpen, misschien niet. We weten het niet, we houden het spannend.
5: Oké,
0: het is leuk dat je er bent. Het is 1970. Hoe oud ben je?
5: Ik ben dan 12.
0: Ja, en wat ben je aan het doen? Neem ons even mee.
5: Nou ja, goed, ik was toen heel erg in de band van Feyenoord. Nog steeds trouwens, want die ging toen die finale spelen. Binnenkort in Milaan. En die won de Europa Cup 1 als eerste Hollandse club.
0: Wow.
5: En die mocht ik kort daarna mocht hij die club ook zelf vasthouden op de Coolsingel. Dus ik heb daar mooie foto's van.
0: Ach, geweldig.
5: En prachtige herinneringen. Mijn vader is toen naar de finale gegaan in Milaan. En hij heeft zijn kaartje aan mij afgegeven. En die heb ik netjes bewaard.
0: Ach, wat geweldig. Wat een heerlijke herinnering. Mooi.
5: Heerlijk, ja.
0: Ja.
5: Fantastisch.
0: Heel goed.
5: Helaas is het nou wat minder, maar goed.
0: Wat zeg je?
5: Helaas is het niet wat minder, maar...
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja, goed. Nou, dan laten we even, dat parkeren we even, want we gaan een spelletje spelen. We moeten even focussen. Ja.
5: Okay.
0: 1970. Nou ja, 1 punt heb je natuurlijk al binnen. Want jij hebt geraden van wie de stem is. Want wie is dit nou eigenlijk? We gaan nog even luisteren.
6: Hij moet in ieder geval een goed voorbeeld wezen voor de medespelers. En qua instelling en karakter, dacht ik.
0: Wie is dit?
5: Ja, dat is natuurlijk IJzeren Rinus, hè? De aanvoerder van Feyenoord.
0: Ja, dat is voor jou dan ook niet zo moeilijk, hè? Nou, punt 1 heb je al binnen. En je weet het, als je 3 punten goed hebt, 3 vragen goed hebt, 3 punten hebt gewonnen, dan win je het sentiment miniatuurautootje. En 1 is al in de pocket. Dat is mooi. We gaan door naar vraag 2. André, ben je er klaar voor?
5: Ja hoor, kom maar.
0: Oké. Waarmee wordt er bij de sport kaatsen de bal geslagen?
5: Met een, een soort stok.
0: Nee, André. Het is niet goed.
5: Oké.
0: Nee, het is niet goed. Het is namelijk met de hand.
5: Oké. Okay.
0: Ja, maakt niet uit. We gaan door. Vraag 3. Jij krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een specifiek onderwerp. En wij tellen de vraag goed wanneer je minimaal 3 belangrijke punten hebt genoemd. En de vraag is dus, noem maar alles wat in je opkomt, hè? Je hebt er 20 seconden de tijd voor. Wat weet jij van Simon & Garfunkel?
5: Duo, Bits Over Troubled Water, uit elkaar gegaan. Jaren 60, Woodstock, Flower Power.
0: Noem nog wat nummers.
5: Bits Over Troubled Water, My Little Town.
0: Ik kijk naar mijn regisseur. Nee, 2 punten goed. En hij had er eigenlijk 3 moeten hebben, hè? Je had het duo, dat was goed. Paul Simon had je kunnen noemen. Garfunkel had je kunnen noemen. Bridge Over Troubled Water heb je natuurlijk wel genoemd. De Boxer heb ik hier staan. Cecilia, natuurlijk het nummer wat in de top 5 staat. Hè? El Condor Pasa. Mrs. Robinson, ook een bekend nummer natuurlijk. Later ook solo carrières. Nou goed, maakt niet uit. We hebben nog vraag 4 voor jou te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. En wil jij een vraag over sport of spiritualiteit? Ik denk wel dat ik het antwoord al weet.
5: Ja, weet je wel. Hè? Sport natuurlijk.
0: En ik geloof mij, deze ga jij zeker weten. Ik zie het al staan. Ja. Welke Nederlandse club speelt in 1970 de Europa Cup finale?
5: Ja, natuurlijk, dat is Feyenoord, hè?
0: Ja, zo moest het zijn. Maar weet je, André, ik vond het onwijs gezellig dat je bij ons was. En ik vond het verhaal ook onwijs mooi over je vader. Maar je hebt maar 2 punten in plaats van 3. Maar je weet het, je kunt altijd blijven meedoen, hè? Dus je moet gewoon nog een keertje blijven bellen. En zeggen, ik wil nog een keer meedoen als je de stem raadt. Dus helaas, het autootje is niet voor jou. Maar ik vind dat we wel een leuk spel hebben gespeeld samen.
5: Absoluut, hè?
0: Ja. Goed zo.
5: Hartstikke goed.
0: Nou, dan ga je toch met een goed gevoel nog de avond in, toch?
5: Zeker, ja, joh, altijd, joh.
0: Oké, André, dankjewel.

0: Can't Help Falling in Love van Andy Williams. Ja, en met dit nummer zijn we bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar ik neem natuurlijk geen afscheid voor we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En ik zie dat op nummer 2 er is niet zoveel veranderd. Nog steeds Norman Greenbaum staat met Spirit in the Sky. En op nummer 1... Simon & Garfunkel met El Condor Pasa.
1: Nummer 1...

0: met dit prachtige nummer van Simon & Garfunkel zijn we aan het einde gekomen van deze voorstelling over 2 mei 1970. En straks bij Helco Span mag jij kiezen uit twee nummers uit de revue van André van Duin. Fotomodel of Ivan op de divan. Stuur jouw voorkeur door via de NPO Luister-app. Ja, en morgen ben ik er natuurlijk weer en ik hoop jij ook. Dan gaan we terug naar 3 mei 1965. De Everly Brothers waren toen in het land. Daar gaan we natuurlijk uitgebreid over hebben. Dus graag tot morgen. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio 5.
3: Ster. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs terrein van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Human neemt je mee in de wereld van skincare. Zo krijg je in Hongkong een stralende huid door het inspuiten van schapenplacenta. In Kenia smeren ze je huid in met uitgekookte schapenstaart. Maar de huid kan ook doelwit zijn, zoals in India. Kijk morgen naar Metropolis, over onze huid. Human, radicaal menselijk.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: hortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Hallo duifjes! Klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank al achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
14: Volkspot, Heilco Span, KRO NCRV.

0: lage landen. Wat gebeurt er als het internationaal strafhof in Den Haag een prominente Amerikaan arresteert, terwijl dat hof door de Verenigde Staten niet wordt erkend? Nou, dan kan de zogenaamde The Hague Invasion Act in werking treden, met alle gevolgen van dien. En welke gevolgen dat kunnen zijn, daarover gaat de voorstelling Operation Hellfire van het Nationale Theater. Geschreven door andere Max Wint en met actrice Jela de Koning in een van de hoofdrollen. En zij zijn vanavond bij mij te gast in Volkspot. En verder onder meer in Volkspot vanavond, hoe de Vlaamse zanger, muzikant en theatermaker Geert Houtekiet na jaren het muzikaal stilzwijgen doorbreekt. En Andreas Lebbing van de Duitse groep Wind. Ook zij werden namelijk ooit tweede op het Songfestival. Twee keer zelfs. In 1985 met Für alle en in 1987 met Lass die Sonne in dein Herz. Nou, straks hoor je zijn verhaal. En dat in het kader van onze competitie De Tweede de Beste, waarin we op zoek gaan naar het beste liedje dat ooit tweede werd in de 70-jarige geschiedenis van het Eurovisie Songfestival.
1: Volkspot.
0: Ja, maar eerst blijven we nog eventjes in het kroonjaar daarnet bij Antje in het Theater van het Sentiment. 1970, twee songfestivalliedjes stonden bij haar in de top 5. All Kinds of Everything en de nummer 2 van het jaar, Knock Knock Who's There van Mary Hopkin. Maar in 1970 toert ook de allereerste revue van André van Duin door het land, Lach in de Ruimte. Met een gastoptreden van Ria Valk. Ria, die in 1970 twee top 40 hits scoort, fotomodel en met Iwan op de divan. En ik vroeg me af welk liedje jij van Ria dan het liefste zou willen horen. Misschien heeft ze die liedjes wel gezongen ook, hè, in die revue van André van Duin. Fotomodel of met Iwan op de divan. Nou, de stemmen zijn geteld. Jullie zijn opnieuw enorm eensgezind. Bijvoorbeeld Maas, Mevi, Anneke, Marja en Hanny. Zij kozen allemaal voor de Russische avonturen van Ria.

Bea Valk. Zij lag in 1970 met Ivan op de divan. Straks ook nog in Vospot trouwens cabaret van Tineke Schouten. Zij brengt in haar fameuze artiestenparade een geweldige love medley, met erin ook haar versie van de hit Trojan Horse.

0: Ja, we zijn de zender van duizenden meer evergreens, NPO Radio 5. En deze staat zelfs in de Evergreen Top 1000. Bruce Springsteen was dat. En Dancing in the Dark.
1: Gespot door Span.
0: Twee Nederlandse bluesgiganten hebben de krachten gebundeld. Singer-songwriter JP Den Tex en zangeres Tineke Schoenmaker van de band Barrel House, die vorig jaar na meer dan 50 jaar gestopt is. Nou, het resultaat? Een gezamenlijk theaterprogramma Spelen met de Blues, waarin ze de aantrekkingskracht van de blues indachtig onderzoeken waarom liedjes over droevige onderwerpen mensen toch zo blij kunnen maken. Nou ja, ook brachten ze samen een aanstekelijk nieuw bluesnummer uit. Dat is vanavond alvast gespot door Span. Al was het maar om deze nieuwe samenwerking te vieren. Een samenwerking waarvan ik veel verwacht. Dit zijn JP Den Tex en Tineke Schoenmaker met hun eerste gezamenlijke single. Loving You is All.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik probeer altijd gewoon te luisteren, waar gaat mijn creativiteit naartoe?
0: Met Helco Span.
2: Soms heb je niet veel woorden nodig om toch eenzelfde smaak te hebben.

0: was Touch Me in the Morning. Op de avond van de Nationale Dodenherdenking, aanstaande maandag, spelen om 9 uur gelijktijdig meer dan 130 voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Een mooie traditie inmiddels, en dat allemaal onder de noemer Theater na de Dam. Nou, een van die voorstellingen is de voorstelling Ongedierte, die de verhalen van de oorlog vertelt vanuit een zelden gehoord perspectief, namelijk dat van de dieren. Een voorstelling bedacht, geschreven en ook geregisseerd door Billy de Wallen. Billy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe ben je op het idee gekomen om juist dat perspectief van de dieren te kiezen?
1: Nou, ik was eigenlijk op zoek naar verhalen waar we nog weinig over weten. En toen ik heb zelf een tijdje een hond gehad. Ja. En daar dacht ik eens aan terug. En toen dacht ik, nou kijk, volgens mij heb ik daar een aantal verhalen te pakken waar nog weinig over bekend is. Dus vandaar dat ik eigenlijk op de dieren kwam. En toen ben ik gaan zoeken en achter allemaal toch wel behoorlijk bijzondere verhalen ben ik gekomen.
0: Ja, zijn er veel dieren die een verhaal te vertellen hebben? Dieren die in hoogst eigen persoon, om het zo maar eens te stellen, de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt?
1: Zeker, ja, echt ontzettend veel. En natuurlijk te beginnen met alle huisdieren die er zijn geweest. Die natuurlijk ook heel veel hebben betekend voor mensen in die tijd. En ook heel veel dieren die zijn gebruikt als mascotte bijvoorbeeld, of als lastdier. Dus er zijn allemaal heel veel verschillende soorten dieren met heel veel verschillende soorten verhalen.
0: Ja, geef eens een paar voorbeelden van dieren die in ieder geval bij jou tot de verbeelding spreken.
1: Nou, een van de bekendste huisdieren uit de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk Blondie, de Duitse herder die van Adolf Hitler was. Dat is een heel bekende. Er is ook bijvoorbeeld een beer die door Poolse soldaten uiteindelijk is opgevoed en echt als kameraad is gebombardeerd en dus ook heeft leren drinken en roken. Dus dat was een echte mascotte, ja.
0: Ja, een echte mascotte, ook wel een beetje sneu voor die beer natuurlijk, dat hij heeft moeten leren drinken en roken.
1: Ontzettend, ja, zeker.
0: Maar het is wel een beeld wat je meteen ook theatraal kunt vertalen, denk ik.
1: Precies.
0: Alleen, hoe maak je dan de vertalingsslag van de belevingswereld van die dieren, die jij niet kent, hè, daar is niks over geschreven, je kunt niet in het hoofd van die dieren kijken, naar het verhaal dat jij belangrijk vindt om te vertellen op die avond van 4 mei?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik dacht eigenlijk, inderdaad, we kunnen natuurlijk niet in de hoofden van die dieren kruipen. Het wordt trouwens gespeeld door 14 studenten van het Deltium College. En volgens mij moesten we niet op zoek naar dat zij zo goed mogelijk een dier moeten spelen.
0: We hoeven niet te kunnen blaffen.
1: Nee, nou, er wordt zeker ook het een en ander geblaft in de voorstelling. Maar het is inderdaad niet dat ze heel erg realistisch een hond of zo goed moeten spelen. Wat we een beetje proberen is die dieren een soort mix tussen mens en dier te maken. En eigenlijk de scènes die ik erbij heb geschreven zijn inderdaad een beetje, ja, vooral op wat er is gebeurd geschreven. En op wat ik me dan heb voorgesteld dat die dieren dan in die tijd gedacht zouden hebben. Als ze zouden denken als mensen.
0: Ja.
1: En dat is denk ik een belangrijke mix die we wilden maken. Want wij als mensen kunnen natuurlijk denk ik ook veel van leren.
0: Ja, want die Blondie dus, bijvoorbeeld, hè, dat vind ik toch een interessant beest. De herder van Adolf Hitler, volstrekt onschuldig beest natuurlijk in
1: precies.
0: Die zin. Maar wat zou hij gedacht hebben, wat zou hij meegekregen hebben van de strapatsen van zijn baasje?
1: Ja, we weten het natuurlijk niet zeker. Maar in onze voorstelling is Blondie er vooral heel erg mee bezig dat hij inderdaad eigenlijk, of dat zij trouwens, niks anders wilde dan alleen maar stokken vangen en aaien. En dat zij daar eigenlijk verder aan die hele oorlog niks kan doen, maar dat ze te maken heeft met een stigma dat over haar heen hangt, waar zij de hele tijd tegen moet vechten, terwijl dat natuurlijk nooit haar idealen zijn geweest, maar die van haar baasje.
0: Ja.
1: En dat levert natuurlijk wel iets een interessante gedachte op voor die Blondie in onze voorstelling.
0: In welke zin?
1: Nou, als in dat zij zich daar heel erg moet verdedigen. En wat we daar proberen is, ja, heeft zij daar schuld aan, die Blondie? Nee, want het was een dier. Dus zij is daar uiteindelijk ook maar die oorlog mee ingesleept. En ze staat dus nu symbool voor, ze is nu alleen maar de herder van Adolf Hitler. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon een hond is geweest.
0: Ja, een hond die, zoals je zo mooi zegt, alleen maar stokken wilde vangen en geaaid wilde worden. Al is het dan door Hitler in dit geval. Dat het feit dat je deze voorstelling speelt met jonge mensen, hè, die acteurs van het Deltion College in Zwolle, dat feit vind ik ook zo interessant. Want dat zijn mensen die heel ver van de oorlog afstaan. Hè, in jaren in ieder geval. Net zoals jij zelf. Je bent een 20er, schat ik in?
1: Ik ben 30.
0: Je bent 30, oké, goed. Ja. Maar desalniettemin, lang na de oorlog geboren. Ook jij blijft gefascineerd door die oorlog. Hoe verklaar je dat jonge mensen die oorlogsverhalen willen blijven vertellen en ook het belang daarvan blijven inzien?
1: Nou, ik denk dat het voor iedereen heel verschillend is, omdat iedereen zich heel erg anders verhoudt tot oorlog. Ik weet in ieder geval, bijna al mijn opa's en oma's, die leven nog. En door hun leer ik eigenlijk heel veel van hoe zij naar de oorlog hebben gekeken en hoe die hun heeft gevormd. Ja. En ik vind dat heel erg belangrijk te vertellen, omdat door daarnaar te vragen en benieuwd naar te zijn, je ook heel erg veel over jezelf leert. En dat merk je ook al met de jonge mensen. Die willen daar ook iets heel erg graag over vertellen. Die vinden bijvoorbeeld in dit geval het herdenken van die oorlog ook super belangrijk. Dus dat nemen ze heel erg serieus.
0: Ja, en op deze manier leveren ze daar ook een hele concrete bijdrage aan. Ik vind het wel mooi dat je ook over je grootouders begint, Billy. Want jij hebt daar vorig jaar een voorstelling over gemaakt, hè?
1: Klopt. Ik heb vorig jaar ook voor Theater Na Dam een voorstelling mogen maken. En toen stond ik zelf op de vloer. Nu regisseer ik alleen maar. Dus ik hoef alleen maar te kijken. Dat is ook wel eens heerlijk, trouwens. Mm-hmm. Maar toen maakte ik zelf iets en dat deed ik samen met mijn broertje, Moos. En dat ging inderdaad over alle vier mijn opa's en oma's. Een heel ander soort voorstelling, maar ook heel erg waardevol om te doen, vooral voor mezelf.
0: Dat kan ik me voorstellen. Daar zit natuurlijk heel veel van je persoonlijke verhaal ook
1: precies.
0: In. Hè? Zoals überhaupt natuurlijk familieleden altijd verder leven, ook in hun nakomelingen. Dat een meer persoonlijk verhaal. Dit een voorstelling die echt vanuit een bepaalde fascinatie voor die gevoelswereld van die dieren is ontstaan. Zoals je al zei, je hebt zelf ook een hond gehad en altijd gedacht van wat zou er leven in dat hoofd? Die voorstelling Ongedierte is vandaag, morgen en maandag te zien, hè, in Schouwburg Odeon in Zwolle. Het is een voorstelling die, zoals gezegd, gespeeld wordt door heel veel jonge acteurs van het Deltion College. En je noemde al even je broer Moos. Ook hij is weer betrokken bij deze voorstellingen.
1: Ja, absoluut. Ja. Waar we samen kunnen werken, doen we dat heel erg graag. We communiceren. Ja, als broers heb je toch een band. En zeker als je iets maakt, dan gaat dat werken heel erg snel. En daarbij is het ook heel erg gezellig. En maken we toch. Begrijpt hij vaak wat ik wil horen? Want hij maakt dan de muziek.
0: Ja.
1: En dat kan hij dan heel erg snel maken. Dat is. Daar ben ik heel erg blij mee.
0: Nou, een mooie voorstelling gemaakt door twee broers. Nu 3 dagen lang te zien in Zwolle. Ik vind het dan eigenlijk ook zo zonde tenslotte, Billy, dat zo'n voorstelling alleen maar 3 dagen in Zwolle te zien is. Zou dit ook niet een groter publiek verdienen? Zo'n verhaal, zo'n perspectief. Want het is een razend origineel idee natuurlijk.
1: Ja, als het aan mij ligt. Ik co-regisseer het met Scott Beekhuizen en we zaten net bij de laatste doorloop voordat het publiek komt. Ja, en wij kijken elkaar toch altijd wel aan van ach, wat jammer dat zij dit maar zo weinig spelen. Dus als het aan ons ligt, zou deze voorstelling nog vaker gespeeld worden. Dus we hopen heel erg dat het in de toekomst gaat gebeuren.
0: Billy de Wallen over de voorstelling Ongedierte. Zo dadelijk de eerste voorstelling. Heel veel plezier daarbij. En
1: dankjewel.
0: Ik hoop dat het publiek een mooie en belangrijke avond tegemoet gaat. Billy, dankjewel. Tot een andere keer. Dag.
1: Dag.
0: Hoi.

0: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: En Hans de Mooie was dat, Elvis. A little less conversation. Ja, we maken ons op voor 4 en 5 mei. En op Bevrijdingsdag is Tineke Schouten dit jaar een van de presentatoren van het jaarlijkse Bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam. En dat leek ons een mooi moment om iets te laten horen uit de enorme reeks voorstellingen die zij in al die jaren in de Nederlandse theaters bracht. Dit is een fragment uit het programma Top 10-1 uit 2001. Een fragment uit de Artiestenparade, waarin Tineke Schouten en haar collega's een geweldige love medley laten horen. Aangekondigd door Tineke's vaste presentatrice, Beb Lagerbeek.
1: Maar nou, gaat Tineke Schouten tussen uitbouwt van twee artiesten naar de rietje gelijk. Goed, hè? Maar dan houdt je ermee op, want je zegt altijd, je moet niet te gek doen. Moet je niet te veel verwennen. En nou, drie tegelijk. En dan moet ik even microfoons voor klaarzetten. Dus daar ben ik wel even druk mee. Dus, maar dan moet je maar even iets voor uzelf doen. Dus, maakt niet uit. Iets waar u thuis niet aan toegekomen bent, gewoon. Nee, dat zou ik niet doen. Ik pak even microfoons. Zit even deze, zet ik even erbij. Kijk, deze heb ik er drie. Maar ze staan ver uit elkaar. Dus, want, ja, dan denkt u, wie zal het wezen met zoveel ruimte? Dan denken heel veel mensen, zal het Pavarotti wel zijn? Die komt, maar die komt niet. Ja, hij wou zelf, Woutje, wel komen, maar hij mocht niet van zijn vrouw. Maar Pavarotti wou het niet. Dan nou maar lekker thuis. Nou, maar ik heb ze zo ver uit elkaar, zo wijd uit elkaar. Even kijken of het even wijd is, want anders krijgen ze daar weer bonje over, hè? Want wie te nou komen, die hebben al een beetje bonje. Maar nou hebben ze misschien bijgelegd, hoe? Tineke Schouten hebben ze het gedaan, wel. Maar die zijn vroeger beroemd geweest, die nou komen. Nou zijn ze al iets pietje oud, want ze mogen bijna gratis reizen met de trein. Dus, en vroeger zijn ze heel beroemd geweest van Waldolen naar erbij. Dus, maar dan zeg ik niet meer. En nou is die ene gewoon huismoeder en die andere per winkeltje en deze is presentrice. Tritratrice. Maar precies, maar goed, maar ik denk dat je mij een betere presentritratrice vindt, of niet? Vond u mij goed? Ja? Hij houdt toch op? Hij houdt toch op? Nee, Lam, ik ga nou naar mijn moeder, maar ik was zo zenuwachtig vanmiddag. Hè. Mijn moeder zei, kind, doe niet zo zenuwachtig, want je zal zien, je krijgt vanavond een staande ovulatie. Nou.

0: om de naam te raden van de bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen die wij vanavond in ons spel zoeken. Ik heb 3 aanwijzingen voor je. En zodra je denkt te weten om wie het zou kunnen gaan, dan kun je even bellen met Axel vanavond op 0800 3000555. Of je stuurt even een berichtje met de app van NPO Luister. En wie weet maak jij dan kans op zo'n uniek setje Vogspot fietslampjes. Nou, dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Op de toneelschool kreeg ik les van Ank van der Moer. Op de toneelschool kreeg ik les van Ank van der Moer. 0800 3000555 als jij denkt te weten om iets zou kunnen gaan. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn naam.

Culture Club. Met zanger Boy George, die trouwens dit jaar meedoet aan het Songfestival. Jawel, samen met de Italiaanse zangeres Sin Heat. En vertegenwoordigt hij San Marino. Ja, het liedje wat ze brengen is nou niet direct op Culture Club niveau, om het maar zachtjes uit te drukken, maar wel leuk dat hij erbij is. Nou, ondertussen spelen we Raad Mijn Naam. Ik gaf je één aanwijzing. Op de toneelschool kreeg ik les van Ank van der Moer. En jawel, we zitten in de acteurs- en actriceshoek. Dat is duidelijk. Mirjam zegt, is het misschien Annemarie Oster, die ook op de toneelschool heeft gezeten en les heeft gehad van haar moeder. Ja, Mirjam, goed bedacht. Maar nee, we zoeken niet Annemarie Oster. Pedro, we zoeken ook geen Petra Lazeur. En de andere namen die binnenkomen zijn Anne-Wil Blankers en Pierre Bokma. Ik begrijp ze heel goed, maar we zoeken iemand anders. Jullie denken wel in de goede richting. Laat ik dat duidelijk bij zeggen. Maar de juiste naam is nog niet geraden. Dus vandaar de tweede aanwijzing voor vanavond. Mijn tegenspeler werd mijn man. Mijn tegenspeler werd mijn man. 0800-3555. Als jij denkt te weten om wie het zou kunnen gaan, dan krijg je Axel aan de telefoon of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.

Ik was gisteren, denk ik, voor het eerst in mijn leven bij een theatervoorstelling van een tribute band bij Queen Must Go On. Inderdaad, de tribute band die een eerbetoon brengt aan Queen. En wat deden ze dat goed met Bart Palme als zanger. En het was echt een geweldige muzikale avond. Ook geweldig hoe die hele zaal echt helemaal meeging. Zeker bij dit nummer ook. Overal van die lampjes van de telefoon. Het was een mooie avond met Queen. En met Queen Must Go On. Friends Will Be Friends was dat. Ja, zo dadelijk. Na 7 uur gaan we natuurlijk verder met Volspot. En je weet het, je kunt stemmen nog steeds tot morgenavond op je favoriete liedjes die ooit tweede zijn geworden op het Songfestival. En vandaag en ook morgen hoor je bij ons in Volspot nog gesprekken met artiesten die ooit op die plek zijn geëindigd. Morgen de Britse zangeres Imani. En straks na 7 uur hoor je de Duitse zanger Andreas Lebbing. Als lid van de groep Wind werd hij in 1987 tweede op het Songfestival in Brussel met dit liedje. Last week.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost zo'n 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot. Helco Span.

0: samenwerking. De samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: En ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd hoeveel echterlijke verbanden er wel niet zijn aangegaan in de acteurswereld. Want ik gaf 2 aanwijzingen in Raad mijn naam. Op de toneelschool kreeg ik les van Ank van der Moer. En de tweede, mijn tegenspeler, werd mijn man. Nou, hou je vast. Monique van de Ven wordt genoemd. Omdat hij natuurlijk getrouwd is met Edwin de Vries. Eens even kijken. Caroline de Bruin, getrouwd met Erik Vogel. Oftewel Ludo uit GTST. Nog een Monique van der Ven. Ellen Vogel wordt ook genoemd. Guus Oster, Sjoukje Hoijmeijer. En Tineke Hartman denkt dan weer aan Ramzi Shafi, die inderdaad later partner werd van Job Admiraal. Jenny Adriaan wordt ook genoemd met Huib Roijmans. Maria Goos, de scenario-schrijvers met Peter Blok. Pleunie Touw. Nou, we hebben echt de fine fleur van de theaterwereld echt helemaal zo behandeld. Maar de naam die ik zoek, die zit er nog niet bij. Dus je hebt nog 1 kans vanavond op die Volkspot fietslampjes. En misschien weet je het na deze 3e aanwijzing dan. Meer dan 600 keer deelde ik het podium met Wim Zonneveld. Meer dan 600 keer deelde ik het podium met Wim Zonneveld. Als je nu een idee hebt, pak je nu de telefoon. Bel je Axel, dat is snelste. 0800-3000-555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad. Raad. Mijn naam. Mijn naam.

0: schat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mo, dat heb jij gedaan, het liedje waarmee ze in 2021 doorbrak. En prachtig om te zien hoe de toen zo jonge zangeres nu zo'n solide carrière heeft uitgebouwd. Mo.
2: Raad mijn naam.
1: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
1: Ja, drie aanwijzingen had ik voor je. Op de toneelschool kreeg ik les van Ank van der Moer. Mijn tegenspeler werd mijn man. En meer dan 600 keer deelde ik het podium met Wim Zonneveld. Ja, er komen goede suggesties binnen, hoor. Bijvoorbeeld Connie Stewart, die inderdaad ook veel met Wim Zonneveld heeft gespeeld. En ook een relatie met Wim heeft gehad. Inderdaad, Willem Nijholt wordt ook nog genoemd. Speelde ook met Wim Zonneveld, klopt. Maar ook dat is niet de man die ik zoek. Maar wie zoek ik dan wel? Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Met Willeke van Voorthuizen.
1: Dag Willeke, goedenavond.
4: Goedenavond, Heilko.
1: Aan wie denk jij vanavond?
4: Aan Ina van Vaassen.
1: Ina van Vaassen. En waarom Ina van Vaassen?
4: Zij was getrouwd met Ton van Duinhoven. Dat was ook een medespeler van haar. Zij heeft met Wim Sonneveld opgetreden. En zij heeft les gehad van Ank van der Moer op de toneelschool.
1: Nou, je bent echt een Ina van Vaassen-kenner. Maar je hebt het helemaal goed. Wat leuk, we dachten even van, misschien is die naam toch een beetje vergeten, maar niet bij jou dus, begrijp ik.
4: Oh ja, natuurlijk ook even gegoogeld, hè.
1: Tuurlijk, dat mag, hè. Daar zijn die zoekmachines ook voor. De naam zegt het al, een zoekmachine. Maar toch, heb jij nog herinneringen aan Ina van Vaassen? Ben jij van een leeftijd dat je er wel eens hebt zien optreden?
4: Nou, ik heb dat wel eens gezien. Ik heb wel stukjes gezien van met Wim Sonneveld. Maar eigenlijk niet in mijn kinderjaren.
1: Ja, dat is eigenlijk...
4: In mijn jeugdjaren, ja, daar keek je niet zo naar. Ik niet.
1: Nee, dat begrijp ik ook wel. Ik was inderdaad ook te jong om ze samen op het podium te hebben zien staan. Het schijnen wel geweldige shows te zijn, heb ik me altijd laten vertellen. Maar ik was er ook te jong voor. Maar Ina van Vaassen heeft daardoor echt wel een heel groot publiek bereikt natuurlijk, hè?
4: Ja, het was leuk. Samen met hun, als je terugkijkt, is hartstikke leuk. En toen had ik die belangstelling niet.
1: Nee, maar als je 10 bent of 9 voor haar was je.
4: Dat
1: ontwikkelt zich, hè?
4: Ja, dat komt later pas.
1: Ja, zo is het. Maar dan is het zo leuk dat je in een programma als Volkspot af en toe die namen nog voorbij hoort komen. En dat je herinneringen boven kan halen aan mensen die er eertijds echt toe deden. Die echt beroemd waren. Zoals Ina van Vaassen. Van harte gefeliciteerd, Willeke. En wij sturen jou heel graag de fietslampjes. Naar welk dorp of naar welke stad mogen we die sturen straks?
4: Naar Baarn.
1: Naar Baarn, ze blijven in de buurt.
4: Ja, ze blijven in de buurt.
1: Heel goed. Nou, mocht je dan een keer op een avondje naar Lage Vuurse rijden om pannenkoeken te gaan eten en je fietst terug. Dat bedoel ik. En als het dan net iets te gezellig en net iets te laat wordt in het pannenkoekenhuis, dan heb je de lampjes om veilig weer thuis te komen.
4: Helemaal goed.
1: Zo is het. Ik reken erop, hè?
4: Ja, ik doe het.
1: Afgesproken. Willeke, fijne avond nog en dankjewel voor het meedoen.
4: Ik blijf luisteren.
1: Joer, heel graag. Dag Willeke. Dag. Hoi.
5: Aardappelsamba.

0: Pepperpots uit.
1: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
2: Leg neer die ballen.
1: Met Helco Span.

0: Neil Diamond, Solitary Man. En daarvoor de aardappelsamba van Ina van Vaassen en Wim Zonneveld. En uiteraard draaiden we juist dat liedje vanwege het nieuws de afgelopen week dat Nederland kan met een enorm aardappeloverschot. Dat begrijp ik dan niet zo heel goed. Want ik bedoel, wat zijn lekkerder dan een frietje of een aardappelsoepje? Of ik bedoel, ik zou zeggen, koop ze allemaal op, die aardappelen, en geniet ervan. Maar kennelijk werkt het zo niet in de economische wereld. De aardappelsamba was in ieder geval een heerlijk liedje wat je eigenlijk zelden meer hoort, met dankzij het aardappeloverschot vanavond dus te horen in Volkspot.
1: Gespot door Span.
0: Ooit was hij een regelmatige gast hier in datzelfde Volkspot. De Vlaamse muzikant, zanger en liedschrijver Geert Houtekiet. Hij stond op ons Volkspot-podium met liedjes van bijvoorbeeld zijn albums Dorst en De Held. En deelde ook andere Nederlandse en Vlaamse podia met vakgenoten zoals Bram Vermeulen, Maarten van Roosendaal en de broers Walsgaards van Comilfo. Na de laatste jaren werd het in Nederland stil rondom hem, maar nu kondigt hij het verbreken van die stilte aan, want volgend jaar komt er een nieuw album van hem uit. En voorloper daarvan is een muzikale ode aan zijn broer Tom, die 6 jaar geleden volkomen onverwacht overleed. 50 jaar oud nog maar. Geert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En fijn je na al die jaren weer een keer te spreken hier in Volkspot.
2: Dat is heel wederzijds, kijk.
0: Geert, wanneer voelde je bij jezelf, het begint weer te kriebelen, ik moet weer liedjes gaan schrijven?
2: Het is heel raar. Het is een hele tijd, omdat ik inderdaad met die theatertours... ik ben dan ook muzikale gaan doen, onder andere samen met André Manuel. Heerlijk getoerd met die gast. Ik merkte dat ik zo iets altijd in dezelfde...
0: Geert, ik moet je even onderbreken, want de verbinding is heel erg slecht. Ik kan je nauwelijks volgen.
2: Okay.
0: Ik weet dat je in de trein zit, maar ik stel voor dat we je zo dadelijk heel even terugbellen. Kijken of we dan een betere verbinding kunnen krijgen. Is dat goed?
2: Oké.
0: Bellen we je zo terug. Geert, tot zo.
2: Oké.

0: Kijken even of de verbinding met Geert Houtenkiet in Vlaanderen is hersteld op dit moment. Geert, ben je daar?
1: Ik ben er en ik hoorde jou de hele tijd. Maar blijkbaar is de afstand toch te ver.
0: Maar nu horen we jou ook goed. Gelukkig.
1: Okay,
0: Geert, laten we even overnieuw beginnen met het gesprek. Ik wilde jou heel graag vragen waarom je weer die noodzaak voelde om liedjes te gaan maken.
1: Het is een hele tijd inderdaad stil geweest. Omdat ik het gevoel had met die theatertournees. En ik heb er veel gedaan dat het zo... ik had precies een elke keer een déjà vu gevoel. Dus ik wou het eigenlijk helemaal vernieuwen. En ik ben ook gewoon met iets helemaal anders begonnen. Ik ben automaten beginnen maken, dus puur mechanische vertelmachines. En dat doe ik nog altijd. Dat
0: vertelmachines?
1: Ja, dat krakende en piepende machines uit gerecycleerd hout. En daarmee toer ik doorheen Europa, ook in Nederland, op diverse festivals gestaan. En ik weet dat ik in oktober in Meppel sta op het internationaal... poppentheaterfestival al daar met die dingen.
0: Ja, wat
1: dus ik blijf toeren met die automaten en internationaal, want daar zit geen taal aan.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is puur die beeldtaal. Dus ik heb in Noorwegen gestaan en in Barcelona en in Londen.
0: Ja, dan kom je verder dan met Nederlandstalige liedjes, wat dat betreft.
1: Ja, dat is waar. Ik mag daar ook een vrachtwagen verkopen om dan een rijbewijs C te halen en daar dan mee door Europa te trekken. Maar ik geef muziek maken toch weer eens beginnen kriebelen, mondjesmaat. Waar ik al een paar keer mee had samengespeeld. En we zijn samen in duo-vorm een en ander aan het uitproberen. Dat marcheert ongelooflijk fijn. En ik ben afgelopen november een tijd in de studio gedoken om inderdaad drie nieuwe nummers op te nemen. Als voorboden al om te zien van, werkt het wel? Is er een saus? En dat geeft allemaal, we hebben nu een paar try-outs gespeeld, een paar concerten gespeeld. Onder andere ook in Nederland, in Midden-Beemster of all places.
0: Ja, ja. Mooi theatertje dus, daar.
1: Ja, dat was zelfs een oud kerkje eigenlijk. Maar goed, dus ja, het kriebelt heel hard terug om te gaan spelen. Het is ook fijn om te merken dat er hier en daar mensen smeken op dat ik terug op het podium zou komen. Dus, ja, dat doet deugd, dat is fijn om te ervaren. En ik moet ook eerlijk toegeven, als ik aan het spelen was, het was een keer weer een feestje. Dus ik heb er ongelooflijk van genoten. Dus het smaakt inderdaad naar... het was precies goed om even die sabbaticals te houden. En ik geef toe dat het ook allemaal in mijn oren veel frisser en fijner klinkt nu. Dus ik ben er alleen maar gelukkig mee.
0: Helemaal gelukkig met die hernieuwde stap in de richting van de muziek. Nou is het eerste nummer wat je uitbrengt van dat aanstaande album natuurlijk meteen een heel persoonlijk nummer. Hè? Over je broer Tom, die overleed op 30 april 2020. Hij was nog maar 50 jaar oud toen. Compleet onverwacht voor jullie allemaal. Wat voor man was hij, Tom?
1: Ja, Tom was een bekend figuur. Allee, het is te zeggen, hij was niet zozeer bekend als... hij kon heel anoniem overal binnenkomen, maar zijn werk was heel bekend. Hij is een grafische vormgever die voor heel veel grote mensen de grafische vormgever. Hij is bijvoorbeeld degene die heel kleurrijke affiches en heel kleurrijke invulling van Rock Werchter heeft gemaakt.
0: Dat is van zijn ding. Dus ook
1: de barn, de grote tent op Rock Werchter, die zo'n heel kleurrijke combinatie van allerlei vormen, dat is mijn broer zijn werk. Maar hij maakte daarnaast ook de affiches en de cd's voor Bart Peters bijvoorbeeld, of voor Zita Swoon, of voor theatergezelschappen als de Rovers. Ontzettend veel gedaan. Dus er is een mooi boek verschenen met zijn werken, dat heet Keith. Dat was zijn roepnaam als grafisch vormgever. En ja, dat is natuurlijk omdat wij alle twee houten kiezen.
0: Ja. Mooi spel met de achternaam. Ja, precies.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zo leeft dus ook zijn werk voort in dat boek. Maar hij leeft nu ook voort in jouw lied, hè, over je broer. Wat verband hadden jullie als broers? Want jullie schelen een paar jaar, hè?
1: We schelen 2 jaar. Anderhalf volgens hem en 3 volgens mij, maar in werkelijkheid 2 jaar. het is niet dat wij elkaars deur plat liepen. Wij waren ook met heel andere dingen bezig zo. Maar het is ook niet dat wij wegliepen van elkaar. Hè. Dus verre van, dat wij, ja, broers waren wij.
0: Ja. Ja, het mooie vind ik dan, Geert, als ik naar het lied luister, dat het lijkt althans alsof je haast verbaasd bent dat je hem na al die jaren zo mist. Dat zijn overlijden echt zo'n gat in je ziel heeft geslagen. Alsof je dat niet verwacht zou hebben.
1: Weet je wat dat heel raar is? En daar ben ik effectief van verschoten. Dat is, kijk, als je ouders sterven, en toevallig ook een heel actueel thema in mijn geval.
0: Ja, maar je moeder is net overleden, hè?
1: Mijn moeder is net overleden op de dag, op exact dezelfde dag dat mijn vader een jaar geleden is overleden. Dus ja. En dat is toevallig ook nog eens 2 dagen voor de sterfdag van mijn broer. Dus ze zijn wel efficiënt bij mij in de klan. Dat is wel een feit. Maar,
0: ja, ja. Dat kun je zo zeggen, ja.
1: Maar wat ik maar wil zeggen is, als je ouders sterven, daar leef je naartoe. Je weet dat dat gaat gebeuren. In het beste geval heb je het allemaal mooi voor elkaar. Is alles mooi afgerond en als die sterven, okay, dan is dat ook gebeurd. Dan is dat eigenlijk de normale gang van zaken, zeg maar. Je bereidt je er ook op voor. Als een broer sterft, en zeker als die zo jong sterft, hè, dan, één, daar ben je niet op voorbereid. Totaal niet. En wat dat je merkt is, en je weet dat wel, maar je staat er eigenlijk niet stil, hoe hard
0: zit. Ja, dus dat is eigenlijk een verrassing die je dan eigenlijk nog overkomt, als het ware.
1: Ja, en je weet dat wel, maar je staat er eigenlijk niet stil bij. Ja, ik ben gevormd door dat je mij af en toe eens plaagde of bewonderde, of vice versa, of spelletjes speelde, of dat we elkaar uitdaagden, of daardoor worden op een of andere manier gevormd. Hè? En je weet dat wel. Maar als hij ineens plots wegvalt, dan voelt hij echt, een beetje gelijk als ik in dat lied dat ook zing, letterlijk als een stuk van u dat weg is. En ik heb letterlijk het gevoel alsof ik opnieuw moest leren lopen. Zodat ja. Alsof mijn evenwicht weg was.
0: Ik vond dat je de verbinding is weer wat slechter aan het worden, Geert. Dus ik ga het gesprek een beetje afronden als je het goed vindt. Ik merk dat die verbinding wat wegvalt, dus dat vind ik zonde. Jij zegt het evenwicht raakte een beetje zoek, alsof je opnieuw moest leren lopen. Dat is het gevoel wat je ook prachtig bezingt in dit lied. En ik ga dat lied dan ook heel graag draaien. Voor nu wens ik je heel veel sterkte en wijsheid. Want je zei het al, je moeder is onlangs overleden. En ik hoop dat je op een mooie manier afscheid van haar kunt nemen samen met je familie. Dit is alvast een prachtige ode aan je broer, voorloper van je nieuwe album. Dit is Geert Houtenkiet en Broer. Dankjewel Geert, tot een andere keer.
1: Dankjewel.
0: Hoi, dag.
1: Dag. Ja, dag.

wat de babbel ging over gravel. Zo'n fiets tussen jouw race en mijn racefiets in. Je had er een gekocht, bijzonder.

0: Echt een prachtig en ook heel persoonlijk nieuw nummer van Geert Houtekiet. Broer was dat.
1: De tweede, de beste. Op zoek naar de beste nummer 2 van het Songfestival.

Kun jij stemmen op jouw favoriete liedjes die ooit tweede zijn geworden in de inmiddels 70-jarige geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. En in het kader van die competitie zetten we 4 van die liedjes extra in de volgspot en haal ik met de makers ervan herinneringen op. En vanavond gaan we terug naar de voor Duitsland gouden jaren 80 op het Songfestival. Want niet alleen won Nicole in 1982 met Ambition Frieden, geschreven door Alf Ziegel en Bert Meininger, ook waren er in 1980 en 1981 tweede plaatsen van Katja Epstein en Lena Valaitis met liedjes die door dezelfde mannen geschreven waren. En in 1985 was het alweer raak. Duitsland werd toen vertegenwoordigd door de speciaal voor het Songfestival samengestelde groep Wind met een liedje van Hanne Haller dit keer, Für alle. En ze werden opnieuw tweede.

0: Voilà, 1985. En 2 jaar later was de groep alweer terug op het Songfestival. Nu met opnieuw een liedje van, jawel, Siegel en Meininger. En met een nieuwe zanger, Andreas Lebbing uit Bocholt. Een stadje vlak over de grens bij Aalte. En hem zochten we onlangs op. Nou, Andreas vertelde toen hoe hij bij zijn tante in Bern was toen hij in 1985 naar het Songfestival keek. En Wien zag optreden met Für Alle.
1: Deze Grand Prix heb ik zum Beispiel in Bern, in de Schweiz, bij mijn tante gezien.
0: Bij deine Tante?
1: Ja, genau. En dan heb ik nog zu meiner Tante gedacht, oh, die hebben wohl eine Chance. Und so. Das weiß ich noch ganz genau. Und da bin ich zum ersten Mal mit Wind in Berührung gekommen. Diese Gruppe wurde jetzt für diesen Grand Prix zusammengestellt, auch für den Song. Also man hat zwar viel Fernsehen gehabt, der Song war sehr erfolgreich, aber es wurden keine Auftritte gemacht. Es war nur für den Song Contest quasi zusammengestellt worden und der Song wurde immer erfolgreicher, aber es wurden keine Auftritte generiert und dadurch haben die kein Geld verdient.
0: Ja, Andreas weet nog heel goed hoe hij tegen zijn tante zei dat hij dacht dat Wind wel een kans zou maken, maar hij had natuurlijk geen idee dat hij later ooit zelf bij diezelfde groep zou gaan zingen. Die groep, vertelt hij, was eerder speciaal samengesteld voor het festival. Hun liedje werd heel populair en ze kwamen veel op tv, maar daarnaast hadden ze geen optredens en daardoor werd er ook geen geld verdiend en dat maakte het voor sommige leden gewoon minder aantrekkelijk om door te gaan met de band. Nou, 2 jaar later gaat bij hem dus bij Andreas de telefoon. Componist Ralf Siegel aan de lijn, die zoals gezegd in 1982 het winnende Ambition Frieden had geschreven. Hij had Andreas ergens horen zingen op een van de platen die hij daarvoor al als zanger had gemaakt.
1: En dan zegt hij, pass auf, in Düsseldorf ligt een ticket voor dich. Du steigst morgen in het vliegtuig. Ik hol dich vom Flughafen ab oder vielmehr einen Chauffeur.
0: Ah, ein bisschen damals direktief.
1: Ja, genau. En ik zei, ja, oké. En dan war dat Gespräch ook fast beendet, weil wir uns ja dann auch morgen sehen. Und dann lege ich auf und habe ich gesagt, jetzt rufst du erstmal in Düsseldorf am Flughafen an, ob das auch wirklich wahr ist.
0: Dass das ein Witz ist.
1: Dass da ein Ticket
0: ist. Ja.
1: Und dann habe ich das gemacht und dann lacht das da. Ja, und dann bin ich einen anderen Morgen, bin ich dann ins Flugzeug gestiegen, bin eben noch in Riem damals gelandet, komme raus aus dem Flughafengebäude, steht dann Rolls-Royce.
0: Ja,
1: jetzt geht's aber ab.
0: Jetzt geht's los.
1: Ich steige in diesen Rolls-Royce rein. Ich fühlte mich so unwohl, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Jedenfalls dann sind wir dann zum Studio gefahren. Und ich komme in Ralf Siegels Büro und nur goldene Schallplatten.
0: Ja.
1: Also so viel Gold habe ich noch nie gesehen. Also das ist unfassbar gewesen. Und dann bin ich da rein und so, ja, wir würden mal ganz gerne, dass du was singst.
0: Ja. Ja. Denn er hatte deine Stimme entdeckt.
1: Genau, aber er wollte jetzt sehen, ne, dass ich das, ob ich das auch so rüberbringe.
0: Ja.
1: Und dann bin ich rein und dann musste ich für alle singen. Und dann habe ich das gesungen. Und dann hat er vor mir gestanden, hat fast geweint. Also ehrlich, der war so emotional, war unfassbar. Ja. Und hat gesagt, du wirst das Geld hier noch mit dem Panzerwagen rausfahren.
0: Ja, de telefoon ging dus bij Andreas in Bocholt. En Ralf Siegel zei tegen hem dat er een vliegticket voor hem klaar lag in Düsseldorf. En dat hij de dag daarna in München verwacht werd in zijn studio. Ja, dat kon hij natuurlijk nauwelijks geloven, Andreas. Maar het bleek waar te zijn. Hij stapte in het vliegtuig en werd in München opgewacht door een chauffeur in een Rolls-Royce. Jawel. Die bracht hem naar de studio van Siegel, waarna zijn eigen zeggen ongelooflijk veel gouden platen aan de muur hingen. En toen moest hij wat voorzingen, gaat Andreas verder. En dat ontroerde Ralf Siegel zo dat hij niet alleen moest huilen, maar dat hij ook tegen hem zei dat hij Andreas voorspelde dat hij straks met panzerwagens vol geld er vandoor zou gaan. Nou, uiteindelijk werd Andreas aangenomen als nieuwe zanger van die groep Wind en schrijven Ralf Siegel en Bernd Meininger het liedje Lass die Sonne in dein Herz. Ze doen mee aan de Duitse voorronde in Nürnberg en ze winnen.
1: Man wünscht sich das,
0: tuurlijk,
1: aber dass es dann passiert. Da warst du, also da, das war unfassbar. Das war ein Gefühl, da vergisst

Ja, de Belastingzone Internet kun je ook stemmen via nporadio5.nl/volspot. Stemmen op jouw favoriete nummer 2 van het Songfestival kan tot met morgenavond 10 uur. Daarna wordt er een top 10 samengesteld van jullie favorieten. En daaruit kiest een vakjury er dan weer 3. Waaruit jullie dan volgende week zaterdag de definitieve winnaar kunnen kiezen. En die vakjury die stel ik jullie met liefde voor. Vorige week hoorde je al dat Gerti Kaspers van Teach-In daar deel van uitmaakt. Ook Bert Haandrikman, collega van NPO Radio 5, zit in die vakjury. En ook deze man is daarin vertegenwoordigd. 3 keer schreef hij de Nederlandse inzending voor het Songfestival.

0: Ja, One Good Reason van Marleen, One More Night van Esther Hart en Your Heart Belongs to Me van Hint. Het zijn allemaal composities van het derde lid van onze vakjury, Tjeerd van Zanen. Tjeerd, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Tjeerd, als je dit allemaal zo terug hoort in een notendop, die drie liedjes, komen er dan mooie songfestivalherinneringen bij je naar boven?
1: Zeker, zeker. Zeker bij de eerste twee. Dat was natuurlijk, zeker de eerste, dat was natuurlijk voor het eerst dat, ja. Dat we mee mochten Nederland vertegenwoordigen. En bij de tweede ook. Je komt toch op hele speciale plekken. Bij de derde was ik als componist of als songwriter wel bij betrokken, maar niet bij de act verder zelf. Dus ik ben wel bij de finale geweest, maar ik heb daar toch een iets andere connectie met die song dan dat ik het had met One Good Reason en One More Night, want daar was ik dus echt samen met Ellen Michael, waar we helemaal bij het hele neerzetten van de act en het hele plaatje waar we bij betrokken. Dus daar heb ik ook goede herinneringen aan het liedje met Hint, maar dat was iets meer op afstand.
0: Ja, iets meer op afstand. En nou is het tegenwoordig zo bij het Songfestival dat heel veel aandacht uitgaat naar de show en ook vooral naar de uitvoerende. Hè. Die artiesten die kennen we allemaal nog, de componisten moeten we toch vaak een beetje opzoeken. Maar toch, hoe belangrijk kan dat Songfestival zijn voor een componist?
1: Nou, goed, wat was voor mij, dat zette mij wel op de kaart. Ik ben eigenlijk van origine ben ik gitarist. En niemand wist eigenlijk dat ik ook liedjes schreef. En dat kwam daardoor wel. Want ineens bijna 2 of 3 maanden ben je soort, is dat liedje dan in de picture. En dan, dus het heeft mij zeker een boost gegeven in het werken naast het als songwriter, naast het Songfestival.
0: Ja, dus kan je echt verder helpen als componist.
1: Zeker, het heeft me echt wel veel verder geduwd. En zeker als je het dan 2 keer hebt gedaan, dan weet je dat het geen toevalstreffer is. Tenminste, nee. Tenminste, zo heb ik het al geïnterpreteerd.
0: Ja, dat is natuurlijk, en eigenlijk heb je 3 keer gedaan. Dus wat dat betreft wisten ze dat ze kwaliteit kregen. 5 keer!
1: Ja, ik heb in 1997 ook met Ellen Michael nog voor Mrs. Einstein een liedje geschreven. Toen werden we zesde bij de
0: nationale voorronde. Inmiddels is Tjeerd van Zanen verdwenen. Dus even kijken of we hem nog terug kunnen krijgen. Tjeerd, ben je er nog? Tjeerd, ben je er nog? Nee, we krijgen Tjeerd niet meer te pakken. Het is in ieder geval heel mooi dat Tjeerd... Is Tjeerd er nog? Nee, Tjeerd is er niet meer. Het is heel mooi dat we Tjeerd te gast hebben in onze vakjury. We gaan hem volgende week zaterdag uitgebreid ontmoeten. En in 1999 bij de eerste keer dat hij meedeed aan het Songfestival was dit de nummer 2.

0: Selma uit IJsland. Hola, vlak tweede op het Songfestival in 1999. En ook op haar kun je stemmen via nporadio5.nl/volspot. Zo dadelijk na het nieuws van 8 uur het vervolg van Volspot met als gastenactrice Jela de Koning en toneelschrijver Max Wient over hun voorstelling Operation Hellfire.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde potjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. De komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Er volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen met kans op onweer. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Volgspot. Helco Span.

0: strafhof in Den Haag een prominente Amerikaan arresteert, terwijl datzelfde hof door de Verenigde Staten niet wordt erkend. Nou, dan kan de zogenaamde The Hague Invasion Act in werking treden, met alle gevolgen van dien. Welke gevolgen dat zouden kunnen zijn? Daarover gaat de voorstelling Operation Hellfire van het Nationale Theater. Geschreven door onder andere Max Wind en met actrice Jela de Koning in een van de hoofdrollen. En zij zijn vanavond bij mij te gast hier in Volkspot.
1: Volkspot.

0: eind jaren 70, begin jaren 80 bloeide er iets moois op tussen de Amerikaanse zangeres Janis Ian en de Nederlandse Connie van der Bos. Ontdekten elkaars werk. Ze gingen ook samen dingen opnemen. En Connie van der Bos maakte ook Nederlandstalige versies van haar nummers. Zoals dit, De Andere Kant van de Maan. Mijn gasten vanavond in Volspot, actrice Jela de Koning en toneelschrijver Max Wind. Hij is medeverantwoordelijk voor de voorstelling Operation Hellfire van het Nationale Theater, waarin Jela een van de hoofdrollen speelt. Fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: En eigenlijk praat ik met twee vrienden, hè?
1: Zeker.
2: Ja.
1: Ja.
0: Want jullie kennen elkaar van de toneelschool.
1: Ja. Wij zaten in hetzelfde jaar. Ik zat in de performanceopleiding en Jela in de acteursklas.
2: Ja.
0: Dus
2: ja.
0: Jonge mensen, jaar of 18, 19, vol van ambities en onzeker over de toekomst.
2: Absoluut.
1: Heel onzeker.
2: Ja.
0: Weet jij nog, Jela, de eerste keer dat jij Max zag en sprak?
2: Ja, ik denk dat ik toen een performance van Max zag.
1: Oh jee.
2: En dat ik vooral heel erg geïntimideerd was over het intellectuele niveau.
1: Het zal geen performance in mijn eerste jaar zijn geweest. Want dan was het echt heel bedroevend, het niveau.
2: Ja? Oh, nou, ik was misschien ook makkelijk te imponeren. Maar ik, ik vond dat heel... Ik keek daar heel erg tegenop.
0: Durfde je die man dan aan te spreken?
2: Jawel, jawel. Hij zelf was niet zo imponerend, hoor.
0: Nog steeds niet. Nee, precies. Ja. Omgekeerd, Max, de eerste keer dat jij Jela zag en sprak?
1: De eerste keer weet ik niet meer. Maar ik moet zeggen dat de hele toneelacademie sowieso ook echt een soort... Die jaren gaan een beetje zo door elkaar heen blurren. Ik weet wel dat ik gewoon Jela in de voorstellingen van haar klas zag spelen. Dat ik heel erg onder de indruk was van haar spel. Dat weet ik nog wel. Maar in het eerste jaar, ik heb daar heel... Ja, weet ik niet meer. Nee.
0: En zag je toen al iets in jullie interesses of in de keuze die jullie maakten op die opleiding van wat jullie later zouden worden? Jij bent natuurlijk volop actrice geworden, Jelle. Jij hebt echt gekozen voor het maken achter de schermen. Hè? Je schrijft veel stukken. Zat dat er al jong in?
1: Het maken?
0: Nou, bijvoorbeeld, ja. Dat je liever achter die schermen wilde werken dan performen op de bühne?
1: Nou, ik weet wel nog dat toen ik auditie deed, dan is er een tweede ronde die overgaat naar de derde ronde. En toen moesten we aangeven of je naar de acteursklas auditie wilde of de performanceklas. En toen heb ik gezegd, ik wil niet naar de acteursklas. Want dat was Vondel, Shakespeare en ik dacht, oh my god.
0: Geen repertoire toneel.
1: Nee, dat kan ik helemaal niet en dat wil ik ook helemaal niet. En performance zit een beetje tussen regie en acteren in. Dus dat was heel veel zelf maken, zelf bedenken en dan wel ook in je eigen werk staan. Maar die liefde daarvoor heb ik wel door de jaren heen een klein beetje verloren. 2 jaar geleden is het de laatste keer dat ik gespeeld heb op de parade. En dat vond ik 40 voorstellingen leuk. En die andere 44 keer dacht ik, waarom lukt het niet meer?
0: Geen zin meer.
1: Nee, niet geen zin meer. Heel veel zin. Maar het is zo moeilijk om het elke keer weer goed te houden. Dat vind ik zo knap dat goede acteurs dat kunnen.
0: Zoals Jela.
1: Zoals Jela.
0: Ja, ja. Want jij koos meteen echt voluit voor die acteursrichting.
2: Ja, ja, ik was echt. Ik kon er geen genoeg krijgen van Shakespeare en nou, eigenlijk in het begin vooral Annie M. G. Schmid. Daar ben ik echt heel erg mee opgegroeid. Maar zo op het toneel staan en stukken spelen en teksten. Ja, dat vond ik echt fantastisch. Dus ja. Ik wilde heel graag spelen. Ja.
0: En nu zijn we zo'n 13 jaar later. Komen jullie elkaar tegen in het kader van die voorstelling Operation Hellfire. Jij speelt in een stuk van die enorme intellectuele maker, Jela.
2: Ja, ja.
0: Toen je hoorde dat hij dat stuk zou schrijven, dacht je toen meteen van, oh, dat is die man met intellectuele stukken.
2: Nou, ik moet zeggen, het is dus al het tweede stuk van Max en Jury, waar ik in...
0: Jury Heegstra, de andere
2: Jury
0: schrijver.
2: Heegstra, zeker, ja. Zeker. Ook hetzelfde jaar, of nee, een jaar daarboven. Jaar boven, ja. Ook vanzelfde toneelacademie. En dat was nu 2,5 jaar geleden in Bellevue. En daaruit is eigenlijk dit project ook een beetje voortgevloeid. Dus ik was het al wel gewend. En ik dacht wel, ik herinnerde me wel van de vorige keer. Dat ik dacht, oh, al die teksten, er zitten zoveel goede, scherpe zinnen in. Maar ook heel veel politieke termen en verwijzingen naar filosofen. En tenminste, dat was in die Bellevue-voorstelling dan. Dat ik wel dacht, oh ja, dan moet ik even op gaan letten. Ja, het is niet een soort emotionele, kots eigenlijk
0: de tekst doet er echt toe.
2: Ja,
0: je moet alles begrijpen van wat je zegt. Nou, Max, daarmee zet je natuurlijk mensen wel voor een opdracht, hè? Samen met Jori, als je mensen uitnodigt om jouw stukken te spelen. Ja, was jij blij toen je hoorde dat Jela eertijds in die Bellevue-voorstelling, Exit Poll, zo heette die, wilde spelen. En dat ze nu opnieuw meedoet in Operation Hellfire.
1: Ja, dat was zo leuk. Want dat was in 2024. En toen waren we allebei 7 jaar afgestudeerd. En ja, je gaat er gewoon een beetje je eigen gang. Jela ging bij het Nationale Theater spelen natuurlijk. En om dan na 7 jaar zo op die manier weer bij elkaar in een project te komen. Dat was zo vet. Ik werd super blij daarvan. Dus en Jela is een geweldige actrice ook. Dus dat was een feestje om te doen. En wat het fijne is om dan door te gaan met elkaar, dat je ook al een soort feeling hebt voor elkaars werk. Wat nu ook in deze voorstelling tot uiting komt.
0: En hoe uitzicht dat dan? Dat je feeling hebt voor elkaars werk? Dat jij feeling hebt voor de manier waarop zij samen met haar collega speelt en omgekeerd?
1: Precies.
0: De manier waarop hij zijn teksten schrijft?
1: Ja, voor mij wel. Dus bijvoorbeeld voor Jury en mij bij het spelen, dan zien wij wel ook al voor ons hoe bepaalde teksten gespeeld zullen worden met bijvoorbeeld een Jela in ons achterhoofd of voorhoofd eigenlijk, denk ik.
0: Ja, ja. En hoe is dat voor jou, Jela? Is het voor jou ook fijn om de schrijver te kennen? Dat je bij wijze van spreken ook naar hem toe kan gaan en zeggen, hoe heb je dit bedoeld? Wat verwacht je hier van me?
2: Ja, zeker. Ja, en zeker ook omdat we denk ik elkaar zo lang kennen en ik wel meerdere dingen ook heb gezien van wat Jury en Max maken. Dat het heel leuk is, dat je ook beter snapt, oh ja, dat is een bepaalde scherpte of jullie houden van een bepaalde musicaliteit of dat helpt heel erg.
0: Het dicteert ook jouw manier van spelen.
2: Ja, een bepaalde tekst vraagt wel om een bepaalde ritmiek of om een bepaalde lichtheid of juist zwaarte. Dat is heel fijn als je daar al een beetje bekend mee bent.
0: Ja.
2: Ja.
0: En op deze manier komen jullie dus nu weer samen in Operation Hellfire. Daar praten we straks verder over. Een voorstelling die een hypothetische vraag neerlegt met verstrekkende gevolgen.

0: Kings, a well-respected man. Mijn gasten vanavond in Volkspot. Actrice Jelle de Koning en Max Wind, toneelschrijver. Een van de schrijvers van de nieuwe voorstelling Operation Hellfire, die nog tot en met 14 juni in Nederland te zien is. Jelle, jij refereerde al even aan die eerste voorstelling waarin jij speelde samen met een aantal collega's. Eerste voorstelling van Max Wind en Juri Heegstra. Ja. Exit Poll heette die. En Max, daarin bevroegen jullie, zoals jullie dat nu ook doen in Operation Hellfire, ook de instituties, hè, als het ware.
1: Ja, in Exit Poll staat een premisse centraal waarbij er zijn verkiezingen en 80% van de stemmers stemt blanco. Het is geïnspireerd op een boek van José Saramago, waarin dat ook gebeurt. En wij hebben dat uitgangspunt genomen om dat helemaal uit te denken, van wat als dat in Nederland zou gebeuren.
0: En welke vragen liggen dan voor bij de politici bijvoorbeeld en bij een regering of bij de mensen die op die kieslijsten staan? Hoe moet je daarop reageren als mensen zo duidelijk een blijk van wantrouwen laten horen?
1: Ja, dat is eigenlijk ook de centrale crisis die in de voorstellingen centraal staat, want er is legaal gezien niks aan de hand. En dat maakt het ook zo interessant, want eigenlijk heb je alle legitimiteit verloren, want 80% van de kiezer zegt, wij willen helemaal niks hiervan.
0: Nee, we willen niets meer met jullie te maken hebben.
1: Maar officieel moet je die 20% die wel heeft gestemd, die stemmen moet je eigenlijk verdelen. En daar gaat het om, van kan je dat dan nog doen in zo'n situatie? Of moet je zeggen, shit, we moeten eigenlijk terug naar de tekentafel. En dit systeem is niet meer houdbaar.
0: Nee.
1: En in die voorstelling wilden we het ook hebben over dat er heel veel democratische instituties zijn die niet meer democratisch zijn, slash dat er nu heel veel beslissingen worden genomen over ons leven door bijvoorbeeld Europese instituties of transnationale corporaties, waar we helemaal niks over te zeggen hebben. En dat de democratie ook steeds verder en verder uitgehold wordt. Dus dat die crisis wilden we daarmee gewoon vol te lijf gaan.
0: Ja, eigenlijk de vraag, wat is democratie nog waard? Ja, in een uur, in een lunchpauze voorstelling in Bellevue. Maar het was een dappere poging die jullie veel credits heeft opgeleverd trouwens. Dat blijkt wel, want jullie schrijven nu voor het Nationaal Theater Operation Hellfire. En ook in deze voorstelling stellen jullie een instituut in dit geval op een vrij scherpe manier ter discussie. De manier waarop dat instituut werkt, namelijk het Internationaal Strafhof in Den Haag. Wat is het uitgangspunt van de voorstelling, Max?
1: Het uitgangspunt van de voorstelling is dat er een oud-president van de Verenigde Staten komt spreken in Den Haag ter ere van het 25-jarig bestaan van het Internationaal Strafhof. En die president wordt dan tijdens de speech gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden.
0: Laten we man en paard noemen, het gaat om Obama.
1: Het gaat om Barack Obama.
0: De peace president.
1: De peace president, de man met de Nobelprijs. En vervolgens wordt hij in hechtenis genomen door het Internationaal Strafhof. Er wordt een zaak opgebouwd rondom iets wat echt is gebeurd. Namelijk een dronestrike in Jemen, waar Obama daadwerkelijk opdracht voor heeft gegeven en waar vele burgerslachtoffers bij zijn gevallen. En vervolgens kondigt Trump de Hague Invasion Act af.
0: Dat die bestaat echt, hè, die wet?
1: Ja, dat is een wet die in 2002 door Bush er doorheen is geknald in het congres in Amerika. En die wet die zegt dat de president Den Haag mag binnenvallen om een Amerikaan of een bondgenoot van Amerika te bevrijden uit de handen van het strafhof.
0: Omdat het strafhof niet wordt erkend door de VS.
1: Ja,
0: dus zo'n Amerikaan wordt in de Amerikaanse wetgeving dus eigenlijk niet erkend als een potentieel verdachte. En die mag dus bevrijd worden met alle middelen. Zelfs met het binnenvallen van Den Haag. Dat is het uitgangspunt van de voorstelling. En op basis daarvan zijn er natuurlijk heel veel vragen te stellen. Jelle speelt eigenlijk een dubbelrol. Jij speelt de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof. Die vrouw gaan we straks belichten. Maar je speelt ook de god van de oorlog. Die ons eigenlijk een soort haast verlekkerd door de wereld van de oorlog leidt. Door de geschiedenissen van de oorlogen. En die eigenlijk ook één ding maar wil zeggen: het gaat altijd weer oorlog worden. Ja. En zo begint de voorstelling. En zo begin jij dus als die god van de oorlog.
2: Denkend aan Holland zie ik rivieren van bloed, traag als stroop door de buitenwijken. Rijen ondenkbaar bleke militairen als hopen weekvlees op weg naar hun einde. Krakkemikkige barakken verspreid door het land. Gebedshuizen vol bange mensen, hopend dat er ook in oorlog nog iets heilig is. Drones hangen laag in de lucht. Hun gezoem even vanzelfsprekend als het getjirp van krekels. De zon wordt door hun grijze huid gesmoord. En in alle gewesten wordt het razende vuur met zijn explosieve vlamkracht gevreesd en gehoord.
0: Ja, en daar zit je dan 7:15 in Houten. En zo begint die voorstelling, heel spellend natuurlijk. Die hele vrouw die jij speelt, die hele god van de oorlog, is enorm onheilspellend, hè?
3: Ja, zeker. Het is een mysterieus figuur. Het is een ja, ik hoop dat het een soort fusie is van The Phantom of the Opera meets The Wiz meets de MC van Cabaret.
0: Ja, daar moest ik aan denken. Een vilijne MC uit Cabaret, ja.
3: Ja, dus onheilspellend, maar wel lekker, hoop ik.
0: Ook lekker om te spelen, kan ik me voorstellen.
3: Dat. Ah, heerlijk.
0: Want jij mag de meest vreselijke teksten over ons uitstorten, de meest afschuwelijke verhalen vertellen en herinneringen ophalen. Eigenlijk over hoe het steeds maar weer altijd oorlog wordt.
3: Ja, zeker. Ja, het is een soort oorlogsgod, orakel. En het zijn scènes met een soldaat, de eeuwige soldaat, die ook op het toneel staat.
0: Jamiel Jones speelt die rol,
3: ja,
0: hè?
3: Jamiel Jones. En eigenlijk gaat dat orakel probeert die soldaat weer lekker op te pompen om toch weer lekker die oorlog in te gaan. Dat werkt het beste door het gewoon op een hele lekkere, aantrekkelijke manier te brengen.
0: Ja, en Max, als jij Jela die rol ziet vervullen, wat voor gevoel geeft jou dat? Is dat wat je ook wilde met het personage?
1: Nou, daarin heeft Jela mij zeker ook echt verrast. Want wat heel vet is aan hoe zij het speelt, is dat ze dat burleske inderdaad, dat met een stafje en soort van, er zit een soort lichtheid in.
0: Ja, inderdaad, die MC uit Cabaret. Ja,
1: dat is echt vet. Want het is, zo hebben we die tekst helemaal niet geschreven, maar dit werkt heel goed, omdat het krijgt er iets. Het is inderdaad een heel duistere tekst. En ik denk dat door die met een bepaalde schwung en ook die soort charme te spelen, dat je mensen veel makkelijker ook daarmee inpalmt. Want dat is uiteindelijk ook wat de god van de oorlog probeert te doen. Die probeert iedereen mee te krijgen met volg mij maar.
0: Ja, die probeert de geest warm te krijgen voor oorlog.
1: Ja, en als je dat inderdaad heel duister zou doen, dan zouden misschien meer mensen denken, nou, laat maar. daar hoef ik niet naar mee.
0: Nee, maar dit is een speelse manier haast. Ja. En dat wordt door jou dan op die manier vertolkt, Jela. En dat is meteen ook een van de andere lijnen in de voorstelling. Je hebt, als je naar het nieuws luistert, ook wel eens het gevoel dat we warm gemaakt worden voor die oorlog, dat we voorbereid worden op die oorlog, dat we een noodpakket moeten hebben, dat we heel veel geld aan defensie extra moeten gaan uitgeven. Die lijn zit ook in de voorstelling. Even nog los van die lijn over Obama die wordt opgepakt bij het strafhof. Is dat voor jou ook belangrijk dat ook ter discussie gesteld wordt in deze voorstelling?
1: Ja, heel erg. Daar hebben Jury en ik het heel erg veel over gehad in onze gesprekken. En we wilden heel graag in vraag stellen of het wel onvermijdelijk is dat het oorlog moet worden. Want dat lijkt een beetje alsof dat steeds aan ons verteld wordt. De defensieuitgaven die de laatste jaren nu echt explosief stijgen, niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, dat wordt eigenlijk bijna niet ter discussie gesteld. Van links tot rechts is in de hele Kamer is bijna iedereen het daarmee eens. Mm-hmm. Waarmee er eigenlijk gezegd wordt van, het is niet een vraag of, maar wanneer. En dat is waar de god van de oorlog ook voor staat. Maar wij willen dat in vraag stellen van, is dat onvermijdelijk?
0: Dat
1: zijn er
0: wel
1: andere manieren om dat tegen te gaan misschien? Zijn er manieren om juist te de-escaleren in plaats van in een soort wapengekletter terecht te komen met elkaar? Want historisch gezien leidt dat altijd inderdaad uiteindelijk tot bloedvergieten.
0: Ja, want je zegt, of een van de personages, vergeet me even dat ik niet meer weet welk personage, wie jij dat nou bent, Jela of iemand anders, maar die zegt, soms moet je een bos afbranden om de schrale grond weer vruchtbaar te maken. Dat heeft ook iets te maken met die onontkoombaarheid. Is dat ook jouw tekst,
3: Jela?
0: Ja,
3: dat is ook het orakel. Ja.
0: En ook weer het orakel. Dat heeft veel indruk op mij gemaakt, kennelijk, het orakel.
3: Ja,
0: maar
3: zeker.
0: Dat is een hele enge tekst.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is ook best wel gek, want dat, ja, ik speel natuurlijk eigenlijk in de voorstelling twee uitersten. Iemand die heel erg die oorlog verlekkert en iemand die heel erg dat recht.
0: Ja, die strafaanklagen gaan we het straks over hebben. Ja.
3: En dat is best wel gek als je dat soort teksten eigen moet maken, waar je het privé misschien niet zo mee eens bent, maar waar je toch een manier voor moet vinden om dat toch geloofwaardig te maken. En ja, ergens kan je ook denken als publiek. Eigenlijk is mijn doel dat je als publiek denkt, ja, daar zit wat in.
0: Ja, want dat is natuurlijk het mooie van die dubbelrol die jij speelt. Die aanklager die in alles voor het recht gaat.
3: Ja.
0: Wat het ook kost, bij wijze van spreken. En die god van die oorlog die zegt, ja, kom maar. Ja, nog meer wapens. Ja, jongens, we gaan die oorlog in. Let maar op. Dat is eigenlijk ook precies hoe de samenleving nu verdeeld is, mag je haast wel zeggen. Iemand die zegt, de ene helft zegt, nee, we moeten in alles voor het recht gaan. De andere zegt, nou, misschien is die oorlog, is in ieder geval dat wapengekletter, soms zegt iedereen nog niet om de boel weer op orde te krijgen. En ja, daar sta jij, eigenlijk geef jij die twee polen weer. Dus daarmee heb je een heel verantwoordelijke functie in die voorstelling.
3: Ja, zeker. Ja, dat is ook het hele leuke ervan, denk ik. Om die twee kanten te kunnen belichten. En dat is denk ik ook waar, nou, als ik even naar Max kijk, waarmee we het publiek ook naar buiten willen sturen. Dat het heel tof is dat we ook merken dat er heel veel wordt nagepraat in de foyers. Van wat is nou, wat ook onder het publiek zal er veel verdeeldheid zijn over met welke kant het publiek.
0: Wat is wijsheid? Ja,
3: en dat blijft ook wel de vraag. Ja.
0: Jullie geven namelijk geen pasklaar antwoord, Max.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat zou ook heel saai zijn. En ik heb ook geen antwoord.
0: Nee,
1: dat doen we niet. Nee, het is echt de intentie om wel bepaalde vragen op te werpen in de hoop dat dit soort gesprekken daarna ontstaan in de foyer. Dat lijkt me heel leuk als dat gebeurt.
3: Ja. Het is een voorstelling.
0: Het is een voorstelling, maar wel een voorstelling die aan... het is inderdaad een voorstelling, maar het is wel een voorstelling die aan denken zet. Straks praten we verder over dat strafhof. En dat functioneert ook op een heel bijzondere manier. Dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. En dat wordt ook heel duidelijk uit die voorstelling. Operation Hellfire. Die staat dit uur centraal in Volkspot.

0: En dat waren de Traveling Wilburys, Handle with Care. Mijn gasten vanavond in Volspot, schrijver Max Wint en actrice Jelle de Koning. De een schreef en de ander speelt in de voorstelling Operation Hellfire, die zich afspeelt in de wereld van het internationaal strafhof in Den Haag. Max, Obama wordt opgepikt, wordt gearresteerd omdat hij verdacht wordt van de moord op een aantal mensen in Jemen. Dankzij een droneaanval die hij geïnstalleerd heeft. Je had er ook voor kunnen kiezen om een anoniem figuur te laten oppakken. Ook ja. Amerikaans, maar een anoniem figuur. Jullie kiezen heel bewust voor Obama. Ja. Omdat iedereen die kent. En iedereen, zeker bij ons, hebben heel veel mensen daar een hele hoge pet van op.
1: Ja.
0: Waarom kiezen jullie dan juist voor hem?
1: Precies om die reden.
0: Omdat we er een hoge pet van op hebben.
1: Het was ergens in het schrijfproces heette dat personage de Amerikaan. Dan was die anoniem. Maar wij hadden ook bij de anonieme Amerikaan al Obama in ons achterhoofd. Want Obama is die president waar heel veel mensen een nostalgisch gevoel bij hebben.
0: Zeker
1: heel
0: nu.
1: Zeker nu. Zeker met Trump in het Witte Huis. Een heel charmante staatsman. Grappig, super slim.
0: Sociaal.
1: Democratisch, sociaal. Als je beelden van hem ziet, ja, dat is die man kon spreken, dat is ongelooflijk. En tegelijkertijd is dat iemand die oorlogsmisdaden heeft begaan. En
0: zoals waarschijnlijk iedere president.
1: Precies,
0: trouwens.
1: Precies, iedere president. Ja, als Amerikaanse president ontkom je er inderdaad bijna niet aan. Maar de droneoorlog die Obama heeft gekickstart, want dat is onder zijn bewind enorm uitgebreid in onder andere West-Azië, maar ook in Somalië bijvoorbeeld. Daar is wel wat over bekend, maar het Pentagon heeft daar heel lang een policy voor gehad om daarover te zwijgen. Dus als journalisten daar iets over vroegen, zeiden ze no comment. En daarom is dat best lang soort van onder de radar gebleven. En alleen maar door onderzoeksjournalistiek is er boven water gekomen wat voor gruwelijke dingen daarbij zijn gebeurd. En wij willen met de voorstelling het hebben over verantwoordelijkheid. En dat presidenten, elke president, hoe democratisch of hoe charmant dan ook, verantwoordelijk gehouden moet kunnen worden voor zijn of haar daden.
0: Ja, en juist bij dat internationaal strafhof, dat ooit is opgericht om mensen te berechten die internationaal gezien oorlogsmisdaden hebben verricht.
1: Ja.
0: Dat is het uitgangspunt. Jullie zetten de situatie meteen scherp. Er is de Hague Invasion Act die dus echt bestaat. Hè. Amerika mag Den Haag binnenvallen om dan die Amerikaan, in dit geval Obama, te bevrijden. En in jullie voorstelling zou Trump niet zijn, of hij is dat ook echt van plan?
2: Arrested him. It's crazy. Very bad. The ICC, they call it a phony court. We do not consent to its existence. Doesn't exist. The Dutch are smart people. Lots of cheese. The king has a beautiful palace. I slept there, actually. They're getting a bit crazy. The mayor of The Hague, Jan Brunson, crazy guy. We have a law for this. Did you know that? The Hague Invasion Act, they call it. If they don't release Obama by midnight, maybe we will give the Netherlands back to the sea. Maybe a lot of death. Who knows what will happen?
0: Echt geweldig knap hoe jullie die verwarde, groteske en tegelijkertijd beangstigende manier van spreken van Trump vorm hebben weten te geven. Het geeft ook al weg dat het ook een hele grappige voorstelling is. Hè?
1: Zeker, ja.
0: Voor wie nu denkt dat dat een hele harde voorstelling is. Ja, dat is het. Maar tegelijkertijd kun je ook enorm lachen. Vooral ook over de onmacht van heel veel mensen.
3: Juist.
1: En tegelijkertijd ook echt een waanzinnige Trump-imitatie. Als we het toch even over toneelacademie nostalgie hebben.
3: Absoluut.
1: Van klasgenoot van Jela, Alex Hendricks.
0: Die horen we hier.
1: Ja,
0: echt knap. Ik dacht even, zou dit AI zijn? Maar nee, Alex Hendricks. Nou, ere wie ere toekomt, dat doet hij echt geweldig. En dan, hij dreigt met nou ja, whatever will happen. Hè? Who knows what will happen. En iedereen raakt in paniek. Niet alleen bij het strafhof, maar vooral bij de Nederlandse politiek. Bij de burgemeester van Den Haag is er paniek. Want ja, wat nu met die slogan, hè? Den Haag, stad van de internationale stad van vrede en recht. Wat met de positie van de minister-president? Wat met de positie van het leger? En dan is er één vrouw eigenlijk die haar rug recht houdt. En dat is opnieuw een rol die jij vertolkt, Jera, namelijk Julie Zonneveld, de hoofdaanklager van het strafhof.
3: Ja.
0: Zij is eigenlijk een van de weinigen die niet wil toegeven op haar principes.
3: Zeker niet. Nee, en ze is ook eigenlijk de aanstichter van het hele geheel. Want zij, ja, zij laat Obama ook arresteren. En ik denk ook vanuit het oogpunt van Jolie, juist Obama. Waar we het net over hadden, waarom Obama en bijvoorbeeld niet een Trump, waarvan er misschien meer mensen zouden denken, ja, dat snap ik wel. Omdat zij ook wel wil testen van hoe sterk zijn die idealen nou eigenlijk van mensen. En hoe. Want als het een oorlogsmiddel, als hij daadwerkelijk burgerslachtoffers heeft gemaakt door zijn drone-aanvallen, waarom zouden we hem dan niet voor het gerecht slepen? Dus daar, ja, het is een beetje een morele kamikaze eigenlijk.
0: En dat weet ze ook, hè?
3: Dat weet ze ook, ja. Dus ze weet wat ze aansticht, maar ze is heel zelfverzekerd en voorbereid.
0: Ja, en dat maakt haar ook zo interessant. Want aan de ene kant is het ook een bloedirritante vrouw. Een beetje een ijskonijn. Dat je denkt, nou, ik ben blij dat mijn buurvrouw niet is. Wat een vervelend mens. En tegelijkertijd kun je niet anders dan bewondering voor haar hebben.
3: Ja, zeker. Ja, het is. Ik heb grappig genoeg in de voorbereiding heb ik een beetje uitgerekend van, oké, als ik deze positie zou willen behalen bij het internationaal strafhof, wat voor een carrière moet je dan hebben gehad? Nou ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Dus moet je wel zo ambitieus zijn en gewoon nul sociaal leven hebben. Toen dacht ik, oké. Dus het is echt vandaar ook een beetje dat ijskonijn. Hè. Het is gewoon echt iemand die gaat alleen maar vol voor dat recht.
0: Ja, ze gaat vol voor het recht. En ja, in zekere zin, ze weet ook wel dat ze daarmee heel veel riskeert. Niet alleen voor zichzelf,
3: absoluut,
0: maar ook voor heel Nederland. Hè? Want Trump heeft het over het pad bombarderen en het teruggeven aan de zee en noem maar op. En op een gegeven moment komen er ook troepenbewegingen en vliegen er straaljagers over. En heel veel mensen, daar gaan we het zo nog over hebben, Max, maar heel veel mensen die maken terugtrekkende bewegingen.
3: Ja.
0: Maar niet jullie. Die denken, nee, ja, het zij dan maar zo. Idealen boven alles.
3: Ja, ze zegt op een gegeven moment ook in de wereld waarin het idealisme wankelt, zeg maar. Is het essentieel dat mensen in het hart van de macht bereid zijn comfort op te offeren. Dat is het hele idee. Ik moet ook mijn comfort opofferen om deze zaak door te laten gaan. Dus ze is zich heel erg bewust van dat het ook hele zware consequenties voor haarzelf kan hebben.
0: Ja, en voor de wereld om haar heen. En daarmee raak je meteen ook aan het derde thema van de voorstelling. Het gaat ook over wat willen wij als mens opofferen om een betere wereld te creëren.
3: Ja,
0: waarin de idealen wel een rol spelen. En dat kun je natuurlijk heel breed zien, dat idealisme. Maar die vraag wordt ook duidelijk opgeroepen in haar personage, als het ware.
3: Ja, en wat is het internationaal recht waard als we selectief gaan zijn in wie we wel en niet gaan berechten?
0: Ja, of het wel een beetje bij ons in onze kraam te pas komt.

0: Je kunt natuurlijk heel breed zien, dat idealisme. Maar die vraag wordt ook duidelijk opgeroepen in haar personage, als het ware.
1: Ja, en wat is het internationaal recht waard als we selectief gaan zijn in wie we wel en niet gaan berechten?
0: Ja, of het wel een beetje bij ons in onze kraam te pas komt, als het ware.
1: Ja, ja.
0: Want Max, tegenover Julie, de rol van Jela, staan heel veel politici met weken knieën. Dat maakt die voorstelling ook heel erg grappig. Ze zijn of echte slapjanussen, of ze raken in paniek en gaan enorme rare dingen uitkramen. Er zit een prachtige scène in met Riek Paul van Mulligen als een totaal overspannen minister van Defensie. Dat contrast kan niet groter zijn tussen hele rechtlijnige Julie, maar wel de enige die het ideaal overeind houdt, en die politici hier die echt volstrekt denken van, nou, wat we ook maar toegeven, laten we dit probleem oplossen. Laat die Obama vrij, kan het schelen zolang het ons maar niet treft.
2: Ja, ja, en het grappige is dat eigenlijk van de mensen, de Julie Zonneveld in de wereld, die zijn er niet heel veel, eigenlijk. En dat ensemble aan politici en premiers en ministers die bij eigenlijk toch wel het minste of geringste hun idealen in de prullenbak gooien, daarvan zijn er wel heel veel. Dus voor ons is dat niet eens zo'n grote overdrijving geweest tijdens het schrijven. Maar is het eerder ook een soort, toch ook wel een weergave van gewoon onze Nederlandse politiek. Want we zien dat hier ook gebeuren. Jette die aantreedt als premier en een week na de inval van Iran dat niet eens durft te veroordelen. Terwijl die een aantal maanden daarvoor meeloopt met het Rode Lijn protest. Dat soort dingen wilden wij ook aan de kaak stellen in de voorstelling. Van hoe kan dat? Dat dit land gevuld lijkt te zijn met dat soort leiders die zo snel.
0: En hoe kan dat?
2: Ja. Nou, nee, ik denk oprecht dat heel erg veel politici.
0: Belangen, zeg jij, daar komen we zo op terug.
2: Ja, belangen. En ik denk oprecht dat heel veel politici het gevoel hebben dat ze niet anders kunnen. Dat ze, omdat het een land is waar ook, dat behoorlijk versplinterd is natuurlijk in de Nederlandse politiek. Er zijn heel veel kleine partijen en je moet.
0: De hele samenleving is versplinterd.
2: Precies, dus je moet toch proberen om een soort brede coalitie in stand te houden om het land voorwaarts te bewegen. Maar ik denk dat de misvatting die ze hebben is dat alleen maar kan als je in het midden een beetje gaat modderen. Terwijl volgens mij is het ook echt zo dat als je wel heel principieel voor bepaalde dingen gaat staan, dat het ook echt zou kunnen lukken om mensen daaromtrent mee te krijgen. Want de meeste mensen die zijn namelijk niet voor illegale oorlogen en dat soort dingen. De meeste mensen willen dat soort dingen gewoon
0: niet.
2: De
0: meeste mensen deugen gewoon.
2: Precies, ja.
0: Ja, jij zegt belangen, Jelle.
1: Ja, wat ik zelf heel leuk vind, eigenlijk heel leuk vind aan al die personages, is dat iedereen gewoon meteen voor zijn eigen hachje kiest. Dus ook de minister-president van Nederland, die laat ook ineens de burgemeester van Den Haag van, ja, zoek het maar uit in Den Haag. Het is jouw stad van vrede en recht. Ik bemoei me er niet mee. Dat werkt gewoon heel goed. Maar het is heel grappig. Het is natuurlijk wel uitvergroot. Maar het is ook pijnlijk als je naar kijkt. Want ook voor het publiek, denk ik, juist doordat je erom lacht, hè, door te lachen, stel je jezelf ook open. En als er daarna weer bijvoorbeeld een heel waar of raak feit wordt gedropt, dan wordt het ook heel pijnlijk.
0: Ja.
1: Dus het is wel een beetje boer met kiespijn soms. Dat je denkt, ai.
0: Maar is dat ook zo expres geschreven? Dat je ons eigenlijk weerloos maakt als publiek, Max? Doordat we lachen, doordat we ontspannen als het ware, en dan ineens recht getroffen worden.
2: Nou, dat is wel een stijl die Juri en ik nu aan het ontwikkelen zijn. Dat proberen we wel te doen in wat we schrijven. Dat we door middel van humor inderdaad het publiek mee willen krijgen om vervolgens inderdaad een soort andere register
0: te slaan.
2: Eigenlijk
0: doen ze dat, hè? Ja, precies.
1: Ik weet niet hoe het had gewerkt. Ik denk niet dat het had gewerkt als een tragedie was geweest. Want als je alleen maar zegt, dit is het en het is heel heftig en zwaar, dat de hele wereld gaat eraan, dan denk je als publiek ook, nou, jeetje zeg, ik kom ook een avondje uit.
0: Ja.
1: Dus dan sluit je ook helemaal af voor wat er wordt. Dat is mijn ervaring. Terwijl als je toch een beetje verleid wordt om je open te stellen.
0: En dan ga je ook nadenken en dan ga je vervolgens in gesprek.
2: Ja. En dat kan volgens mij ook echt louterend zijn. Omdat ik denk dat heel dit land kijkt ook naar de wereld, naar het nieuws en denkt ook, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja.
2: Er is zoveel gekte. En om dan even 2 uur met elkaar naar het theater te gaan en dan ook eventjes daarom te lachen, kan denk ik ook echt een enorme ontlading zijn.
0: Ja, en het mooie is dat je eigenlijk ook voortdurend wordt ingehaald door de actualiteit. Die voorstelling wordt

0: Drenthe ontmoet Zeeland. Hanna mee ontmoet Bluff. Ik ben niet meer bang. Een liedje van de Drentse zangeres samen met de Zeeuwse band. Mijn gasten vanavond in Volspot, actrice Jelle de Koning en schrijver Max Wind. Max schreef samen met Jurie Heegstra de voorstelling Operation Hellfire, waarin Jelle de Koning een belangrijke dubbelrol speelt. Jelle, in 2023 speelde jij in Coriolanus van Shakespeare. Jij speelde daar de titelrol. Je werd daarmee ook genomineerd voor een Theodor. Dat is natuurlijk een prachtige beloning voor hard werk. Hè? De prijs voor de beste rol van dat seizoen. Heel kort even, wat voor personage was dat, Coriolanus?
1: Coriolanus, dat was een. Dat is eigenlijk het meest onsympathieke personage dat Shakespeare geschreven heeft, denk ik.
0: Julie Zonneveld, Coriolanus.
1: Ja, precies, ja, dat is ja. Echt mijn genre.
0: Als echt mensen op te houden, hè?
1: Sympathieke ja. Mensen zoeken, kun je mij bellen. Dat is een Romeinse legergeneraal. Met een heel onstuimig temperament. En doorgaans gespeeld door mannen. Echt een mannenrol, echt heel testosteron gevulde rol met vechtscènes en slachten en bloed en zo. En regisseur Nina Spijkers vond het een goed idee om mij daarvoor te vragen. te gekke rol. Ook omdat dat wel echt iets is wat je als vrouw niet zo snel op je bordje krijgt.
0: Nee, en dus als actrice ook een geweldige uitdaging om die generaal te kunnen spelen. Maar ja. Ook in 2023 was dit ook weer zo'n actuele voorstelling. Terwijl het gewoon een stuk van Shakespeare is uit de 17e eeuw.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd is het een heel actuele voorstelling gaan worden.
1: De Nina wilde het maken omdat ze zei, ik snap niet dat dit nu niet gemaakt wordt. Want er zit letterlijk de bestorming van het Kapitool zit erin. En dat was toen net gebeurd.
0: Ja.
1: Ze gaf in Rome. Maar toen wij aan het repeteren waren, ik geloof de dag voor de première, stonden er toen mensen met fakkels Sigrid Kaag op te wachten.
0: Ja, bij haar thuis in Den Haag.
1: Ja. En dat was eigenlijk de openingsscène van het stuk, is ook dat boze burgers met fakkels verhaal komen halen bij politici. Dus we waren er ook zelf een beetje van in de war.
0: Maar het is ook eng haast, hè?
1: Het is bijna eng, maar mijn ervaring is dat heel vaak toch de realiteit de fictie inhaalt. Dus ik heb ook één seconde wel gedacht toen dit plan werd gepitcht, dat ik dacht, oh.
0: Ja, want twee jaar geleden Want twee jaar geleden zijn jullie hier al mee begonnen. Ja. Toen was Trump volgens mij nog geen president. Nee. Dit was echt een interessante casus om als makers natuurlijk uit te werken. Dat begrijp ik, hè, want het strafhof functioneerde toen al zoals het nu functioneert. Maar ook hier geldt dat jullie eigenlijk door de realiteit zijn ingehaald.
2: Ja.
0: Niet zozeer qua kwestie strafhof misschien, maar wel als het gaat om oorlogsdreiging, als het gaat om wat heb je over voor je idealen.
2: Ja, absoluut. Dat hadden we echt niet zo kunnen voorzien. Maar wat tegelijkertijd wel zo is dat we begonnen met het idee ook om een voorstelling te maken over die ongebreidelde macht van Amerika, waar niemand aan lijkt durven tornen. En want die wet is ook een wet die er al ruim 25 jaar is.
0: Ja, daar is niet echt op gereageerd door de internationale gemeenschap. Ook niet door Nederland, volgens mij.
2: Er zijn een paar.
0: En niemand hield er volgens mij ook rekening mee. Gek Amerikanen.
2: Ja, er zijn een aantal kunstwerken gemaakt op het strand van Scheveningen in 2002. Josias van Aerts is ooit nog met een delegatie naar Washington gegaan.
0: De oud-burgemeester van Den Haag. Stad van Vrede en Rechten.
2: Ja, precies. Om het eens aan te kaarten. Ja. Die kreeg helaas alleen maar de assistenten van de senatoren te spreken. Dus daar is ook niet zoveel gebeurd. En toen is iedereen het maar een beetje vergeten en doorgegaan met zijn leven.
0: Ja.
2: En dat is hoe het heel vaak eigenlijk gaat. Dat Amerika toch dat soort dingen weet te doen. Precies, might is right. Dat is ook een uitspraak die in de voorstellingen wordt gezegd. En dan vergeten mensen het weer en gaan weer door. Dus het hangt een beetje op twee benen. De actualiteit die ons echt heeft ingehaald is dat het nu zo groot is geworden. En zo elke dag, je wordt wakker, je opent de nieuwsapp en er is weer iets wat gisteren heeft ingehaald, zeg maar. Dat is wel echt nieuw.
0: Is dat voor jullie als toneelschrijver ook een compliment tot op zekere hoogte? Dat je kennelijk heel goed aanvoelt wat er leeft in de maatschappij?
2: Ik denk dat wat het wel zegt is dat we, Jurie en ik, proberen altijd heel veel research te doen naar onderwerpen waar we voorstellingen over willen maken. Ik weet niet of het een compliment is, maar ik denk wat er dan automatisch gebeurt is dat doordat je dat doet, je ook op dingen stuit die gewoon sluimeren of die aan de hand zijn in de maatschappij. En soms zijn dat dingen waar op dat moment nog niet heel veel aandacht voor is.
0: Nee.
2: En dat met het risico op dat je misschien per ongeluk iets manifesteert en er weer iets uitbreekt.
0: Kennelijk. Ja, ja. En Jela, jij hebt nu de gevolgen daarvan gemerkt, hè, van het feit dat die actualiteit eigenlijk het verhaal inhaalt. Want jouw tekst verandert af en toe.
1: Ja,
0: omdat
1: en
0: er nieuwe dingen gebeuren.
1: Zeker ook van mijn collega's, veel ook die de politici spelen, de minister van Defensie. Daar moet af en toe even een verandering in tekst worden gedaan, want dan klopt het niet meer met de actualiteit.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Bijvoorbeeld vorige week is dan, er zit een zin in van Rick Paul van Mulligen als minister van Defensie. Defensie, ja. En die zegt dan, die heeft het over Poetin en zijn Orbán vriend. Nee, Orbán en zijn...
2: Wat Poetin, is Orbán en zijn Poetin vriendjes.
1: Orbán en zijn Poetin vriendjes. Ja, Orbán is niet meer, ja, hij is wel, maar is niet
0: ja,
1: meer...
0: Ja, is niet meer de minister-president van Hongarije, nee.
1: Dus nu is het de minister-president van Slovenië?
2: Volgens mij van Slovenië.
0: Ja, of van Slovakije, hè? Meneer Fico.
2: Sorry, precies.
0: Ja, dus dan moet je dat aanpassen. Van Orbán naar Fico, nou is dat een kleine stap op zich. Maar bijvoorbeeld de natuurbranden van nu... Ja. Die gaat nu ook een rol spelen in de voorstelling.
2: Ja, dat is deze week natuurlijk gebeurd. En wij hebben deze week ook een appje gestuurd naar de regisseur, naar Erik de Vroet. Van, we hebben eigenlijk wel een suggestie voor dat blokje op die pagina. Misschien ook weer voor Rick Paul van Mulligen. Misschien kan hij nu wel zeggen, we hebben de hele Nederlandse haai in lichterlaaien gezet. Want dan doet hij een opsomming over wat het leger allemaal gedaan heeft om weerbaar te worden. En het is niet gelukt, daar gaat het uiteindelijk heen.
0: En weer ook dat beeld over die verschroeide aarde die dan
2: precies,
0: uiteindelijk vrucht zal dragen in de toekomst.
2: Ja,
0: dus in die zin... Blijft die voorstelling zich ontwikkelen? Geeft ook de actualiteitswaarde ervan aan? Jela, tenslotte, er zijn ook mensen van het internationaal strafhof komen kijken, hè, bij de voorstelling.
1: Ja, er ging een beetje een buzz rond. We zijn ook met de groep zijn we langs geweest. Hebben rondleiding gehad bij het internationaal strafhof. En toen was er wel interesse, maar er was ook een beetje een soort wantrouwen van wat gaan jullie dan precies...
0: Iets bij voorstellen vanuit hun perspectief.
1: Zeker. Ja. En er zijn wel wat mensen geweest, maar er zijn ook al wat mensen die dan eigenlijk het afkeurden, maar nog niet waren geweest. Maar gewoon überhaupt dachten van hier moet je niet aankomen. Dus het leeft wel. Ook veel mensen van Defensie zijn komen kijken, juristen zijn komen kijken. En eigenlijk wat mij wel, ook niet verbaasde, maar wat me wel opviel, is dat eigenlijk heel veel van die gasten zeiden, het klopt eigenlijk wel heel erg. Dus het ligt echt wel heel dicht bij de realiteit. Of dit is een casus die echt, dat is ook denk ik de kracht van wat Max en Jury maken. Het zijn allemaal soort wat-als voorstellingen, maar met scenario's die als je het volgens de wet of zo bekijkt, zou het echt kunnen gebeuren.
0: Ja, een beangstigende gedachte, maar tegelijkertijd een compliment voor jullie als makers.
1: Absoluut.
0: Ik vind het een voorstelling die je alleen al zou moeten gaan zien, omdat je je gedachten kunt scherpen als je die voorstelling ziet. Je met elkaar kunt discussiëren over hoe jij in deze realiteit staat. Operation Hellfire van het Nationale Theater, nog te zien door heel Nederland tot en met 13 juni. Dinsdag trekken jullie met z'n allen naar Kerkrade, vlakbij Brunsum, hè? Een van de Nederlandse hoofdkwartieren van de NAVO, volgens mij. Dus daar zal het vast ook leven, dit thema. Donderdag zien jullie in Almere en van vrijdag tot en met zondag in Den Haag. Max Wint, een van de schrijvers en actrice Jelle de Koning. Fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel. En heb nog een hele mooie tournee samen.
2: Dank je wel.
0: Straks de muzikale fruitmand met Jury. En Volkspot is er morgen weer. Ik bel dan even met Imca Marina. Zij wordt 85 en dat viert ze met het uitbrengen van een driedubbel cd met haar grootste successen. En we gaan nog even verder met onze competitie op zoek naar de mooiste nummer 2 van het Songfestival. In 1988 werd dit liedje nummer 2.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij geraakt was door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel, harde windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Het Oslo Gospel Choir komt later het jaar weer naar Nederland. 23 en 24 oktober, dan staan ze in Veenendaal voor het eerst sinds een hele lange tijd. En de zalen die waren de vorige keer ook in een mum van tijd uitverkocht. En nou, als je dit hoort, dan begrijp je dat wel. Ik zou er graag ook nog een keertje bij willen zijn. Het Oslo Gospel Choir en Come, Now is the Time to Worship. Ja, en de tijd is nu ook gekomen voor de muzikale fruitmand. 2 uur lang muziek die raakt, vertroost en optilt. En vanavond mag je ook weer iets in de mand leggen. Een lied dat veel voor je betekent. Of voor iemand voor wie je veel geeft. En het idee van dit programma, het is eigenlijk heel simpel. Je mag een lied aanvragen voor iemand. En het kan bijvoorbeeld je buurvrouw zijn die een moeilijke week heeft gehad. Misschien voor je dochter of zoon die voor het eerst alleen op kamers gaat. Voor een kleinzoon die, nou, ook iets te vieren heeft. Of misschien wel voor jezelf, omdat het al weken niet zo lekker met je gaat. Bellen kan vanavond naar 0800 3000 555. Of je stuurt een bericht met de NPO Luister-app. En dan hoor ik graag van je welk lied.

En eindelijk is het zover, Claudia. Jouw verzoek op de radio. Je vraagt om tijd het lied van Mosaic Worship aan. Een nieuw lied van ze. En Mosaic Worship, dat is een groep muzikanten uit de kerken van Mosaic. En ja, dit lied, het is zo nieuw, Claudia. Ik kon hem nog niet aan je laten horen. Maar we zijn nog eens goed gaan zoeken. En we hebben hem gevonden voor je vanavond op verzoek. Van Claudia uit Berkel en Roderijs, omdat ze dit zo mooi en bemoedigend lied vindt. Koning van de kerk van Mosaic Worship.

Psalm 98, vers 2 en 3, gezongen door het christelijk urker visserskoor Crescendo. Een koor dat begon in 1953, 23 jonge zangers uit Urk, en inmiddels is het uitgegroeid tot het grootste mannenkoor van het eiland. En het stokje ging ook van dirigent, van vader op zoon en weer op zoon. Drie generaties Kramer voor de groep. En ja, psalmen, gezangen, geestelijke liederen, het is toch een ding gebleven. En gelukkig maar, ze klonken net hier in de muzikale fruitmand. Elk weekend te horen op NPO Radio 5. Op zaterdagavond van 9 tot 11 en morgen op zondagavond zelfs een uur eerder. En dan beginnen we om 8 uur al en zijn we ook tot 11 uur in de lucht. En dit weekend ben ik er. Maar volgend weekend, dan heb ik een weekendje vrij. En dan vervangen Hanno Jansen en Jurrien ten Brinke mij. Ik kan nu alvast een lied bij hun aanvragen via de website nporadio5.nl /de muzikale fruitmand. En dat zijn dan de verzoeken voor komend weekend. Voor dit weekend kun je ze gewoon bij mij kwijt. En ja, je hoeft zeker niet bescheiden te zijn. Ook jouw verhaal, jouw verzoek doet ertoe vanavond. Dus bellen mag 0800 3000 555. Of stuur een bericht met de NPO Luister-app. Ja, en dankjewel zeggen tegen God, dat is misschien wel het mooiste gebed dat er is. In de Bijbel lees je het op heel veel plekken. Psalmen die bijvoorbeeld helemaal in het teken staan van danken. Mensen die na een moeilijke tijd hun handen omhoog steken en dan zeggen, ja, u heeft mij niet losgelaten. Het is een manier om te erkennen dat het leven ook na een storm een geschenk is. En zo heb ik hier een verzoek van Sandra Meulendijk uit Zwolle. En Sandra die schrijft, ja, na een heel moeilijk jaar voel ik weer een beetje de grond onder mijn voeten. En dit lied, dat is mijn dankgebed. Nou, voor jou, Sandra, en ook namens jou, klinkt nu Cela in de muzikale fruitmand. En danklied.

0: heel bijzonder lied van Gesina van der Bos. Heel eerlijk ook. Ik zie dan de laatste tijd heel veel beelden voorbij komen van de maanmissies of andere beelden van de melkwegstelsels en de sterrenhemels. En als ik dat zie, ja, mijn verstand kan er gewoon niet bij hoe groot het heelal in totaal is. Hoeveel sterren, hoeveel ruimte. En dan te bedenken dat God, de schepper van hemel en aarde, dwars door dat alles heen ons ziet, jou en mij, op de plek waar we nu staan. En voor hem hoef je niet beter voor te doen dan je bent, want hij weet allang wat er bij je speelt. Ook de boodschap van Gesina van der Bos zojuist, de hemel weet het. En zometeen, in de muzikale Fruitmand, laat ik Psalm 84 horen, een pelgrimslied. Mooie moderne uitvoering van de Psalm Project en ook muziekjournalist Leon van Steensel, die heeft nog een lied dat hij van harte kan aanbevelen, van een stem die heel erg lijkt op die van Lauren Daigle. Ken je ongetwijfeld van het lied You Say? Maar dit is een nieuwe naam, een nieuwe stem, en Leon die wil haar zometeen aan jou en aan mij voorstellen.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: En morgen wordt een groot moment voor een klein mannetje. Lucas Westerveld uit Kampen wordt dan gedoopt. En zijn opa en oma Henk en Bea, die hebben voor deze avond een lied uitgekozen dat ze zelf vroeger als kind al zongen. Het is een lied vol vertrouwen dat hun kleinzoon nu mag meenemen zijn leven in. En Henk en Bea die schrijven: ja, wat een bijzondere dag wordt het morgen voor jullie en voor Lucas. Klinkt nu het christelijk gemengd zangkoor Fiducia samen met kinderkoor De Wegwijzer en Scheepke onder Jezus' hoede.

0: Psalm Project en Psalm 84, Pelgrimslied.
1: Van harte aanbevolen.
0: Ja, Lauren Daigle, die ken je waarschijnlijk wel van haar grote hit You Say. Het is een lied dat je hier in de muzikale fruitmand wel eens hoort, maar ook in heel veel andere radioprogramma's voorbij komt. En nu een lied dat muziekjournalist Leon van Steensel van harte kan aanbevelen met een zangeres die qua stem verdacht veel op Lauren Daigle lijkt. Maar ze is het niet, hè, Leon?
2: Nee, maar ja, ik heb echt heel goed moeten luisteren, hoor. Want we hebben het over Jamie McDonald.
0: Ja.
2: 42-jarige zangeres. Ja, dan denk je, oh, dat is al op leeftijd voor de muziek, zeg maar. Maar heeft ze haar debuutplaat eigenlijk uitgebracht dit jaar. En ja, er zit een hele geschiedenis achter. Die begint bij haar familie. Haar vader, haar stiefvader, die haar eigenlijk nooit wilde laten zingen. Terwijl zij dat juist heel erg graag wou. Nou, er zijn allerlei dingen gebeurd in die familie. Dat is uit elkaar gegaan. En zij kwam uiteindelijk via allerlei omwegen toch in de muziek terecht. En dan hoor je die stem en dan denk je van wauw, daar zit echt heel veel in. En dat komt vooral in dit lied ook naar boven. Dat heet My Family. Ze heeft het ook geschreven over haar familie. Die vader waar ik het over had, die stiefvader, daar is ze later weer mee in contact gekomen. En zij is zelfs een tijdje nog mantelzorger voor hem geweest. Dus dat kwam goed. Maar ja, er zit natuurlijk een heel tijd tussen waar dat niet goed was. En daar kwam dit lied uit voort. Het is eigenlijk een gebed waarin ze bidt van ja, God, als u zoveel dingen kan doen, hè, als u zoveel dingen heeft gedaan, zou u er dan niet voor kunnen zorgen dat mijn familie weer bij elkaar komt, dat het weer goed komt. En ik denk dat er heel veel families zijn waar dat ook een gebed is. En ja, misschien nog niet een lied bij past. Maar laat dit dan het lied zijn. Want ja, het is niet een garantie dat dingen goed komen. Maar het gebed wat hier uitgesproken wordt is wel een hele mooie. En je voelt hem ook echt, hè. En ja, gebroken familierelaties, dat komt niet altijd goed. Maar er kunnen wel allerlei dingen gebeuren waardoor dat gebeurt. Dus mensen die op het pad komen, dingen die opeens, omstandigheden die veranderen. En ja, daar zou God ook wel eens wat achter kunnen zitten. Dus ja, een mooie, hele ingrijpende introductie eigenlijk van een hele fantastische nieuwe zangeres. Ik ben fan, laat ik het gelijk maar zeggen. Jamie McDonald, inderdaad, het evenbeeld qua stem van Lauren Daigle. En dat ga je op dit lied zeker ook horen, My Family.
0: Oké, je hebt kleur bekend, Leon. Je bent fan van deze vrouw, Jamie McDonald. En ik ga er ook met heel veel aandacht naar luisteren. Dankjewel, hè.
2: Oké.
3: I try to be the glue that keeps it all together.

Een prachtig verhaal bij dit lied en een prachtige stem. Jamie McDonald en My Family. Muziekjournalist Leon van Steensel kon het ons van harte aanbevelen. En dat neem ik dan ter harte.

Het is een lied dat oorspronkelijk is geschreven om gezongen te worden bij de inwijding van een kerk met een nieuw kerkgebouw. Mensen die daar voor het eerst binnenstappen en dan deze lofzang horen. Christ is made the sure foundation. Een tekst die gaat over Christus als het fundament en over ja, gelovigen als levende stenen. Een beeld dat ook uit de Bijbel komt. In 1960, toen werd het pas echt geliefd, want toen werd het gezongen bij de bruiloft van prinses Margaret in de Westminster Abbey. En ook precies daar, door dat koor, werd dit zojuist gezongen. Het Westminster Abbey Choir. Ja, en dan feest. Komende vrijdag wordt Kees van Tol 84 jaar. En hij luistert elke zaterdag, of misschien ook wel elke zondag, naar de muzikale fruitmand. In ieder geval altijd, laat Gerda weten, de zus van Kees. En ze dacht, nou, ik ga hem vanavond alvast feliciteren. Een lied voor haar broer. Ja, het is een prachtig lied. Wat de toekomst brengen mogen. Het klinkt vanavond speciaal voor jou, Kees. Namens je zus Gerda. Het christelijk mannenkoor Emmeloord zingt het vanavond onder leiding van Nan van Groeningen.

0: Lenny Koer. En de steppen zal bloeien. Martien vroeg hem aan via de NPO Luister-app. Gewoon mooi stuurt hij. Nou, dat is reden genoeg.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras hem met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Anita, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: U vraagt vanavond de lied aan dat u terugbrengt naar vroeger, 8 jaar jong.
2: Ja. Ja. Ja, 70 jaar geleden zat ik op de kinderkerk en zongen we dat daar. Ja, en toen komt het bij me boven en vooral omdat ik nu... Morgen zing ik in een koor mee in Utrecht. En dan zingen we een oratorium voor Hemelvaart van Bach.
0: Ja.
2: En toen moest ik er nog extra aan denken. En ik denk, oh, dat lied, dat zou ik nog graag eens horen na 70 jaar.
0: Zo. Het gaat om het lied Op een lichte wolkenwagen. En dat is een lied, ik heb me even opgezocht voor u. Ik kon hem met moeite vinden.
2: Ja, maar het is ook al hartstikke oud, dus, hè?
0: Ja, dat is helemaal waar. Het is wel gezongen nog een aantal jaar geleden op Urk, in de Bethelkerk daar. Tijdens het evenement Zingen in de Zomer. En nou, u heeft het zelf dus eigenlijk ook al 70 jaar niet meer gehoord. En als ik dit zometeen instart, waar doet het u dan aan terugdenken?
2: Nou, aan mijn fijne tijd met de kinderkerk. Ik vond het altijd leuk. Dan deed je spelletjes en... en mijn vader was organist van de kerk. En als ik dan naar de kinderkerk klaar was, dan sloop ik naar boven en dan mocht ik bij hem op het orgel zitten. Dus ja, al die herinneringen komen dan weer boven, ja.
0: Prachtig, prachtig. We gaan er naar luisteren. Geniet ervan, zou ik zeggen.
2: Ja.
0: Met dan weer even een meisje van 8 jaar jong op een lichte wolkenwagen. En een hele mooie dienst morgenochtend ook met het zingen.
2: Hartelijk dank en fijn dat het zo gelukt is meteen al.
0: Zo snel kan het gaan.
2: Okay. Ik ga mijn radio houden.
0: Helemaal goed, oké.
2: Okay. Hartelijk dank, nog een fijne avond en succes met je...
0: Met het programma, dankjewel, Anita.
2: Ja.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Tot ziens.
2: Dag.

samenzang vanuit de Bethelkerk op Urk. Op een lichte wolkenwagen na 70 jaar heeft Anita dit weer mogen horen. Het volgende lied is op verzoek van mevrouw van Steenis. Haar dochter is een paar dagen geleden in een verschrikkelijk incident beland. En ze hoopt dat dit lied haar goede moed zal geven. Met heel veel liefs van haar ouders.

In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongetje of een meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Ajax-PSV is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. De Amsterdammers blijven voorlopig op plek 4 staan, een plek die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, daar trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Nou, ik kan me niet voorstellen dat dit elders ook nog klinkt. Hava Nagila, Hava. Hier alleen in de muzikale fruitmand. Hava Nagila betekent trouwens laat ons blij zijn. En dat is dan gezongen in het Hebreeuws, ook een Joods volkslied uit 1918. Geschreven om te vieren dat het volk Israël weer hoop kreeg op een eigen land. En nou, sindsdien wordt het overal ter wereld al gezongen op feesten, op bruiloften, bij bar mitzwa's. En vanavond dus ook in de muzikale fruitmand. En misschien heb je zelf ook wel iets te vieren. Misschien ook een verjaardag of een ander feest, een bruiloft. Het zou zomaar kunnen, dan mag je dat vanavond doorgeven. De muzikale fruitmand is tot 11 uur hier op NPO Radio 5... en er is vast nog wel ruimte voor een verzoek. Dus misschien heb je nog nooit een lied aangevraagd. Laat deze zaterdag 2 mei dan de allereerste keer zijn. Het is niet ingewikkeld. Je hoeft alleen de telefoon erbij te pakken en te bellen naar 0800 3000555. En anders mag je ook een bericht sturen met de NPO Luister-app. Wat ik zo leuk vind is om te horen hoe je luistert naar dit programma. Soms dan krijg ik er prachtige verhalen over toegestuurd, zoals vanavond van Dini uit Lelystad. Zij en haar zus Venna, die in Groningen woont, die luisteren elke zaterdag samen naar de fruitmand. De ene zus die belt dan de andere en ja, zo zijn ze er toch allebei bij, verbonden via de radio. Heel mooi vind ik dat. En allebei houden zij van mannenkoren. Dus vanavond voor Dini en Venna klinkt nu het Urker Mannenkoor Halleluja en op bergen en in dalen.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800...

Prachtig lied. Lopen op het water, gezongen door Elise Manna en de koorzang van Nederland zingt. En dan maken we nu even een uitstapje naar Kampen, want daar wonen Bert-Jan en Wilma Hoekstra. En ze hebben iets moois te vieren, want het is jaren geleden dat ze ja tegen elkaar zeiden. En ja, daarmee bedoel ik natuurlijk het ja-woord. 38 jaar geleden. En de belofte van toen, voor goede en slechte tijden, in voorspoed en in tegenspoed, die is nog altijd springlevend. Ze vragen een psalm aan, een psalm die al klonk op hun bruiloft. Ze hebben het gezongen op een trouwdag. En vanavond klinkt het opnieuw voor Bert-Jan en Wilma. Psalm 8, de verzen 1, 3 en 9.

Psalm 8, vers 1, 3 en 9. De nieuwe berijming is dat van Christelijk Mannenkoor, Het Harde Diët. Hier zong in de muzikale fruitmand. Het is zaterdagavond 2 mei, 10 minuten voor 10:30. En het volgende lied dat is geschreven door John Newton. Engelse predikant uit de 18e eeuw schreef ook Amazing Grace. En dit lied schreef hij voor gewone mensen. De gewone mensen in zijn dorp. En dat schreef hij bewust in hele eenvoudige taal, zodat ze de woorden van de Bijbel beter konden onthouden. How Sweet the Name of Jesus Sounds heette het toen. En later is het in vrij Nederlands omgezet en uitgegroeid tot een prachtig lied. O Jezus, hoe vertrouwd en goed. Het klinkt vanavond op verzoek van Linda, die het aanvraagt voor Bram Laus uit Middelburg. Omdat ze wil laten weten, ik denk aan je Bram. Nou, dat doet je goed. O Jezus, hoe vertrouwd en goed. Dit is het koor Omnia Cum Deo.

in liedvorm van Gerald Troost. Die vraagt of je mag kijken zoals Jezus kijkt. Dus niet oordelend, niet hard, maar mild en vol liefde. En dat naar de mensen om je heen. En nou, misschien wat allermooiste, ook naar jezelf. Ook belangrijk. Kijken met de ogen van Jezus hoorde je van Gerald Troost en daarvoor een verzoeklied van Linda voor Bramlaus uit Middelburg. Het volgende lied is aangevraagd door Mathilda. Een droevige aanleiding, want haar broer Peter heeft deze week een infarct gehad. Het is erg moeizaam, ook voor zijn vrouw, maar ja, hoe mooi om te laten weten dat je aan iemand denkt. Vanavond is dat voor jou zo, Peter. Je zus Mathilda vraagt stil, mijn ziel, wees stil aan. Vanavond gezongen door Kinga Baan.

Kingabaan. En stil, mijn ziel, wees stil. Klonk vanavond voor jou, Peter, dat het herstel spoedig mag verlopen. Dat hoop ik dan maar. Ella Fitzgerald, zij staat klaar in deze muzikale fruitmand. En zij is voor heel veel mensen toch vooral bekend als de dame van de jazzmuziek. Maar wat misschien minder bekend is voor het grote publiek, is dat ze ook een prachtig gospelalbum heeft opgenomen. Brighten the Corner, zo heet dat album. En daarop staat ook het volgende lied dat geschreven is, ja, niet door haarzelf, in de 19e eeuw. 1855 om precies te zijn, door Joseph Scriven. En dat schreef hij om zijn moeder te troosten, die ver weg woonde in Ierland. Hij zat zelf in Canada, dus nou, een moeilijke overbrugbare afstand, zeker in die tijd. En de boodschap, ja, de titel die verklapt het natuurlijk al. What a friend we have in Jesus. Je hebt een vriend in Jezus. Altijd waar je ook bent. Hij schreef die boodschap voor zijn moeder. En vanavond mag het hopelijk ook een vertroostende boodschap zijn voor Antje. Antje die laat weten, goedenavond Juri. Ik luister naar de radio, ik geniet van al die mooie muziek die voorbij komt en ik voel me vandaag alleen en eenzaam. Nou, Antje, dan hoop ik dat dit lied voor jou een bemoediging mag zijn. What a friend we have in Jesus. Ella Fitzgerald zingt het vanavond voor je.

Bill Gator Trio. En Jesus, we want to thank you. Willeke, je bent verbonden met de radio. Verbonden met NPO Radio 5 en afgestemd op de muzikale Vrijmond. En vanavond vraag je een lied aan. Je laat weten, ik geniet van alles wat in dit programma te horen is. Ook van de liederen die...

Willeke, je bent verbonden met de radio. Verbonden met NPO Radio 5 en afgestemd op de muzikale vrijmond. En vanavond vraag je een lied aan. Je laat weten, ik geniet van alles wat in dit programma te horen is. Ook van de liederen die andere mensen aanvragen. Maar mocht er ruimte zijn, dan zou je mij een plezier doen met het volgende lied. Ik luister elke zaterdag en zondagavond. En ook op zondagochtend naar Groot Nieuws met Jurjen ten Brinke. Maar de hele week staat de radio op NPO Radio 5. Maar de muzikale vrijmond, ja, daar kijk ik toch altijd heel erg naar uit. Het doet me zoveel en ik vind de verbondenheid met de andere luisteraars zo mooi. Willeke, ik begin er bijna van te blozen. Het doet me in ieder geval supergoed dat je dit stuurt. En ja, zo mooi, want daar doe ik het ook een beetje voor. Voor berichten als deze. Dus dank Willeke voor het aanvragen. Ook voor het lied In de Fruitmand. Het gaat om het lied Heer, U bent mijn leven. En het klinkt vanavond in de uitvoering van het Jong Gemeentekoor Immanuel uit Urk.

Bent u al gered? Het is een mooie en diepe vraag ook tegelijkertijd. Om over na te denken, 9:09 op deze zaterdagavond. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk zong de avondzang op verzoek van Ali Boele. Dit is haar lievelingslied. Nat Beverlande, die vraagt ook een lied aan. Ze heeft momenteel steun en kracht nodig om haar vriendin te kunnen verzorgen. En daarom vraagt ze dit lied aan. Neem Heer, mijn beide handen. De christelijk gemengde zoonvereniging Looft en Heer Notter, die zingt het.

Neem Heer mijn beide handen. De gemengde zangvereniging Loof den Heer Notter. Waarmee we deze muzikale fruitmand alweer afsluiten voor vanavond. Hele hoop mooie dingen mogen vieren en waar we bij mochten stilstaan. Een doop, een trouwdag, een dankgebed na een moeilijke tijd. Een vriendschap die ook van afstand dichtbij wordt ervaren via de radio. Allemaal verhalen en allemaal hoorden ze met een lied hierbij in de muzikale fruitmand. En misschien heb je thuis ook wel een moment of een lied waarvan je denkt, die zou ik graag willen horen. Probeer het dan morgenavond opnieuw. Dan beginnen we om 8 uur. Hopelijk tot dan. En voor nu een hele fijne Radio 5 muzieknacht gewenst.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 3 mei. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. Eerder vanavond waren er in Limburg al stevige buien. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan wateroverlast veroorzaken. Door de droge grond neemt het water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Het onweer maakt het blussen van de natuurbrand bij Budel ook lastig, meldt Omroep Brabant. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het gevaar stoppen. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is om te feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. En in de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag ook nog een half uur stil vanwege de onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal dus kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af. Morgen is het bewolkt, met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er ook op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege de onweer stoppen. De brandweer blijft nog wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp, omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest werd gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1 race in Miami is komende avond. En het weer dan nog. Regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Komende dag is het bewolkt. In de ochtend wat zon, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen. En ook onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is afgelopen middag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1. Ajax-PSV eindigde in 2-2. En eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En ook FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien met lokaal kans op hagel en harde windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in de rest van het land ook verder af. Komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.